0: kantoor van de bloeiende wijngaard.
1: Uit geloofwaardige bron.
2: Waar de letterlijke betekenis van het eerste lid vervaagd is, ligt de klemtoon meer naar achteren.
1: Dat is ook het geval bij een groot aantal plaatsnamen.

0: Groningen en Rotterdam.
1: Borgerhout en Maastricht.

0: was wel erg zenuwachtig.
1: Een reusachtige bierdom.
0: Een ceremonie in de vakantiekolonie.

verschillend accent bij groot.

Mijn naam is Louis Paul Boon. Ik ben geboren te Aalst in 1912. Goeie marchandise, nog van voor de Eerste Wereldoorlog. Oorspronkelijk wou ik kunstschilder worden, maar ik verliet de teken- en schilderschool om in een autofabriek wagens te schilderen met een spuit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ik werkloos en begon te tekenen, te schilderen en lino's te snijden. Onder deze lino's bracht ik een paar regels tekst aan. De tekst werd steeds omvangrijker. Hij groeide uit op een boek dat de boodschap groeit heette. Ik schreef en schreef en terwijl ik even weg was, zette mijn vrouw onderaan de laatste bladzijde enzovoort enzovoort. En ze stuurde het boek in voor de Leo G. Freinprijs. Willem Elschot wou het bekroond zien. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat een schrijver van zijn pen niet lezen kan en bedreef ik het beroep van gevelschilder. Na de oorlog kwam men mij als journalist eerst aan de Rode Vaan, daarna aan het Weekblad Front, tenslotte aan het Blad Vooruit. Nu ben ik pensioengerechtigd, zoals men in Nederland zegt. Ondertussen schreef ik talloze boeken waarvan men zegt dat ze vrije goed zijn.

0: Find out now, first of all.
1: Well, that's it, is that?

motto kunnen zetten. Uitgaan tot je erbij neervalt. Uitgaan tot je erbij neervalt.

Uitgaan tot je erbij neervalt, dat zou het motto kunnen zijn waarmee elk weekend opnieuw duizenden jongeren zich in het nachtleven storten. Ze beginnen eraan op vrijdagavond en gaan door tot maandag of zelfs dinsdagmorgen. Om wakker te blijven gebruiken ze pep middelen of de zogenaamde discodruk ecstasy.

0: 8 uur gepasseerd. Dit is de hoge emissiezone op Radio Centraal. 2 uur lang de beste trans global vinyl grooves door Tropico en Chunk.
1: Chunk
0: Shanty. Chunk Shanty, 106.7 FM DAB+ 10A streaming websites.

U hoort de fantastische zangeres van Ivoorkust, Antoinette Conan. Na dit nummer speel ik er nog een nummer van.

Doe de Sokka-hussel samen met ons, met de hoge emissiezone op Radio Centraal op de zaterdagavond. Ik ben een tropico en Shang Chanti is er ook bij.

Volgens mij volledig in dezelfde groove en vibe. Staat klaar, Natural High Fame in de High Remix. Dat is van de UK van 1981.

Hey, wauw! Is kijk bezaaid. Ja, ik weet niet. Dat is heel speciaal. Zout, uiteraard. Maar heel knapperig. En die belletjes, mooi, die houden, joh. Dat is, ja, dat is een ontdekkerkie. Ja, blij dat ik niet bij mijn helm dikke vuurige mensen zit.

Take Me Back to Trinidad. Wat een monster, zeg. King David. Komt van New York City. Van 1979. Tropico Go Crazy.

2 na 10. Live radio met zicht op de Schelde. Nog een uur hoge emissiezone. Deel 2 van de hoge emissiezone. Shinchanti is er. Winnen Tropico. Dit is de Ilaya Raja.

Die plaat daarnet van de Mike Hegazi op zijn Golden Guitar van Lebanon, die was te goed om al weg te steken. Dus je krijgt nu een reprise.

Nog een half uur hoge emissiezone op uw Radio Centraal. Tot 11 uur. Wereldwijde grooves. Zoals deze hele stoonde van Thailand. Zoals deze stoonde van Thailand.

Psychedelische Latin Moderne Iran Styli met Meipura. Een singeltje van Shung Shanti, die eigenlijk met zijn voeten in de Noordzee had gestaan vandaag, maar speciaal voor deze radio naar Antwerpen is getraind.

Wij gaan er nog niet uit. We blijven nog even hier in de studio's van Radio Centraal nog tot 4 uur. Zodra aan de telefoon Peter van der Lintfabriek, die volgende vrijdag een gezelligheidsavond samenstelt in de Nor. En daarna gaan we nog wat verder reutelen over diezelfde Nor met Hiele, die hier in de studio is aanbeland. Eindelijk terug in Antwerpen. Eindelijk Brussel weer achter zich gelaten.

0: Piotr van der Lintfabriek, hoor ik jou goed?
1: Ik hoor je ook goed, Kevin. Ah, Kevin.
0: Kevin? Hoe noemde jij mij? We zijn hier toch niet not calling each other names here?
1: Dennis.
0: Peter, je bevindt zich op je werk momenteel nog, hè? Dus we gaan het niet te lang trekken.
1: Nee.
0: In de NOR organiseert u, hoewel u eigenlijk had beloofd dit jaar geen concerten te organiseren, hebt u daar gelukkig een zijstraatje ingereden waar toch concerten worden georganiseerd. En dat in de NOR. U was betrokken bij Only Dead Is Real met Jules. Waarmee je samen een soort black metal conceptavonden organiseert. Zowel in de Antwerp Music City als in de NOR. Dat was in juni. Dat trekt altijd enorm veel volk. Enorm beleefde black metalers komen daarop af.
1: Ja. En alle soort metalers.
0: Ja. En nu, deze vrijdag is iets helemaal anders. Wat staat er te gebeuren?
1: Ja, Nathan Stone. Ik kan de naam niet goed zeggen.
0: Ja, je schrijft het ook heel vreemd, hè?
1: Ja, het is Nathan Stone. Ja, dat is in 8 No Face. Het Latino gast uit L.A. Dat is zwaar geïnspireerd door de Screamers. Nee, allerlei underground hip-hop.
0: Ja, het is echt een combinatie van punk, hardcore, new wave en hip-hop. En toch wel redelijk een beetje een ongeziene, vreemde combinatie, hè?
1: Ja. En de gast heeft zo'n zware Latino-vibes. Dat is ook zwaar geïnspireerd door de Latino-scene van L.A. Zo'n beetje gangs en alle toestanden. Een dude van Cypress Hill of Delinquent Habits die bepaalde noise punk maakt of synth punk of allerlei toestanden.
0: Was hij betrokken bij Cypress Hill?
1: Nee, hij was een background, hè, so, dus hij is mee opgegroeid met die dingen.
0: Ja.
1: Ja, maar een beetje zo, een beetje situeren.
0: Mm-hmm. Ja. Zijn plaat werd uitgebracht bij een groot

0: groot hedendaags hip-hop label bij Stone's Throw Records.
1: Ja, hij heeft op allerlei labels gezeten. Hij heeft ook op het 3-Run-G dingen uitgepakt.
0: Oh ja.
1: Nu zit hij bij Stone's Throw, ja.
0: Het ziet er een soort heel energiek baziken uit. Ik denk niet dat je direct aan zijn snor wilt trekken.
1: Nee. Ik ben heel benieuwd. Hij is heel enthousiast over de snor.
0: Dat is prettig.
1: Ik heb hem hier. En dat is in combinatie met Bedtime. Antwerpse Nederlanders. Het is een beetje sfeer op het werk ondertussen.
0: Ah ja. Wordt daar met flessen naar elkaar gegooid?
1: Nee, het is toch vriendelijk.
0: Wat voor een band is Bad Time, de openingsact volgende vrijdag in de Nor?
1: Dat is ook een beetje die stijl synthpunt. Ja, No Wave. Ja, zo, met No Wave invloeden. Op solo. Het garage punk scene op zo. Ja.
0: Zeer benieuwd. Het is een Nederlander, zei u?
1: Nederlandse Antwerpenaar, ja.
0: Een Nederlandse Ameri. En wat moeten we van hem kennen? Of waar zouden we hem al moeten gezien hebben? En in welke combinaties heeft de man al gespeeld?
1: Oh, oei, moeilijke vraag.
0: Er zijn veel vragen tegelijk.
1: Hij is pas op tour geweest in Canada. En dan nu in Duitsland, denk ik. Maar vooral de grootste buiten België.
0: Oké. Okay. Zeer benieuwd naar. Volgende vrijdag in de Nor. Tickets nog te krijgen via denor.be. Het is een druk weekend.
1: Dagkassa zijn tickets €15.
0: Ah ja, voilà. Oké. Okay. Dus aan de deur kan men ook nog tickets kopen. U houdt daar altijd een soort stash voor opzij. Ik vind dat heel sympathiek. Ik zelf denk daar niet aan.
1: Oké, ja.
0: Oké,
1: dat is zeker. Is iedereen welkom, hè?
0: Ja. En Peter, want u hebt dan wel beloofd om even geen concerten te organiseren. Ik zie hier toch veel oppoppen, onder andere in september, oktober enzovoort. Bent u ook al volop aan het aankondigen?
1: Ja, ik ben vooral heel slecht in stoppen.
0: Dat blijkt. Dus, waarom wilt u stoppen?
1: Ik weet niet. Dus iedereen mij ondertussen al beu. Ik ben even...
0: Niemand is uw beu, Peter, alsjeblieft. Blijf dit gewoon gezellig doen.
2: Peter.
0: Oké, Peter.
1: Ik moet hier ophangen. Bedankt voor...
0: Ja, we gaan luisteren naar Paranoid.
1: Professionele steun. En,
0: ja, we gaan luisteren naar het nu...
1: Tot vrijdag en zaterdag met veel, hè.
0: Zeker en vast. We luisteren naar Paranoid, een nummer van Nate No Face, die dus vrijdag in de Nor zal spelen. Dankjewel Peter, tot vrijdag.
1: Toedeloo.
0: Toedeloo.

0: Oh, hallo zeg.
1: Zeg.
0: Wat was me dat allemaal, Geertje? Roman Hielen hier in de studio ondertussen. We gaan er als een razende promotiegek vandoor vandaag. Wat vond jij van Nate No Face?
2: Heel goed. Het is iets oldschool en het was ook nog altijd nieuw.
0: Ja, het klinkt als van alles tergelijk, vind ik. Ja, het klinkt een beetje als electro, new wave, hip-hop, inderdaad de screamers, enzovoort enzoverder. Allemaal in één grote blender geduwd. Maar het lijkt er ook wel op dat je daar je dansschoentjes voor kan aantrekken. Wat denk jij?
2: Ja, toch wel, ja. Maar wacht, hè. Welk buffer dansschoentjes?
0: Ik had gisteren rode schoentjes aan, maar zij worden zeer bestoft in die nor. Omdat het er een beetje zanderig is.
2: Ja. Dus paars is beter.
0: Paars en groen, met groene stippen. Okay. Met stip druk ik op jullie hartjes, lieve luisteraarsjes, dat Roman Hielen eindelijk terug is aangekomen hier in Antwerpen. Niet alleen om zijn lieve Asmus bij mama af te zetten, om erop te doen of te laten babysitten, maar ook om de stad te herontdekken, geloof ik, Roman.
2: Ja, ik weet van niks.
0: Je bent nu al hoe lang in Brussel gevestigd?
2: 12 jaar.
0: Dat is niet waar. Dat is overdreven.
2: 11.
0: 10.
2: 10.
0: 9.
2: 8. 7. 6. 5. 4 jaar.
0: 4 jaar.
2: Ja, 4 jaar, ja.
0: Een teleurstelling was dat toen jij de stad verliet. Dat zeg ik altijd. Er zijn dan mensen die taak op zich moeten nemen, u vervangen. Dat is tot hiertoe nu nog niet echt gelukt. En je hebt wel wat jongere mensen die dan verschijnen.
2: Vacatures staat toch nog open?
0: Niet omdat ze te lang in de zon hebben gelegen, maar wel omdat ze iets organiseren. Ik moet wel minder lang op mijn eten wachten sinds jij niet meer in Antwerpen woont.
2: Oh, dat is goed nieuws.
0: Dat is wel toch goed nieuws, hè?
2: Ja, toch wel. Hè.
0: Jullie hebben uzelf en Michel. En Michel.
2: En Michel.
0: Woods, Michel Woods. Jullie hebben samen een restaurant gerund hier in Antwerpen. Daar mag achteraf gezien wel reclame voor worden gemaakt, aangezien het niet meer bestaat.
2: Oh, wij bestaan wel nog.
0: Ja, daar wou ik dus naartoe. Jullie bestaan eigenlijk nog steeds op een bepaalde manier. Op welke manier? Als een soort performance act.
2: Zoiets. Dus we hebben elke maand op de radio in Brussel dan...
0: Op kiosk.
2: Op kioskradio een show over eten en over smaak en over... Valt alle dingen.
0: Valt daarover te twisten dan?
2: Een beetje. En dat is allemaal, allemaal goed voorbereid en goed geïmproviseerd. En bijvoorbeeld maandag komt Ria Baguette.
0: Ria Baguette komt broodjes bakken.
2: Ria Baguette komt broodjes bakken. Thema maandag is pannenkoeken. Dus...
0: Oei, dan hadden beter een aantal slapjanussen uitgenodigd.
2: Dat is waar. Noem mij eens een keer een slapjanus.
0: Iemand waarvan ik vind dat het een slaapjanus is.
2: Goh.
0: Dat is heel moeilijk om voor mij om mensen on-air te beledigen.
2: Dat denk ik
0: ook. Begrijp je wel, hè?
2: Ja, dat begrijp ik.
0: Ik ben ook volwassen moeten worden op den duur. De lange duur.
2: Ja.
0: Table Dance heet dat project. Het is dus eigenlijk van een soort commerciële zaak, een restaurant, waar ook feesten en concerten in gebeurden. Hier op de St. Paulusplaats, waar vroeger de Video Take-Out gevestigd was. Dat pand hebben jullie omgetoverd in een soort restaurantzaal, dat Table Dance heette, met een paal waar rond je heel even kon tafeldansen. En die paal zakte al snel in de tafel weg. Waardoor het een paaltje werd en het toch eigenlijk vooral een paaltje waar dan hele kleine mensen enkel rond konden dansen. Klopt dat?
2: Klopt. En die stond ook los. Dus ja. De kleine mensen die in leven was in gevaar.
0: Je lever. Ah ja, doordat die paal. Je
2: lever.
0: Denkt,
2: lever.
0: Je lever, ja. Je denkt dan. Hier kan ik als kleine meneer wel even komen dansen. Maar dan slaagt dat toch dik tegen als dat losstaat. En je neemt een aanloop van de gehele lengte van die tafel.
2: Oh, yeah.
0: Om er dan rond te draaien.
2: Een paar keer gebeurd.
0: Ja. Tandjes.
2: Tandjes weg. Politiezone Noord. Vanaf dat moment elke dag bij ons aanwezig om toch te zien.
0: Controleren.
2: Dat er niet opnieuw ging gebeuren.
0: Jullie hebben op den duur ook zelf buitenwiepers moeten inschakelen?
2: Dat klopt. We hadden 3 buitenwiepers Eén daarvan was Céline Meulemans, de andere was Justine Grier.
0: Die en... vandaag, haar werk is vandaag voor de laatste dag te bekijken bij Keteleer Gallery.
2: Wauw, dat wist ik zelfs niet. Ja, proficiat, Justine Grier. Mooie, misschien dat ik zelfs nog ga zien.
0: Wel, dat ga ik ook doen. Misschien kunnen we daar samen naartoe tenen.
2: Dat is een goed idee.
0: Ja, dat waren dus buitenwiepers die ook kwamen toekijken terwijl je aan het eten was. Hoe zet zich dat verder in Brussel?
2: De Michel die was kotsbeu om te koken voor mensen. Dus die heeft na x aantal jaren KVS heeft hij toch een nieuwe zaak geopend. En hij heeft de Toad en de Teaspoon, dat elke vrijdag in het Noordstation open is. Dus voor haar is Potato Tomato Tomato Potato, dat radioshow, ding dat wij elke maand doen, heel leuk, omdat wij dan nog altijd wel iets voorbereiden en koken. Maar dat is mij minder druk om mensen te pleasen, omdat er toch niemand komt opdagen. Dus wij moeten altijd eten in de vuilbak. Oh, dat is niet waar. We kunnen altijd ons eten weggeven. En dat is ook de bedoeling met Potato Tomato, dat wij...
0: Dus jullie maken op de, tijdens de radio, het doet mij direct aan Mackie Cookies denken, het kookprogramma van het Maskers Machine, 26 jaar geleden. Mackie Cookies, cookies. Ja. Dat was 26 jaar geleden hier op deze radio te horen. Het was een programma waarin ook live gekookt werd. Is dat ook wat jullie doen?
2: Er wordt niet live gekookt, maar dat gaat wel eens een keer gebeuren.
0: Wel eens een keer gebeuren.
2: Een keer is gebeuren. Ja.
0: En dan gaat u dat eten uitdelen.
2: Zoiets. Nou, onze volgende performance in de flesh is in het Joods Museum in Brussel in september. Dus kom maar allemaal goed af om lekker te komen smullen.
0: In het Joods Museum.
2: In het Joods Museum.
0: We komen hier in godsnaam daar terecht.
2: We zijn gevraagd en we zeggen ja.
0: U hebt ondertussen, en daarom zit u hier, wel niet alleen daarom, ook omdat het gewoon gezellig is om elkaar nog eens te zien.
2: Dat is waar, Dennis. We kennen elkaar al lang, hè?
0: Enorm mis, hier in Antwerpen. Je hebt een plaat gemaakt, vorig jaar. Of is het dit jaar nog?
2: Vorig jaar, hè.
0: Een plaat die Emo Inhaler, of Emo Inhaler.
2: Ja, Inhaler.
0: Inhaler?
2: Ik heb nooit over nagedacht hoe vies dat is. Hè.
0: Een emo-inhaler. Een
2: tafelspringer.
0: Dat klinkt als een soort...
2: Er heeft hier iemand mij ooit, hier, die daar ook een radioprogramma lang heeft gehad, mij eens een keer heel, toen het hem heel kwaad was, een tafelspringer genoemd. Ik vind eigenlijk nog altijd een compliment eigenlijk.
0: En wie was diegene die...
2: Dat gaan we niet zeggen. Hè.
0: Waarom niet?
2: Jij wou juist ook niet zeggen wie dat je de slapje aan is vond.
0: Ja, maar jij bent toch wel jonger als ik? Jij mag toch, jij hebt nog plaats in het leven om wat mensen uit te dagen?
2: Nee, ik ben ondertussen al 40, hè. Dus,
0: is jij 40 geworden?
2: Nee, wow, 41.
0: Emo-inhaler. Ja. Balletjes-indaler. Dat is je laatste plaat die eigenlijk onvergelijkbaar is met alles wat voordien gebeurd is. Zullen wij samen even luisteren naar een stukje van die plaat?
2: Oké.
0: Okay. Of wat denk je zelf? En dan kunnen we er zo wat over
2: lullen, hè? Dat is goed. Ja. Oké. Okay.

0: Ja, het is wel de track die het... die het minst...
1: die dan u nog altijd het ergste aan mij doet denken, zeker.
0: Ja, de track die toch van deze plaat, van Emo Inhaler, die het, het meest teruggaat op uw oud werk, zou ik denken.
1: Ja.
0: Dus want er is voor alle duidelijkheid een soort pop ingekropen.
1: Ja, dat wil ik al eens een keer lang proberen. En ik wil dat nog altijd proberen, maar ik vind dat niet evident om dat te proberen.
0: Om popmuziek te maken?
1: Ja.
0: Is dat een soort financiële overweging?
1: Nee, mijn financiële overweging en mijn leven aan het redden is dat ik blijkbaar een docent ben.
0: Voilà, ja. Oh. Het is erom dat ik denk, omdat u het daarnet even... Maar ik weet niet of ik het mag zeggen, maar u had jeuk aan de benen. En die jeuk aan de benen is per direct weggeëpt toen u met vakantie... Een voordeel aan het docentschap is de 2 maanden vakantie die u momenteel aan het beleven bent.
1: Het is zo. Als iemand mijn lichaam graag wilt zien of hebben, dan is dat voor de komende 1,5 maand nog altijd beschikbaar.
0: Mm-hmm.
1: Tegen een goedkoper prijsje, omdat ik dus nog altijd betaald word door de Vlaamse overheid. Dus,
0: dat is niet zo slecht. Dus als jij gevraagd wordt nu, is het eigenlijk op dit moment goedkoper dan na de zomer.
1: Klopt. Dus vandaar dat ik dus ook volgende week bij u in de Noord speel.
0: Is het daarom zo betaalbaar?
1: Grapje. Sorry, we gaan niet over geld praten, Danny.
0: Nee, ik dacht dat dit zo de tijd van... het is ook tyfus tijd, net zoals de krant de
1: dus
0: tijd.
1: Dus tyfus bepaalt de tijd.
0: Die jij krijgt om reclame voor jezelf te maken. Het is een plaat die is uitgegeven bij Stroom. Een label van een discjockey uit Oostende.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft al voor gigantische successen gezorgd voor uw vriend en collega...
1: Milan
0: W.
1: Fantastisch, hè?
0: Die gigantische sprongen over heel de wereld heeft kunnen maken door die plaat daaruit te geven.
1: Klopt. En blijft frappant dat hem nog altijd niet op de grote Belgische festival speelt.
0: Ja, is het daar niet te rustig en te intiem voor?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat goede muziek gewoon overal geprogrammeerd moet kunnen worden.
0: Mm-hmm.
1: Vooral als het Belgisch is. Mm-hmm. Vind ik dat een beetje bullshit dat die festivals nog altijd kunnen blijven ballen hier in België zonder Belgische acts. Van op dat niveau, whatever dat niveau is, te boeken.
0: Was het wel, want Stroom is een iets groter label als de andere dingen waarop uw muziek werd uitgegeven in het verleden. Was het wel de bedoeling om een soort, of is het de bedoeling om een soort ruimer publiek of een ander publiek aan te spreken dan... Met de voordeur? Nee.
1: Ik maak niet muziek dat in één ding... Ik wil alles. Ik ben een gulzigaard, Dennis. Ik weet niet of je dat al wist. Ik wil alles.
0: Ik wil alles.
1: Hier, kan je iets ondertussen afspelen. Is dat ik met Spencer Clark aan het afwerken ben.
0: Ik zal uw beats ondertussen afspelen.
1: Zou je dat hier overnemen met gsm? Ja. Dus ik ben met Spencer ook iets aan het afwerken. En dat zou ergens later dit jaar misschien nog uitkomen op Pacific.
0: Pacific City Soundstations.
1: Snijkjes. En hier speel ik viool op, zoals je kunt horen. Dat is iets dat ik meer en meer probeer te exploreren, omdat ik dat niet zo goed kan. Ik vind het leuk dat ik iets doe dat ik niet zo goed kan.
0: Op de foto die we hier naast ons zien staan van u, we hebben hier een foto gezet in deze studio, omdat je niet meer in Antwerpen woont, staat hier een foto van u en daarop heb je een viool vast. Die is ingekaderd, die foto.
1: Ja, die staat hier. Ja, die staat hier 1,5 meter toch wel.
0: Nee? Ja, dat is een grote foto. Ja. Je hebt die zelf hier komen afgeven.
1: Dat klopt.
0: Ik ben weg uit Antwerpen, ik ga naar Brussel, mag ik die foto hier hangen? Ja, dat is oké.
1: Okay. Ja, exact.
0: Mocht die foto hier hangen?
1: In de studio van Radio Centraal en in het toilet van de Keybombs hangt die foto.
0: Ja. En daarop speel je viool.
1: Klopt.
0: Die foto.
1: Want mag ik zeggen waarom ik graag viool speel?
0: Natuurlijk.
1: Omdat ik niet hou van virtuositeit. En ik denk dat dat geclaimd mag worden.
0: De viool.
1: Door
0: de niet...
1: virtuoos.
0: Door de niet virtuoos. Maar u bent wel het type muzikant, zoals bijvoorbeeld Chris Delacour, Elko Blijweert, Milan W. en Sjoerd Bruil. Dat ook zijn het soort muzikant dat eigenlijk alles kan spelen. Beledig ik u daar nu mee?
1: Nee, absoluut niet. Ik speel niet één instrument, denk ik.
0: Nee, dat bedoel ik dus ook mee te zeggen dat u dus wel degelijk alles kan spelen.
1: Kan ik u bespelen?
0: Dat mag je zodra doen, als ik me op de tafel leg en Erwin de boel hier overneemt om 4 uur. Maar wij gingen samen naar Justin Rillet.
1: Ja, let's go. Dat is goed. Zeg, Dennis, hoe lang kennen we elkaar nu al?
0: Ik ken jou van toen je ongeveer een knaap van 13, 14 jaar oud was.
1: Klopt.
0: En toen stuurde je me een mailtje met de vraag wat ik gestudeerd heb. Met het oog op de toekomst, denk ik, de blik vooruit. Roman Hiele, wat gebeurt er vrijdag in de Noord precies?
1: Zaterdag.
0: Zaterdag, mijn excuses. Vrijdag is het natuurlijk Nate No Face and Bad Time.
1: C'est ça.
0: Een show die Peter van der Lintfabriek heeft georganiseerd in de Noord, maar zaterdag... krijgen we...
1: Verre, met Sergeant. Samen Sergeant. Met Geraldine en Benjamin. En dan... Daarna ik. De laatste keer dat ik in de Noor heb gespeeld is 2019? 20? 18?
0: 18. In de eerste zomer hebt u daar ten dans gespeeld. Dat is klopt. Het zo lang geleden? Maar u hebt wel op de verschillende festivals ook wel eens iets gedaan.
1: C'est ça. En ik denk dat ik... op dit moment zit ik zo in een omgeving in mijn hoofd, muzikaal, dat ik... een soort van persona van een loner, een wanker, ergens proberen om te zitten in leekjes. Dus ik zit nu zo in de prepper mindset. Die dude die alleen zit en zich aan het klaarmaken is voor het einde.
0: Is dat ook wat u een beetje aan het doen bent daar in Brussel?
1: Nee, in Brussel gebeuren wel andere dingen zitten. Maar dus dat idee voortzetten in een soort van lege club voor jezelf, waar dat je heel laat... Keels triestige liedjes probeert te zingen.
0: Keels. Misschien kan u het Keelmeisje daar ook voor inzetten.
1: Heel graag, Keelmeisje. Waar woont Keelmeisje eigenlijk? Op het Keel of op...
0: Op het Keel. Dat is hier bij Hoboken. Dat is een buurt in Hoboken.
1: Ah, is dat in Hoboken?
0: Hobokense polder.
1: Ah.
0: Hoboken.
1: Hoboken.
0: Ga je daar ook de viool bespelen zoals op de foto die hier rechts van ons hangt?
1: Beetje wel, ja. Denk het wel. En ook de laptop, die ga ik ook bespelen.
0: De laptop zelf?
1: Ja. En ook de iPad.
0: Heb jij, en eerlijk zijn nu, heb jij ooit je e-mail gecheckt toen je op het podium de laptop stond te beroeren tijdens een concert?
1: Altijd. Dat is het enige dat ik zit te doen.
0: Jij zet eigenlijk een track aan en dan terwijl...
1: Ja. Je hebt dus mensen die dat met CDJ's doen. Ik doe dat gewoon schaamteloos met mijn laptop.
0: Mm-hmm.
1: En ik zit al mijn e-mails die ik nooit beantwoord, Dennis, dan te beantwoorden. Dus telkens als je ziet dat ik een show aan het spelen ben en mijn laptop mee heb, dan mocht je antwoord verwachten van mij.
0: Dus je antwoordt op het podium op de vragen voor volgende shows om ze zo economisch mogelijk te houden.
1: Exact, we werken allemaal wanneer het er gebeurt.
0: Wanneer we kunnen.
1: Is, ja. Ja.
0: We werken allemaal wanneer we is dit dan zo het type concert... In de Noord, waar u die plaat, die emo-inhaler, die bij Stroom uit is gekomen, is dat een soort, zie je dat als een soort presentatiemoment?
1: Ik heb dat geprobeerd in het begin van het jaar. Ik zeg geprobeerd, omdat ik wel denk dat dat werkte ergens wel, maar ik denk niet dat ik dat type muzikant ben die dat hetzelfde repertoire opnieuw kan indreunen bij mensen of bij mezelf.
0: Dus eens de plaat klaar is, gaat u niet, zoals uw collega Milan W., die liedjes afspelen op podia over de gehele wereld?
1: Gedeeltelijk, maar meer dan dat, denk ik. Omdat ik elke dag of elk moment als een nieuw moment zie. Dus dan denk ik ook dat dat muzikaal ook zo hoorbaar gemaakt moet worden. Het gehoord, ik ben een docent, hè? Dus ik mag dat zeggen. Okay? Dat zit in ons curriculum.
0: Wil jij mij hier iets bij leren dan?
1: Oh yeah.
0: Ik leer graag iets bij.
1: Ja.
0: Sergeant, uw collega, die zaterdag meekomt, die ook in Brussel woonachtig is. Hij woont er niet echt, maar hij is er woonachtig. Hè? Of niet?
1: 100%.
0: 100%!
1: Dus de buur.
0: Louis Neves.
1: De buur van mijn zoon, eigenlijk.
0: Ah, je zoon woont al alleen. Hij is 4 jaar oud en hij woont al alleen. 5 jaar oud?
1: Hij is al 5 jaar oud.
0: Maar dat gaat hier snel, zeg. Genoemd naar Asmus Tietgens.
1: Klopt.
0: Mooie naam, Asmus.
1: Ja.
0: Dank
1: u.
0: Graag gezegd. Heb jij hem gekozen, die naam?
1: Ik denk het wel. Ja.
0: Het
1: ja,
0: is niet iets een beslissing?
1: Nee, het is toch wel een beslissing van de vader. Ja. Ik heb mes op het keel.
0: De keel.
1: Vlak na...
0: Zeg, docent, ja. Het is de keel. Hè?
1: Het keel.
0: Het keelmeisje, maar de keel.
1: De keelmeisje. Je ziet hier naar de klok te zien. Dat duurt hier lang.
0: Kaba ganoush.
1: Ja, hallo.
0: Kaba ganoush, mama ganoush en baby ganoush. Waar waren we gebleven? Sergeant.
1: Ja.
0: Een sergeant van een kerel. Ferre Marniev.
1: Heeft een heel goed theaterstuk gemaakt.
0: Dat... Een theaterstuk?
1: Ja.
0: Is hij ook theatermaker?
1: Blijkbaar. Dat is heel goed. En in september speelt hij Aggressively Modern Times nog eens een keer in het bos.
0: Aggressively Modern Times, is dat het toneelstuk?
1: Dat is de naam van het toneelstuk.
0: Oké, okay, ja. Komt het in het bos spelen?
1: Yes, blab TV. Ja.
0: En wat heeft dat te maken met wat hij daar zaterdag in de Nor komt doen, volgende
1: niets.
0: Zaterdag? Niets.
1: Niets.
0: Maar waarom vertel je me het dan?
1: Omdat ik promo probeer te maken voor de buurman van mijn zoon.
0: Omdat hij dan zeker de buurman blijft, zodat hij de huur kan betalen.
1: Klopt, richtig. Zodat ik een babysit heb als ik het nodig heb.
0: Dan wil jij ook gewoon de babysit kunnen betalen. Of is het mami altijd die helemaal naar Brussel moet komen?
1: Oh nee, het is mezelf die altijd naar Brussel moet komen.
0: Van Brussel moet komen?
1: Van Brussel naar Brussel moet komen. In Brussel moet komen.
0: Zuid-Brussel-Zuid naar Brussel-Noord.
1: En Centraal, en dan Etterbeek, en dan toch even Molenbeek.
0: Over Etterbeek gesproken. Die Ferre Marniev, waar we het net over hadden, dat is ook een beetje iemand die allerlei heel verschillende muziekgenres aanboort. Wat moeten we van hem verwachten volgende zaterdag in de Noord?
1: Baslijnpunk.
0: Baslijnpunk.
1: Baslijnpunk. Baslijnpunk. Ja. Ferre is een goede bassist.
0: Hij speelt de bas.
1: Hij speelt de bas en zingt tegelijk.
0: Wow zeg, dat is niet gemakkelijk.
1: Dat is niet gemakkelijk.
0: De vingerzetting, wordt daar ook mee rekening mee gehouden?
1: Een beetje, denk ik wel, ja.
0: Of, is
1: zeg,
0: het...
1: in daarna is DJ het effect, hè.
0: Het effect?
1: Het effect, ja.
0: Wat voor effect zal zij op het dansend publiek hebben? Die kolkende massa die volgende zaterdag naar de Noor afslacht.
1: Een warme glimlach.
0: Een warme glimlach, is dat alles?
1: Ja.
0: Dat is alles?
1: Nee.
0: Dat vind ik maar mager, hoor.
1: Zweet tussen de billen, zweet okay. Tussen de tenen en dat een warme glimlach. Dat is het.
0: Dat allemaal tegelijk. En wordt er soms ook geshout van, yay!
1: Het effect.
0: Het effect.
1: Het effect.
0: Het Doppler. Zullen we het Doppler-effect proberen graag. Maken met, ja. Terwijl we het effect zeggen?
1: Ja, ja. Het effect.
0: Nee, dat is niet gelukt. Nee, welk liedje zou je graag nog van jezelf willen beluisteren? Ik zie hier Feat Klodag Kinsella. Zij is een zangeres.
1: Daar ben ik nieuwe muziek mee aan het maken.
0: Zij is een dichter eigenlijk, een schrijver, een dichter.
1: Klopt.
0: Een redactiemedewerker. Ze heeft ook onder andere een geweldig boek van Michel Bernstein. Een boek van Michel Bernstein, situationist uit Parijs. Vertaald. Een boek dat ze eigenlijk geschreven heeft in de periode dat ze als situationist aan de gang was. Om de acties te betalen van die situationisten. Toch een bijzonder iemand.
1: Binnenkort is het dokter Claudia Kinsella.
0: Ah, gaat ze je behandelen?
1: Oh yeah.
0: Heb jij een behandeling Kins. Nodig? Dr. Kins.
1: Dr. Kins.
0: En wat voor muziek ben je met haar aan het voorbereiden?
1: Dezelfde muziek.
0: We zullen eens luisteren en dan gaan we meteen afscheid nemen. Dan kunnen wij naar Justine Grillet gaan kijken in de Galerie Ketelaer. Laatste dag dat zij onder meer en ook Cameron Jamie en nog heel wat andere kunstenaars te zien zijn al daar.
1: Dag.
0: Volgende vrijdag in de Noor, Nate, No Face en Bad Time. Volgende zaterdag in de Noor. Emanucci.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
2: Yep. Presentator rechts.
0: I am a free man!
3: En ik ben presentator links en marcheert dat dan wel. Presentator links, dan pakt het dan deze, hè?
2: Dat zal een knopje zijn.
3: Misschien is, ja, een knopje.
1: Information. Whose side are you on?
3: Nee. Maar dit moet...
2: Voilà. Ja, ja, en nu, ja, dat is het. Het onknopje. Ga je gang eens.
3: Ja, jij begint, hè?
2: Ja, ik begin, maar bon, de aankondiging kunnen we ook van achter naar voren doen. Maar dus, ik ga beginnen met deel 3, het laatste deel, voor de mensen die het al beu waren, over Oosterweel. Voilà, dus de financiële kant van de zaak en eigenlijk die overkappings- slash leefbaarheidsprojecten.
3: Ah ja, ja. Hetgeen wat dan iedereen eigenlijk het leukste vindt, eigenlijk zo.
2: Ja, ja. Waar
3: het zichtbaarste.
2: Wel, ja, het zichtbaarste, behalve voor de automobilisten die aan de ring passeren, of de mensen die daar in de buurt wonen natuurlijk, voor hen zijn de werken aan de autosnelweg natuurlijk het zichtbaarst. Dat zijn niet allemaal leefbaarheidswerken die daar gebeuren.
3: Nee, dat begrijp ik, maar ik bedoel het eindresultaat. Dat is wat iedereen, hè, zo het idee van die Oost, dat is wat iedereen naartoe leeft.
2: Toch voor de Antwerpenaars, ja.
3: Ja, ja. Ja. Oké, okay, en dan heb ik 3 mensen die ik ga bellen. Eerst Pieter van de Sijpen van Bosplus. Over de bosbranden. Hè? Overal. En dan een professor Wim Distelmans van LIJF. Dat is een organisatie die instaat voor waardig sterven. En dat naar aanleiding van de nieuwe wetgeving in Frankrijk. Voilà. En dan bel ik Christophe van Bortel, de cyber-expert, of een cyber-expert van de federale politie, over identiteitsdiefstal en digitale oplichting. Ja. Leuk, hè?
2: Dat is wel ambetant als je
3: dat. Heb jij muziek?
2: Ik heb muziek klaarstaan.
3: Geweldig.
2: Ja, dan ik het doen, hè. Maar dan moeten we dus deze waarschijnlijk openzetten en dan hopen dat de ontknop is er ook aan.
3: Top.
2: Ja.

0: Zijn we er klaar voor? Dat is Olender, maar niet Hollander geschreven, maar O-L-E-N-D-R geschreven. Dat komt waarschijnlijk van Hollander of zoiets, Olender. Waar zit je? Je zit dan de rode, dat zal deze zijn.
1: De rode.
0: Ja, dat is toch
1: links,
0: dat soort...
1: Ik ben gehuld, dus dat klopt dan, hè?
0: Ja, maar het presentator links... Ah ja. Het onknopje was niet aan.
1: Nee, je meent het. Maar er is iemand een onknopje saboteerder. De onknopjes troll. Ja. Goed, kom aan. Genoeg flauwekul?
0: Wel, dus we gaan het over de financiële kant van Oosterweel hebben. Uh-huh. En er was toevallig een tijdschrift, een weekblad deze week, een interview met Louis Tobak.
1: Aha.
0: Die man is 88 jaar. Hij had het over de politiek, straks daar een half woordje over. Maar hij zegt hier toch iets opvallends. Overal, ik citeer hem, overal worden er projecten gestaakt om wegen verkeersveiliger te maken. Dus die werken worden stilgelegd. Kinderen moeten langs gewestwegen blijven fietsen waar het levensgevaarlijk is en al ongelukken zijn gebeurd. Waarom? Wel, Annick de Ridder, Vlaams N-VA-minister Mobiliteit, noot van de redactie, heeft dat geld nodig voor de overkapping van de Antwerpse ring. Ja, dan gaat hij verder. Dus CD&V-minister Hilde Krevits moet bijvoorbeeld in West-Vlaanderen haar burgemeesters die de Ventilusverbinding liever onder de grond willen wandelen sturen. En waarom? Ja, dat zou nogthans de leefkwaliteit van de mensen die hier wonen aanzienlijk verbeteren. Waarom krijgen zij geen gelijk en krijgen die Antwerpenaars wel hun zin? Tot zover Louis Tobak. Die heeft dus duidelijk niet geluisterd naar dit programma de afgelopen twee weken.
1: Nee.
0: Want, en we zullen dan even recapituleren, maar dus de kost... Van de Oosterweelverbinding tot nu toe. Dus uit het Rekenhof, de cijfers van het Rekenhof die we doorgenomen hebben, gepubliceerd in maart was dat al, jaarlijks, dus dat is de meest recente update, hebben het over 10,2 miljard euro. De kosten voor eigenlijk de Oosterweelverbinding zelf, dus de werken aan die snelweg, zonder die zogezegde leefbaarheidsprojecten, die eigenlijk trouwens, ja, een naam is om het niet over overkapping te hebben, omdat, en daarover zullen we het straks hebben, omdat dat eigenlijk maar een zeer gedeeltelijke overkapping is. Maar dus zonder die overkappingswerken zitten we aan 10,2 miljard. En dat is dat heeft weinig tot niks te maken met de overkapping, behalve dan is dat de grondwerken, de funderingen, al aangelegd zijn.
1: Uiteraard.
0: Om het bijvoorbeeld, om het zo maar... klaar te maken.
1: Je kunt niet alles overkappen. Het moet natuurlijk zo worden aangelegd dat het overkapbaar is. Dan moet allemaal die fundamenten moeten stevig genoeg zijn, bla bla bla. Ja,
0: ja, wel, wat overkapbaar is, is nog iets anders. Maar natuurlijk, als je dus niet de funderingen niet voorziet op de overkapping, dan kun je niet
1: overkappen. Nee.
0: Dus, en dat was 700 miljoen. Daar 700 miljoen voor voorzien een tijd geleden. Ondertussen is dat misschien meer dan een miljard. Maar om een lang verhaal kort te maken, van die 10,2 miljard is dat ongeveer 10%.
1: Ja.
0: Ja, voilà. En daarnaast heb je dus die leefbaarheidsprojecten die eigenlijk uit een andere pot komen. En daar gaan we het nu vandaag over hebben, die niet zeker is. Hè, die 10,2 miljard, dat is zeker. Dus, maar we gaan dus heel kort, heel bondig. Dus, want er waren rapport van het Rekenhof hadden we het over 5 kostenposten.
1: Ja,
0: dus
1: dat weet ik nog. Ah, mag ik nog eens recapituleren?
0: Absoluut, graag.
1: Ten eerste effectief die werken, hè? De tunnel, de weg en de funderingen, dan de leefbaarheids... Ah nee, dan eerst nog de PFAS-opruiming.
0: Ja, en dus, ja. En dus die eerste post is bijna 8 miljard en die tweede is
1: 2,3.
0: Dus samen dus die 10,2 miljard.
1: Ja. En dan heb je de leefbaarheid, dan heb je het haventracé en dan heb je de model shift, waar dat trouwens een artikel over verscheen. Want er was ergens een stuk fietsdingen aangelegd tussen Zwijndrecht en Linkeroever en Konkennis. Ja, kijk, en dat maakt deel uit van de model shift. En, ah ja.
0: Ja, ja.
1: Dus blijkbaar gebeurt er toch iets.
0: Ja, maar dat is het. Dus oké, om nog eventjes daarover te hebben. Dus er is een 10,2 miljard voor die autosnelweg eigenlijk.
1: Ja.
0: Waarvan dus 2,3 miljard, dat hebben we dus vorige keer uitgebreid. Dat was eigenlijk het thema vorige keer vooral. Die extra kosten en de lening die daarvoor aangegaan wordt, die eigenlijk niet gedekt is. En,
1: die gaat exploseren.
0: En ja, als ze dus niks doen, dan krijg je een rentesneeuwbal. Die eindigt op, wat is het, 27 miljard schuld in 2080. Maar dus daar zitten we aan 10,2 miljard. En dan heb je die leefbaarheidsprojecten. En dan dus de model shift. En daar is er nul. Want ze hebben een speciaal orgaan opgezet, die werkgroepen en allemaal, en er ging een plan komen. Maar eigenlijk is dat niks. En er wordt enkel verwezen naar bepaalde projecten in het kader van de aanleg van die autosnelweg. Dus bijvoorbeeld, er zal een fietspad aangelegd worden naast of in de buurt van die autosnelweg. Ah, dat is modal shift, ja.
1: Dus alles wat momenteel gebeurt, wat een beetje ten voordele is van fietsers of het openbaar vervoer, dat hoort dan ineens bij die modal shift.
0: Het is natuurlijk wel raar, modal shift naast een autosnelweg. Leg je eerst een autosnelweg aan om meer verkeer te hebben, en leg je er fietspad naast. Het is het is altijd in politiek, hoe bekijk je het? Hè? Maar natuurlijk, dat is natuurlijk niet echt een visie om naar 50% te gaan, berekend, precies, budgetten die daarop gericht zijn. Het is precies of je zou beginnen zeggen, we gaan fietspadden aanleggen en daarnaast leggen we weg aan. En dat is dan om de mobiliteit van de auto's en de containers in Antwerpen te verbeteren.
1: Ja, inderdaad. Dus modal shift is nog wel meer dan faciliteiten voor fietsers en openbaar vervoer voorzien. Dat heeft ook te maken met politieke keuzes en...
0: Dat moet geïntegreerd zijn, hè.
1: Voilà.
0: En dat is het niet. Vooral als we zien dat er nu bespaard wordt op openbaar vervoer. Hè.
1: Ja.
0: Maar bon, dus, en daarnaast hebben we dus de vijfde post was dan de...
1: De vierde was het haventracé.
0: De vijfde was het de model shift en de vierde was het haventracé.
1: Ja.
0: Dat is dus vooral eigenlijk die afsteek daar in het noordoosten, dus om de E313 met de E19 en dan verder naar...
1: Een restje Mecano.
0: De eerste keer hadden we het dus over die vijf posten van relatief oppervlakkig behandeld. Vorige keer hebben we het dan over de werken op de autosnelweg, die 2,3 miljard wat die extra kosten, dus PFAS, maar niet alleen PFAS, en die lening, daar hadden we het vorige keer over. En nu gaan we het hebben, als ik mijn papier hier terugvind, over dat is op het volgende stuk, de leefbaarheidsprojecten. Dus wat effectief overkapping is, en vooral dan hoe komt men aan het geld?
1: Het gaat over de financiën, niet over de mooie praatjes. De mooie plaatjes die worden gegenereerd. Want dat zijn heel mooie tekeningen als je dan ziet, al dat groen. Maar goed.
0: Maar dus, het gaat over het geld in de zin van eerst berekeningen maken wat het zal kosten en daarna een budget voorzien om die kost te dekken. En dat is allemaal gegarandeerd als het over die 10,2 miljard gaat. Dus waarvan er 10% eigenlijk voor overkapping is.
1: En niet.
0: Dus ja, Louis Tobak is op zijn 88ste nog altijd... Ik kan nog altijd hevig tekeer gaan. Hij zegt trouwens nog iets anders interessants. Hij is eigenlijk zeer kritisch, niet over Oosterweel dan, op de huidige regering, de federale regering. Hij zegt, ja, de vooruit krijgt veel te weinig dingen. En hij is zeer kritisch op. Hij slaat wel spijkers met koppen als het over Theo Franken gaat. Hij verwijt hem eigenlijk corruptie en zo. Maar dan zegt hij op het einde van het verhaal, is het zo van... Ja, ik zie niet wat ik anders zou doen in Conor Rousseau zijn plaats. Dus dat snap ik niet helemaal.
1: Dan, nee.
0: Want uiteindelijk we zitten in een particratie.
1: Ja.
0: En de voorzitter beslist wel degelijk ook wat de vertegenwoordigers van de partij in de regering doen. Nu, overkapping. In oktober 2022...
1: Over naar de overkapping, sorry, ja.
0: De leefbaarheidsprojecten, hè. Besliste het politiek stuurcomité tot een maximale overkapping. Dat is goed nieuws natuurlijk.
1: Maar...
0: Daardoor zou een aantal leefbaarheidsprojecten versneld worden uitgevoerd. Maar ik denk dat je moet opletten met het woord versneld. Wat eigenlijk bedoeld wordt, is niet vertraagd. In de zin van niet eerst... Als die op de snelweg gaan leggen en daarna gaan we in 2034 gaan we beginnen zien wat we gaan doen voor die overkapping. Dus met versneld wordt eigenlijk bedoeld in parallel.
1: Ja.
0: En dan waarover gaan die projecten? En daarover kunnen we natuurlijk heel uitvoerig op ingaan. Maar dus Ringparken Noordkasteel, Groenendaallaan, Loobroek, Het Schijn, Groene Vesten en Zuid, dat zijn allemaal dingen op rechteroever. En dan hebben we Ringpark West op linkeroever. Verder is er dan ook de zogenaamde Scheldeoever of Scheldeoeververbinding. Dat is de fietsbrug van Bart de Wever, die dan opeens van een kwart miljard.
1: Gaat dat nog door dan?
0: Komt er direct.
1: Okay. Daarover straks meer.
0: Die voorontwerpen zijn klaar en goedgekeurd. Er worden bouwaanvragen uitgeschreven voor die werken. Maar niet voor 100% van die werken, maar dat heeft te maken met het feit dat er voor sommige van die werken ruimtelijke uitvoeringsplannen nodig zijn. Dus procedures, RUPS, die moeten goedgekeurd worden. Vergunningen, voilà. En de vergunningen voor dus men doet wel vergunningsaanvragen voor die werken, behalve voor die waar er RUPS voor nodig zijn. Dus dat is logisch. Het eerste park dat zal afgewerkt worden, is, of afgewerkt is Ringpark West op Linkeroever.
1: Ah bon?
0: Dat zou eigenlijk nu moeten af zijn. Ik zag in de volgende plan wel juni of juli 2026.
1: We zullen ze eens gaan kijken.
0: Dus we moeten eens gaan kijken, inderdaad. Moet daar eens met de fiets naartoe gaan. Of met de auto. dan is de Scheldebrug. Dus de mogelijk duurste fietsbrug van de wereld van Bart de Wever. Die niet in de weg ligt van de automobilist. Hè, want dat is vooral... Maar bon, die werken starten volgend jaar.
1: Ah, begot?
0: Ja. Dat is dus ook prioriteit, blijkbaar, ja. Ja, dat is natuurlijk een prestigeproject. Mm. En dat is weer politiek strategisch heel goed gezien, want dat is, zie je wel dat we ook voor fietsers zijn. Ja. Ringpark Groenvesten, in het zuidwesten van de stad.
1: En waar is dat dan precies?
0: Wel, dat is zo... Ja, ik was gewoon... Je hebt niet helemaal een Kennedy Tunnel, niet die spaghetti-knoop daar, maar een beetje meer richting Berchem op. Daar... Dat hangt niet af van de onderbouw van Oosterweel. Dus dat is ook zo klaar zijn, wel, eind volgend jaar, binnen anderhalf jaar.
1: Dus dat is eigenlijk aan de Brede Rode Straat zo?
0: Nee, ik denk dat aan de Brede Rode Straat zit, aan de spaghetti knoop bijna.
1: Ah ja, nee, nog meer naar Berchem.
0: Ja, meer naar Berchem op.
1: Aan Wezenberg en zo dan.
0: Ja, nog verder. Ik denk daar inderdaad. Maar ik ben nu niet in specifiek gaan kijken, want waarschijnlijk via Pringland of website van Oosterweel zelf kun je daar de details van zien. Hè? Maar het is dus daar ergens.
1: Dus dat is vlakbij Middellijn, waar ook een overkapping is?
0: Ik bedoel, waar nu een overkapping is?
1: Ja, wat als ze de Kennedy-tunnel...
0: Wel ja, hoe dat precies ineen zit, van waar tot waar het precies loopt, opnieuw, ik weet het niet, ik zou moeten kijken. Maar in die zone daar ergens zal er al iets klaar zijn eind 2027. Dus maar, 6 jaar voor eigenlijk de Oosterweel zelf klaar is. Hè?
1: Ah, nee, de Kraaibekstunnel, de tunnel richting Brussel. Dat is eigenlijk geen tunnel, dat is een overkapping. Ja, dat is geen tunnel.
0: Dat is... Ja, het hangt ervan af. Je kunt ook zeggen dat de Kennedy-tunnel ook geen tunnel is, maar een overkapping. Dat is een verzonken... en de nieuwe tunnel zal ook zo zijn. Hier gaan we over semantisch over wat is een tunnel.
1: Een tunnel is als je moet graven, maar daar hebben ze niet moeten graven. Ze hebben er gewoon een dak op moeten doen.
0: Ik weet het eigenlijk
1: niet. Ja, Kraaibeks. Het park dat erop ligt, dat is een overkapping. Zwart, goed.
0: Ja. Ik weet niet hoe het daar in de jaren 60 uitzag, of dat ze daar een sleuf gegraven hebben en de dingen erop gelegd hebben. Want ja, de stukken die overkapt gaan worden op de ring... zijn eigenlijk ook ingegraven. Dus dan kun je gaan zeggen, dat is eigenlijk toch een tunnel. Zwat. Ja. Maar daarover gaan we het hier niet hebben. Het is meer een kwestie van situeren ongeveer wat, waar, wanneer zal klaar zijn. Hè?
1: Ja.
0: Dus, de Groene Vesten, eind 27. Ringpark Zuid. Ik denk dat het nog een beetje verder is naar de Kennedy-tunnel op. Er was een definitief ontwerp klaar eind vorig jaar. De start van de werken, mogelijk in 2028... Maar dat hangt dus af van een milieueffectenrapport en van vergunningen.
1: Ja.
0: Maar nu, budget en financieringen. Hè? Hoe zit dat nu daarmee met die financiering? Want dat was 1,7 miljard, herinner u?
1: Mm-hmm.
0: Dus 90% van de 10 miljard heeft niks te maken met de overkapping. 10% is voor die onderbouw. Maar hier hebben we het over de echte werken bovengronds. En dat is volledig gescheiden. Dat gaat eigenlijk... Ja, dat is zelfs niets te maken met dat geld waarover Louis Tobak aan het klagen is. Nee, waarover Louis Tobak aan het klagen is, dat het allemaal aan de overkapping had. Nee.

0: Het komt er meer op neer van waarover gaat het? Hè? Ja. Hoeveel geld is er? Want dat is het altijd. Moet er schulden gemaakt worden? Ik heb een beetje gezocht buiten dus het rapport van het Rekenhof. En dan stuitte ook op een parlementaire vraag aan minister Lydia Peters van Mobiliteit in januari 2023, dus van Open VLD, of hoe ze tegenwoordig ook heten. En daar staat het volgende in. In het kader van de ambities van de Vlaamse regering in zaken de leefbaarheidsmaatregels op de R1, ik vermoed dat dat R1 van Antwerpen is, wordt een jaarlijks bedrag binnen MOW, dat is het departement Mobiliteit en Openbare Werken, dus wordt het jaarlijks bedrag binnen het MOW herverdeeld naar het rollend fonds MBO1 MHH23RD-WT.
1: Ah.
0: En wat is dat? Dat is eigenlijk die overkappingsruimte. Dus er is eigenlijk een soort pot die aan de kant gelegd wordt, die opgebouwd wordt met wordt een jaarlijks bedrag. Dus het komt er meer. Er komt een jaarlijks bedrag binnen dus die binnen het departement Mobiliteit en Openbaar Werken voorzien om die ruiter te spijzen, die pot te spijzen.
1: Ja, en
0: dus eigenlijk gaat het over budgettaire overschotten.
1: Ah ja.
0: Ja, dus er is eigenlijk geen echt budget. En dat is al vanaf 2017 zo. Hè. Ik heb dat altijd nogal problematisch gevonden, maar...
1: En komt er iets in?
0: Komt wel in orde. Daarover ga ik het nu hebben.
1: Ja,
0: dus,
1: de clue.
0: Dus eigenlijk is dat geld, want herinner me nog, dus, ze hebben hier dan de term... De Vlaamse regering die plant alles. Hè. Ze hebben het GIP, het Geïntegreerd Investeringsprogramma Mobiliteit en Openbare Werken. Dus dat is geld. Ze hebben een soort plan dat dan blijkbaar... niet altijd in lijn is met wat de cijfers daar wat er bij land is staat. Maar bon, daar hebben we het de eerste aflevering over gehad. Het niet helemaal geïntegreerd investeringsprogramma, dus daar die pot moet dat geld komen. Dit zijn de niet gespendeerde budgetten die moeten gebruikt worden. Kennen mij dat in 2017, bijna de ondertekening van het Toekomstverbond, dat er toen sprake was van enkele tientallen miljoenen per jaar. Dat is natuurlijk veel geld, maar zelfs als je 15 miljoen per jaar hebt, hè, en dan heb je 20 jaar nodig om een miljard te betalen. Ja. En nu zitten we al aan 1,7 miljard. Dus hoe zat dat dan? Ja? En dus het gaat over overschotten. En dan, dat is opnieuw in hetzelfde verslag, van 16 januari 2023 van het parlement, staat er het volgende. Gezien we in 2022 geconfronteerd werden met een sterk effect van gestegen prijzen, inflatie dus, waardoor we reeds genoodzaakt waren om bepaalde investeringen te verschuiven, werd voor de spijzing van de overkappingsruiter, dus we hebben het niet meer over MB01 MMHH2RDWT, geen bijkomende verschuivingen van specifieke projecten doorgevoerd. Met andere woorden, door de gestegen prijzen waren in 2022 geen overschotten en dus geen geld om in die ruiter te stoppen. Het is te zeggen, er wordt daar eens een rekeningetje gegeven, €58.000 geld was Maar tegelijkertijd werd er wel al gewerkt, wat dat goed is. Dus er werd 14 miljoen uitgegeven voor de aanleg van Ringpark West. Dus hoe werd dat dan? Ja, dus ditgeen dat nu klaar zou zijn.
1: Ah ja.
0: Ja, want het is klaar, dus er moet wel iets voor gedaan zijn. Maar dus dat komt omdat er dus de andere jaren wel degelijk een hoop geld in die pot gestoken is, hè, voor die leefbaarheidsprojecten. Het verslag van het Rekenhof heeft het over 500 miljoen dat eind 25 in die totale pot zou al gestoken zijn. Dus
1: en ook weer eruit gehaald.
0: Wel, ja. Die 14 miljoen is daar dan inderdaad uitgehaald. Maar ja. Dus het is wel belangrijk dat er wel degelijk blijkbaar meer dan 15 miljoen per jaar over de detail over waar dat half miljard precies van welke jaar en wat, en dat staat er niet in. Maar bon. Wat er ook niet helemaal duidelijk is, of dat alleen over overschotten gaat, zoals voorzien, of dat ook 250 miljoen van Antwerpen en de haven bevat. Dus, want de Vlaamse regering ging dus een hoop geld geven en Antwerpen ging ook voor die leefbaarheidsproject 250 miljoen meebetalen. Dus dat half miljard in die pot, zit die 250 miljoen er al in of niet? Dat is niet duidelijk, maar bon, er zit een half miljard in de pot. De vraag is dus hoe die pot zal verder aangevuld worden. Het Rekenhof zegt in een rapport dat er al jaren geen sprake meer is van onderbenutting van het geïntegreerd investeringsplan of programma programma.
1: En wat betekent dat? Er is geen sprake van onderbenutting?

0: Dat al het geld uitgegeven wordt.
1: Ah ja, ja, voilà. Dus dat er geen overschotten zijn om in die pot te steken.
0: En het komt erop neer dat het geld van leefbaarheidsprojecten wordt gehaald uit het budget van andere projecten die uitgesteld zijn. Dus het is toch allemaal een beetje...
1: Wankel, hè?
0: Ja, dat is het goede woord, ja. En het rekenhof zegt dus dat die leefbaarheidsprojecten ook gewoon in het plan van... Want die zitten blijkbaar ook niet in dat geïntegreerd, dus niet zo geïntegreerd investeringsprogramma. Dus het rekenhof zegt, die moet die gewoon daar ook in opnemen, hè?
1: Ja.
0: Maar dan moet er ook financiering voorzien worden natuurlijk. En dat is juist de bedoeling om die nooit te doen. Zelfs daarmee is de financiering ervan niet helemaal geregeld. Want een ander interessant aspect is dat GIP, dat gewestelijk investeringsprogramma, geïntegreerd, pardon, maar loopt tot 2027. Dus dat is toch een strafplan dat eigenlijk nog geen 2 jaar in de toekomst gaat. Want dat is een rapport van het rekenhof van maart 2026. En toen constateerden ze... Dat plan, geïntegreerd plan, maar tot eind 27 loopt.
1: En dan?
0: Dus 2 jaar.
1: En dan is alles af?
0: Maar dan nee, dan zijn er geen cijfers over beschikbaar. Misschien is ergens in een ander, zijn waarschijnlijk andere spreadsheets waarin er wel dingen staan en zo, maar bon.
1: Of dan moeten de volgende dan maar oplossen, ja. Zo. Ja.
0: En ondertussen, hoe zit het met de werken en het budget? Dus we hebben een schatting wat het zal kosten, en anderzijds, dus een budget dat voorzien was, een schatting wat voorzien was, en ondertussen de uitgaven zijn er en een nieuwe schatting. En dan de laatste schatting stelt dus dat het budget nodig voor de leefbaarheidsprojecten met 100 miljoen zal overschreden worden. Het budget dat er eigenlijk niet echt is, maar dat is die eerdere inschatting, zei dus al 100 miljoen tekort. Dat is niet gigantisch, want we hebben het over een totaal van 1,7 miljard, dat is ongeveer 7%. Hiervoor is nog geen oplossing gevonden, stelt het rekenhof in haar verslag. Oh. Er is sprake van optimalisaties van de projecten. Dus de politiek zal zeggen, ja, er is wel een oplossing, we optimaliseren die projecten.
1: En optimaliseren betekent minder doen.
0: Wel, inderdaad, bijvoorbeeld. Dus je zou kunnen zeggen dat ambitieus die fietsersbrug, we gaan investeren in de tunnel die daar juist naast ligt, die zeer aan een onderhoud en eigenlijk een uitbreiding van capaciteit toe is. Ik vermoed dat een stuk minder zal kosten, maar misschien ook niet, want een tunnel is ook wel heel duur. Dus wat, daarover wordt er niet gesproken. Er is sprake van de voetgangerspasserille uit het Noordkasteel, geschrapt. Dus er ging daarover dat water waarschijnlijk, of langs het water, ook een brugje lopen, dat is geschrapt. En het Samgadok, dat gegraven wordt, dat wordt dan minder diep gegraven dan voorzien. Misschien moeten we een keer pauzeren nu. Wanneer heb jij jouw gasten die je moet bellen? Om 12:30?
1: Ja.
0: Oké.
1: Of enfin, dat mag wel 5 of 10 minuten later, maar...
0: Ja, dan gaan we even door. Dan ga ik gewoon als eens nu door. Ja.
1: Anders moeten we nog een deel 4 voorzien.
0: Ja, maar ik ga nu even doorgaan. Ik had moeten zeggen dat 3 kwartier was, zoals de vorige keer. Het rapport bevat verder details over al die leefbaarheidsprojecten, maar dat is, daar gaan we nu niet op ingaan. Opnieuw, dat kan je op de website van Ringland bijvoorbeeld meer over vinden. En anders gaan we zeker uit de bocht qua tijd dan. De spaghettiknoop in het zuiden toch even vermelden. Hè.
1: Ja.
0: Dus dat is daar waar de dingen daarboven komt. En de A12 aansluit, de Kennedy-tunnel. Ja. De raming van de spaghetti-knoop is niet inbegrepen in de raming voor de leefbaarheidsprojecten in Ringpark Zuid. Dus dat zit er zelfs niet in. Hè. Voor dat infrastructuurwerk dat ten laste komt van AWV, dus een ander departement, Agentschap Wegen en Verkeer, is de raming in 2025 bijgesteld van 100 miljoen naar 131 miljoen euro's. Optimalisaties dus, om die 100 miljoen. Het rekenhof concludeert dat met de optimalisaties het berekend budget van 1 miljard het berekend budget van 1,6 miljard niet zal volstaan.
1: Ook nog niet?
0: Nee. Of ja, dat is die 100 miljoen die tekort is.
1: Ja.
0: Dus het kan niet volledig, zal waarschijnlijk niet gedekt worden daardoor. Dan is nu de vraag nog altijd blijft waar zal het geld vandaan komen? Daar hadden we het al. Hè. Die overkappingsruiter wordt tot nu toe maar zeer geleidelijk opgebouwd. Hè. 55 miljoen per jaar. Dus ik vermoed eigenlijk dat die 215 miljoen van de stad er ook wel in zitten en dat 0,5 miljard. Hè.
1: Ja.
0: En het rekenhof zegt dat een volledige opbouw aan dat tempo van dus die pot 27 jaar in beslag zal nemen. Ja. En verder, Er is geen voldoende gedetailleerde uitvoeringsplanning beschikbaar waarvoor er al evenmin duidelijkheid is. Doordat er geen uitvoeringsplan is, is er ook geen duidelijkheid over de timing van de nood aan het geld.
1: Mm-hmm. Financiële planning.
0: Ja. En dus, dus vanaf 2026 zullen die werken dan echt op gang komen en vanaf 2030 dan heeft men het geld echt nodig.
1: Dus het ziet er toch nog uit dat er dan bijkomende leningen moeten gaan komen.
0: Wel, ja, of kapitaalsverhoging. Het Rekenhof geeft aan dat het onvoldoende zal zijn, tenzij we nog 20 jaar extra willen wachten. Hè. Dus we kunnen natuurlijk ook alles uitstellen. Dan, ik heb ook nog iets over het haventracé, dat zal ik laten vallen. Ik wil het nog kort over overkapping Zuidelijke Ring hebben. Het haventracé is een onderdeel van de toekomstverbond. Hè. Dat zit niet in de leefbaarheidsprojecten. Daarover een beetje meer binnen 2 weken dan. Maar er zijn nog andere projecten die momenteel niet in de plannen zitten. Hè. En dan gaat het bijvoorbeeld over die verdere overkapping van de ring, daar in het zuiden, aan die spaghettiknoop. En als ik het goed begrijp, zou met de huidige plannen ongeveer 3 kilometer van de ring overkapt zijn. Dus
1: dat is een substantie. Hoeveel procent is dat?
0: Wel, dat is een substantiële verbetering, maar een fractie van de volledige ring.
1: Natuurlijk.
0: Ja. Want er wordt altijd gesproken van kaas met gaten, maar eigenlijk is het meer gaten met kaas.
1: Ja.
0: Dus Ringland die focust zich in haar actie en haar strijd op die zuidelijke ring. En het is technisch mogelijk om dat te doen, maar het zit nog niet in de huidige plannen. En dan zegt het Rekenhof zegt daarover het volgende. Geen enkel budgetair perspectief maakt de miljardeninvestering van een volledige overkapping haalbaar. Dat bevestigen de rapporten van de Universiteit van Antwerpen op vraag van de Werkbank Financiering.
1: Ja, dus dan krijgen we hier en daar een sliertje parmesan op het
0: einde. Er zal niks gebeuren. Het team intendant startte in 2025, februari, met een nieuwe studie over de verkeerssystemen en de overkapbaarheid van de Zuidelijke Ring. Dus deze studie loopt af in juni 2026, dus die zou ook moeten bekend zijn. Er loopt geen bijkomend onderzoek naar de mogelijke financiering ervan. Dat ziet er niet zo goed uit. Dus, hè. Voilà. Nog een laatste punt dat ze hier ook vermelden, is natuurcompensaties. Dat is wel. Het rapport preciseert niet echt wat het probleem is. De kost van de compensaties of het feit dat men mogelijk. Je moet daar rekening mee houden, dat zal misschien een probleem zijn, die natuurcompensaties. Maar is het dan de kost van die compensatie die een probleem is? Of het feit dat er gewoon geen groen te vinden is om te compenseren? Want het punt is, je kapt bomen, dan moet je die elders. En ik snap eigenlijk niet waarom er dus om een park aan te leggen, want ja, het is toch allemaal over parken en zo, waarom moet je daarvoor natuur compenseren? Tenzij men een park gaat aanleggen natuurlijk op een plaats waar er een groen gebied of een natuurgebied was. Maar ik dacht juist dat die parken allemaal boven de ring gingen komen.
1: Ja.
0: Dus ik heb op het internet wat meer informatie erover gezocht, niks echt specifieks gevonden, dus... Als we Peter Vermeulen hier nog een keer hebben, moeten we daar dan misschien eens vragen. Ja. Wat zit dat? Moeten er nu natuurcompensaties komen voor de leefbaarheidsprojecten? Voilà. En dan de volgende keer, maar dat zal niet lang duren, nog een klein stukje meer specifiek over de modal shift toch nog en het haventracé. En ga je direct de mens bellen? Ik zet een plaatje op zeker. Hè?
1: Ik heb iets klaarstaan.
0: Oké, okay. Dus dat zit op welke schermen?
1: Helemaal links.
0: Helemaal links?
1: Helemaal links.
0: Ah ja, tuurlijk. Op
1: de PC.
0: Op de PC.
1: Gewoon opzetten. Verus.

0: Zo, Ferus de King, hoe heet hem? Mustafouf, voilà. Dat was even een streepje muziek. Ik heb gebeld naar Pieter van de Sijpen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hoort bij Bos Plus. Wat is dat?
1: Bos Plus is een organisatie die zich inzet voor meer en beter bos. We doen dat zowel in Vlaanderen als in het globale zuiden, in de tropen. Dat gaat dan over het beschermen van bossen, bossen herstellen of terug uitbreiden waar nodig, bossen duurzaam beheren. Uit bossen kun je heel veel waardevol materiaal halen. Hout is daar een goed voorbeeld van, maar ook veel andere zaken en voedsel. Als het op een duurzame manier gebeurt. We werken ook rond bomen buiten het bos. Dus in urbane of in stedelijke context. En ook bomen in landbouwgebied. En we doen dat via projectwerking, educatieve werking en ook beleidswerk. Dus proberen beleidsmakers te overtuigen om een beleid te voeren dat allemaal in de hand werkt en bossen helpt beschermen.
0: Ja, dus jullie houden van bomen, dus jullie hebben veel gehuild de afgelopen weken, neem ik aan?
1: Gehuild is misschien wel sterk uitgedrukt, maar we zijn wel het doet pijn om te zien. Het is jammer genoeg ook niet helemaal onverwacht. De context voor het bos in het algemeen, in België, in Vlaanderen en wereldwijd, is niet zo goed op dit moment. Dus dat dit er nog eens bij komt en die branden, is niet opbeurend, inderdaad.
0: Ja. Nu, ik bel jou specifiek naar aanleiding van de brand in Fontainebleau, wat ik goed ken, omdat ik daar regelmatig ben gaan klimmen. Hè. Dat is een enorm gebied. Is de brand daar intussen geblust? Want hij was onder controle, dat weet ik al, maar is alles nu uit?
1: Nee, ik denk dat het nog niet uit is. Allee, op het nieuws wat ik mede heb gezien, is dat het effectief nog aan het branden is. En er zijn ook zo van die kaartjes de Europese Unie heeft zo paar, via satellietbeelden kunt je kijken. En ik zie dat het nog altijd... dat het nog altijd bezig is, dus kunnen ze dat zien met satellietbeelden en hitte. Dus het vuur is nog altijd bezig. Ik denk dat het is inderdaad onder controle en ze gaan het nu gewoon waarschijnlijk laten zijn natuurlijke gang gaan en uitoven. Ja,
0: ja. Want dat is een gebied van 25.000 hectare. Hoeveel procent, hoe groot stuk is er opgefikt, weet je dat?
1: Ik denk dat het gaat over ongeveer 2000 hectare.
0: Ja, dat is,
1: Dus het bosgebied is effectief 25.000 hectare, dus dat is toch, kijk je toch tegen een kleine 10% aan, wat dat niet zo goed is natuurlijk.
0: Nee. Je zegt bosgebied, betekent dat, wacht hoor, want het is heel Fontainebleau 25.000 hectare, of is het deel daarvan dat bos is 25.000 hectare? Maar dat is niet alleen bos, hè?
1: Nee, het is niet alleen bos, dus die 25.000 hectare is het bosgebied zelf, maar Fontainebleau, dus dat het biosfeerreservaat zelf, is nog een stuk groter. Ik denk dat het over een 150.000 hectare gaat. En dat is inderdaad dat is een mozaïek van verschillende ecosystemen. Hè. Dus daar zit bos in, maar ook heidelandschappen en andere. En eigenlijk ook mensen, in bredere zin ook menselijk landgebruik, dus er zit ook landbouw en stedelijk gebied in.
0: En een kasteeltje hier en
1: daar. Zijn eigenlijk, dat is een beetje de logica daarachter. Hè. Dat is, er is een focus op natuurbehoud en op het beschermen van die heel waardevolle biodiversiteit, wat dan zeker in Fontainebleau ook heel sterk aanwezig is. Maar ze willen dat ook kijken op hoe dat kan op een duurzame manier in interactie met ons en met de mens. Dus vandaar dat die biosfeerreservaten zijn eigenlijk redelijk grote gebieden waarin er ook veel menselijke activiteiten zijn.
0: Mm-hmm. Nu eerst eventjes, hoe komt het dat gebied, dat er zo'n groot gebied eigenlijk gevrijwaard is gebleven van wat men dan ontwikkeling noemt? Is dat een... Is dat privébezit geweest of wat is de geschiedenis daarvan?
1: Ja, ik denk dat het lange tijd... Expert over het bos zelf, maar ik denk wel dat het lange tijd gebruikt is geweest door de Franse de Franse vorsten, ook als jachtgebied. En dus ja, waarschijnlijk daarom alleen ook behouden gebleven. En het is dan ook het kasteel daar in de buurt is, dat bekend kasteel van Fontainebleau. Daar is dan ook een heel belangrijke Europese top geweest in de jaren 80. Dat is dan erkend geweest als werelderfgoed. En dan het reservaat zelf is in 1998 al erkend als biosfeer. Reservaat,
0: een biosfeerreservaat, dat klinkt zo'n beetje esoterisch eigenlijk, maar dat is het niet, neem ik aan. Hè? Dat is niet spiritueel, neem ik aan. Wat is een biosfeerreservaat?
1: Hoe filosofisch dat is, hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Dus, zo'n biosfeerreservaat is een categorie van beschermde gebieden van de UNESCO. Dus ja, als het gaat over beschermde natuur, er zijn heel verschillende categorieën. Je hebt zaken die gaan van heel strikt beschermd, waar dan niemand mag inkomen en niks mag in gebeuren om heel waardevolle natuur te beschermen, tot ja, gebieden waarin dat veel meer is toegelaten. En die biosfeerreservaten zijn eigenlijk een soort categorie die zo wat tussenin zit, die verschillende zaken combineert. Dus daar zijn stukken in die echt heel, heel sterk beschermd zijn en waarin dat effectief ook niet veel mag gebeuren. Maar dan zijn er ook weer andere stukken waarin dat die, waarin er juist terug veel meer wordt ingezet op die relatie met de mens. En er gaat ook heel veel aandacht naar educatie, naar onderwijs en naar mensen bewust maken van die interactie tussen mens en natuur.
0: Ja, bijvoorbeeld dat je daar geen brandende sigaretten moet weggooien. Ja.
1: Het gaat iets breder dan dat. Het gaat echt over, ja, bijvoorbeeld hoe kunnen we hout duurzaam uit bos gaan halen, of hoe kan landbouw beter in interactie zijn met de natuur. Maar effectief, ja, die brandpreventie en mensen gaan bewust maken welk gebruik dan in welke delen wel mag of niet mag. En dat ook gaan controleren, hè, dat je gaat effectief, ja. Ook als er brandrisico is, een brandgevaar, dat je gaat mensen uit het bos houden bijvoorbeeld, ja, dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar dat is niet exclusief voor de biosfeerreservaten.
0: En hoeveel van die biosfeerreservaten zijn er in de wereld?
1: Het exacte, er zijn er ongeveer een kleine 700... 700 in de 80 zijn er wereldwijd.
0: Ja, en ook in België? Is er in België een biosfeerreservaat?
1: Ik denk dat er in België zijn er twee, denk ik. Eentje in de Hoge Venen en dan ook in de Kempen is er ook één. En dus ook weer daar bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Hoge Venen, dat is ook weer, je hebt daar enerzijds die natuurwaarde. Er is ook de watervoorziening voor de omliggende gebieden, wat dat heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd ook veel toerisme en recreatie. Dus dat past wel mooi in die categorie, ja.
0: Ja, dat kan wel. Nu, in Blauw, dus dat heeft blijkbaar een hoge biodiversiteit aan planten en dieren, dan neem ik aan?
1: Dus dat is ook... Dat is een van de redenen. Dus ik denk dat er iets van een 5000 plantensoorten en 6000 diersoorten in het gebied. Dus dat is effectief, ja, dat is een hoge... Dat is voor Europa is dat hoge biodiversiteitswaarde. En ja, met heel waardevolle stukken bos, ook heel waardevolle stukken heidegebied. Dus ja, dat maakt de brand nu ook wel des te jammer natuurlijk. Ja,
0: ja. Al die diersoorten, ik neem aan dat niet alleen herten en... Dat daar ook alle mogelijke insecten en zo bij zitten dan, hè?
1: Veel insecten en zoogdieren. Het is vooral effectief, dat is het woord, hè, die diversiteit. Juist omdat je ook heel veel verschillende habitattypes hebt, dat je heel veel verschillende natuursoorten... en dat dat allemaal in één aaneengesloten gebied is, dat maakt, ja, dat je ook heel veel verschillende soorten hebt. Eén soort is al beter aangepast dan aan een bos, en andere aan heide bijvoorbeeld. En, ja, en die interactie tussen al die natuurtypes.
0: Ja, en dus dat moet zich nu gaan herstellen. Dat is niet evident.
1: Natuur, ik wil zeggen, ecosystemen en bossen en andere natuur hebben een zekere veerkracht. Ze zijn wel in staat om, om daarmee om te gaan en om zichzelf te herstellen. Op termijn gaat dat altijd, en die zal het sowieso wel hersteld geraken. Er zijn ook bepaalde natuurtypes die ook een heel, die als vuur nodig hebben, om zo te zeggen, bijna, om voor een groeicycli. Er zijn wel een aantal boomsoorten wereldwijd die vuur zelfs nodig hebben om zich te kunnen voortplanten. Maar dat zijn die natuurlijke processen. Maar wat we nu zien gebeuren is dat door klimaatverandering worden door de stijgende temperaturen, dus de hitte, langere droogte, worden die in de bossen en die andere natuur worden steeds kwetsbaarder. Hè. Op het moment dat er dan een vonk is, of dat er vuur ontstaat, worden die branden veel sneller, veel heviger. En dus dat maakt ook dat bossen minder tijd krijgen om te recupereren, om te herstellen, omdat de volgende brand eigenlijk al bijna op de loer ligt, om het zo te zeggen. Ja. En ook elke brand verzwakt natuurlijk het ecosysteem. Hè. Dus, ja. Mm-hmm.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat een bos dat is gegroeid pakt 50 jaar geleden, onder koelere omstandigheden, dat zie je dan niet op dezelfde manier, zelfs als het niet wordt verstoord, dat zie je dan niet op dezelfde manier terug ontwikkeld in warmere omstandigheden. Dus je krijgt volgens mij dan toch niet hetzelfde resultaat.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dus dat is over hoe dat de soorten, boomsoorten en bostypes zich aanpassen aan klimaatverandering, daar is nog niet alles heel duidelijk over. Dus daar is nog veel onderzoek naar gebeurd. Dus ik ga er ook geen heel harde uitspraken over doen, maar het klopt wel wat je zegt. Hè. Dus de temperatuur is hoger, de omstandigheden zijn anders. Dus
0: ja, echt een ander bos.
1: Ja, en ook, wat ook meespeelt is, wat voor bos stond daar. Hè. Ja. Je hebt... In de Europese context, in termen van biodiversiteit en hoe waardevol dat die zijn, je hebt plantagebossen met allemaal, eigenlijk als bij ons hier, veel plantagebossen dat je hebt met allemaal dezelfde soort, die eigenlijk heel biodivers heel weinig waardevol zijn, ook jonge bossen. En anderzijds heb je heel oude, nog heel natuurlijke bossen zonder veel menselijke verstoring. En met heel oude bomen, hè, van bomen van soms honderden jaren oud. En dus als die bossen getroffen worden, die laatste categorie, dat is veel erger. Die impact is veel groter en heeft ook veel meer tijd nodig om te regenereren. Natuurlijk, een boom van een paar honderd jaar oud, die krijg je niet zomaar terug. En alles ook wat dat daar leeft in dat bos, hangt allemaal een beetje samen natuurlijk. Dus, ja.
0: Ja, nu was het bij ons was het hier en daar ook al aan het branden, hè?
1: Het is te verwachten. Hè. Het is hier ook heel warm en heel droog geweest. Het is in de Kempen ook zeker, hè, dat we ook in brand hebben gehad. Ik ben het wel niet echt in detail aan het opvolgen, dus ik weet niet of die nu al onder controle is.
0: Ja, en ik zag daarnet nog iets dat er in Noorwegen ook een enorme...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat zijn dan allemaal sparren en zo.
1: Ja, van Noorwegen kan ik ook niet. Ik kan nu niet met zekerheid zeggen of dat nu toeval is of niet. Maar ja, het is gewoon zo. Het is een wereldwijde dynamiek. Ja. In Europa is het zo nog wat moeilijk te zeggen of dat de oppervlakte nu toeneemt of niet. Maar zeker wereldwijd, alleen voor in de boreale gebieden, dus die meer noordelijke gebieden, waar dan Noorwegen onder valt ook wel, zien we die oppervlaktes enorm toenemen. Zeker in Canada de voorbije jaren. Dat is heel zorgwekkend tot dat daar verdwijnt. En tegelijkertijd wat we ook zien is, en dat is ook enorm verontrustend, in tropisch bos, dus in tropisch regenwoud. In Zuid-Amerika zien we meer en meer oppervlakteverlies effectief door bosbranden. En dat is iets wat eigenlijk niet zou mogen gebeuren, omdat die bossen van nature zo vochtig zijn, dat vuur daar eigenlijk niet snel vrij spel krijgt. Het is gewoon een wereldwijde tendens dat we zien dat het wordt warmer, er is meer droogte en dus zijn er meer en meer bosbranden. Hè. En dat is een vicieuze cirkel, omdat bij die branden komt altijd heel veel CO2, heel veel broeikassen vrij. Een zichzelf versterkend effect.
0: Ja, ik zag ergens online dat er iemand zei van dan zijn ze in de Verenigde Staten kwaad, omdat ze rook krijgen van de Canadese branden. Ze zeggen van als het bij jullie fikt, dan komen wij mee blussen. En nu fikt het bij ons en dan is het van, er komt een importheffing. Ja, nou, dat gaat nogal veel helpen.
1: Ja, en vooral de Verenigde Staten, als het gaat over klimaatbeleid, het is wat dat dit ongelooflijk veel mee te maken heeft. Hè. Dus daar zijn zij allesbehalve constructief bezig. Dus nee, dat is niet... Maar dat illustreert het ook wel, hè. Het overschrijdt de grenzen. Hè. De rook een beetje, maar de CO2 nog veel meer. Natuurlijk, die gaat gewoon over heel de wereld. Dus we zitten allemaal een beetje in hetzelfde... In hetzelfde schuitje, nou, we gaan moeten samenwerken om dat op te lossen.
0: Ja. Onze wereldcup, hè, die zit dan onder een laagje roet. Nu heeft iedereen het gezien, hè?
1: Ja. Ja.
0: Oké, dus nog één ding wat ik me afvroeg, maar dat weet je waarschijnlijk ook niet. Wat bezielt mensen om zo'n brand te gaan aansteken?
1: Daar heb ik zelf niet zoveel. Er is wel een interessant artikel geweest, ik weet niet meer op welk medium dat was, maar ik denk dat er zo'n combinatie is van enerzijds echte pyromanen, wat dan echt een ziektebeeld is, en anderzijds ook gewoon asociaal gedrag, hè, mensen die gewoon een beetje hetzelfde gelijk dat je sluikstorters hebt.
0: Ja, maar sluikstort, dat kan ik nog snappen. Hè. Ik heb geen zin om te betalen om naar het recyclagecentrum te gaan, dus ik dump het maar ergens. Dat doet er niet echt om schade aan te richten, dat doet er meer om kosten te vermijden voor jezelf. Maar, het is een heel apart... Ik heb al wel eerder gehoord van brandweerlieden, en dan met name vrijwillige brandweerlieden, die zelf brandjes aansteken om dan te kunnen gaan blussen. Zo. Maar ja, in zo'n bos... wordt het toch snel een beetje onoverzichtelijk, hè?
1: Ik zeg het, wat er in die mensen omgaat en nee. Waarom, kan ik zelf wel weinig over zeggen. Maar ik weet ook wel niet, ik heb geen exacte cijfers, maar ik denk ook wel dat een nog groter aandeel ook is, wat hij daar juist ook aanhaalde, hè, die nalatigheid gewoon, hè, mensen die al is per ongeluk, dat is ook niet goed natuurlijk, maar sigarettenpeuken of een stuk glas ergens laten liggen en dat dan zo vuur ontstaat. Het is iets waar we veel, waar we gewoon veel, veel voorzichtiger moeten voor zijn en een sterk preventiebeleid opzetten. Klimaatverandering indijken is één ding. Dat moeten we doen, anders blijven dweilen met de kraan open. Maar we moeten effectief ook tegelijk inzetten op preventie en zoveel mogelijk die bossen die er nog zijn, zorg dat die niet afbranden natuurlijk. Ja.
0: Ja, nu, ik woon niet in een bos, ik woon in een straat, maar er zijn bomen en één boom staat voor ons gebouw. En ik ga 's morgens vroeg altijd een emmer water aan de boom geven.
1: Dat is heel goed.
0: Dus dat is een beetje het tegenovergestelde van een pyromaan dan.
1: Ja, en Ali, het... Ik denk dat ook wel dat je ook wel merkt wat je ervoor terugkrijgt natuurlijk. Hè. Zeker in deze tijden. In hittegolven.
0: Ja, sowieso, maar ik doe dat al jaren. En onze boom is toch echt wel de florissantste boom van de straat. Ik weet niet wat dat dan aan die ene emmer ligt die ik elke dag geef, maar dat is een gelukkige boom. Voilà.
1: Ja, dat is belangrijk. Dat is het goede voorbeeld. We moeten er heel goed zorg voor dragen. Ja.
0: Oké, wou jij zelf nog iets toevoegen?
1: Misschien juist dat dit iets is dat beleid een heel belangrijke rol kan spelen. Hè. Ik denk dat we bij ons in Europa en in België echt werk maken van gewoon inzetten op die natuur, op bossen en andere natuur, om die echt veel sterker te maken, meer oppervlakte aan herstel gaan doen. Er is nu de Europese Natuurherstelwet, dat is een enorme opportuniteit om daar echt werk van te maken. En tegelijk ook ons klimaatbeleid ambitieus zijn en ook wereldwijd mee helpen ontbossing proberen te stoppen.
0: Ook
1: daar is heel goede Europese wetgeving momenteel rond in voorbereiding. Gewoon daar zoveel mogelijk aan werken en een ambitieus milieubeleid voeren. Ja.
0: Ja, en dat klimaatbeleid, dat mag wel nog iets ambitieuzer, hè?
1: Dat mag een pak ambitieuzer, ja. Ze hebben nu ook, denk ik, de ETS-regelgeving ondertussen een beetje afgezwakt. Dat is een beetje anachronistisch als je kijkt wat er aan het gebeuren is en hoe ambitieus het beleid moet zijn. Ja.
0: Oké, dan zijn we rond. Bedankt Pieter van de Sijpen voor uw tijd deze zaterdagmiddag.
1: Ja, dank u wel voor de gelegenheid om wat over te vertellen.

0: Zo, nog een beetje Ferus Mustafov. We hebben aan de lijn Wim Distelmans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent professor.
1: Ja.
0: En u werkt in een ziekenhuis, als ik het goed begrepen heb.
1: Ik werk in het UZ Brussel en aan de Vrije Universiteit Brussel.
0: Ja, en u bent bezig met oncologie en ook met palliatieve zorgen, hè?
1: Ja, de laatste jaren hou ik me vooral bezig met palliatieve zorg en met levenzijnde beslissingen, zoals ze dat noemen, waaronder euthanasie er één is.
0: Ja, en u bent de oprichter van LEIF, LEIF. Waar staat dat voor?
1: LEIF staat voor levenseinde beslissingen of levenseinde informatieforum in feite. Het gaat over een forum dat we hebben opgericht in 2003, een paar maanden nadat die belangrijke euthanasiewet is gestemd, maar er waren ook twee andere belangrijke wetten, ook de patiëntenrechtenwet en de wet palliatieve zorg, die minder gekend zijn. En het was zo dat is nu bijna 25 jaar terug, wist eigenlijk niemand waarover het ging, wist niemand de inhoud van die wetten. En toen hebben we gezegd, we moeten een forum oprichten waar mensen terecht kunnen om op een objectieve manier te weten te komen waarvoor die wetten staan. Want ook in die tijd bestond er al veel fake news. En het was nuttig om daar een objectieve informatieforum voor op te richten.
0: Ja, en wat stond er dan precies in die wet?
1: In de euthanasiewet stond in dat mensen onder bepaalde omstandigheden ze moeten een ernstige ongeneeslijke aandoening hebben en ze moeten goed bij hun verstand zijn en tenslotte moeten ze onbehandelbaar ondraaglijk lijden en dan hebben ze in België recht om zelf euthanasie te vragen, dus een zelfgekozen levenseinde zoals ze dat noemen.
0: Ja, nu in het geval van mijn moeder, want dan heb ik ook informatie bij jullie gevraagd. Zij had dan zo'n formulier ingevuld, hè?
1: Ja.
0: Je kunt dan een formulier invullen.
1: Maar dat formulier, dat voor alle duidelijkheid, dat staat eigenlijk, dat noemt men een wilsverklaring. En die is eigenlijk bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn om het zelf te vragen. Alleen kan dat op dit moment enkel wanneer men in onomkeerbaar coma ligt en veel mensen denken foutief dat ze een formulier kunnen invullen om euthanasie te krijgen wanneer ze bijvoorbeeld diep dement zijn geworden.
0: Precies.
1: Dat kan dus niet. Hè.
0: Daar kwamen wij dan achter, ja.
1: Ja, daar gaat de huidige discussie in het parlement over, hè, om die wet aan te passen.
0: Ja, inderdaad, want wij dachten dat papier is er. En mijn moeder is tot op hoge leeftijd goed gebleven en toen ging het ineens mis. En op het moment hadden we zoiets, dit wordt te zielig, dus we kwamen met dat papier en toen zeiden ze, ah ja, maar nee. Want zij moet ze moet dan helder genoeg zijn om nu te zeggen dat ze dat wil en dat was ze zeer duidelijk niet meer. Dus dat was iets wat wij helemaal fout begrepen hadden.
1: Ja, de reden dat mensen zoals Barbara Keulers, dus de dochter van Jan Keulers, de vroegere baas van de voormalige BRT, die had de diagnose van Alzheimer gekregen en die wou niet dement worden. En met alle respect voor mensen die de natuur in de gang willen laten gaan, maar Jan Keulers zou niet dement worden en heeft dus gezegd, de enige manier om het dan te kunnen hebben, euthanasie, is het te vroeg te vragen. Dus voordat je dement bent geworden. En Hugo Claus was nog zo'n voorbeeld. Je hebt het ook te vroeg gevraagd, hè, voordat men echt dement wordt. Dat is de reden dat ik vind, en LEIF ook trouwens, dat die wet moet worden aangepast. Dat je het via een wilsverklaring vooraf kunt vragen, dat men euthanasie op u uitvoert op het moment dat je het zelf niet meer kunt vragen.
0: Ja, en dan met specifieke criteria. Als ik dit
1: met specifieke criteria en voor alle duidelijkheid. Door die wetsaanpassing wordt niemand verplicht om zo'n formulier op te stellen. Hè. Men is daar vrij in. En bovendien kunnen artsen het ook nog altijd weigeren. Hè, wegens gewetensnood. Hè. Artsen kunnen zeggen, ik doe dat niet, om welke reden dan ook. Dus het is een zeer vrijblijvende optie. En ik begrijp dus niet waarom dat de politiek daar altijd zo moeilijk over blijft doen.
0: Mm-hmm. Nu we hebben het nu over euthanasie, maar wat er nu in Frankrijk gestemd is, maar nog niet helemaal, want het moet nog aan de grondwettelijke raad voorgelegd. Maar ja. dat gaat niet over euthanasie, maar over medische hulp bij zelfdoding. Wat is het verschil?
1: Ja. Wat is het verschil? Dat is in feite wat in Zwitserland ook kan. En in Zwitserland bestaat er voor alle duidelijkheid ook geen euthanasiewet. En daar kan men, en in Frankrijk zal dat hopelijk binnenkort ook kunnen, kunnen mensen, wanneer ze in een bepaalde situatie terechtkomen, vergelijkbaar met in België, zijnde een ernstige ongeneeslijke aandoening hebben en onbehandelbaar ondraaglijk lijden, kunnen mensen vragen dat zij hun leven zelf mogen beëindigen.
0: Ah.
1: En ze vragen dat aan de arts, en als de arts vindt dat de criteria voldaan zijn, dan zal die binnen bepaalde omstandigheden een product aanbieden aan die patiënt die dat dan zelf moet innemen. Dat is dus voor alle duidelijkheid meestal een siroop met een dodelijk product in, en de patiënt drinkt dat zelf op en zal dan binnenkort overlijden.
0: Ah ja, dus zelfdoding inderdaad. En euthanasie, ja. Dan is het iemand anders die jou de injectie geeft of het drankje inlepelt,
1: ja.
0: Of zoiets.
1: Dat is natuurlijk een heel subtiel verschil, hè. En in het ene geval gebruik je het drankje dat men u heeft aangeboden en drinkt het op en gaat overlijden. In het andere geval zal de arts meestal via een spuit, een product in uw ader spuit, zodanig dat je ook overlijdt.
0: Mm-hmm.
1: Ik zie daar ethisch gezien geen enkel verschil tussen die twee methodes. Dat zijn twee technisch verschillende methodes, maar het eindresultaat is wel hetzelfde. Hè. Dus ik begrijp ook niet goed waarom dat men dat in Frankrijk zo moeilijk maakt, hoor.
0: Ja, om het geweten van de arts een beetje te verlichten misschien?
1: Ja, ik weet het niet. Een arts die een product aanbiedt aan een patiënt die daar ook dan van overlijdt, mm-hmm. Wat is het verschil met zelf een product in te spuiten? Ik zie daar echt geen ethisch verschil tussen.
0: Mm-hmm.
1: Misschien een psychologisch verschil zou kunnen. Maar het staat ook in die wet in Frankrijk dat als de patiënt om technische redenen niet in staat is om het drankje zelf op te drinken, bijvoorbeeld hij zit continu te braken of zoiets, of er is geen toegang meer, hè, omdat hij bijvoorbeeld een slokdarmkanker heeft.
0: Of volledig verlamd.
1: Wat zeg je?
0: Of volledig verlamd.
1: Ja, als hij dat dus niet kan, technisch, dan mag de arts het in de plaats van de patiënt toch wel inspuiten. Ja, en dan technisch gesproken is het dan euthanasie. Hè. Dus het is denk ik een beetje een semantische discussie die gevoerd werd, waarschijnlijk om de tegenstanders een beetje te neutraliseren van die wet.
0: Mm.
1: Maar in ieder geval, het is alleszins een stap vooruit in Frankrijk.
0: Mm-hmm. Ja, er is wel nog een verschil. Hè. Bij ons gaat het over euthanasie, bij hen over medische hulp bij zelfdoding. Maar er is ook nog wel een verschil in de voorwaarden. Hè. Want ik geloof, bij ons is psychisch lijden ook iets wat een geldige reden is, maar in Frankrijk blijkbaar niet.
1: Wel, in Frankrijk kan je enkel euthanasie krijgen of hulp bij zelfdoding wanneer je terminaal ziek bent.
0: Ah ja, fysiek.
1: Fysiek, hè. Je kunt alleen maar fysiek terminaal ziek zijn. Hè? Dus door een terminale kanker bijvoorbeeld of een andere ziekte. Dan kan je dus hulp bij zelfdoding vragen. In België kan je dat ook als je niet terminaal ziek bent. Dus bijvoorbeeld een patiënt met een psychiatrische stoornis die daardoor ondraaglijk psychisch lijdt, kan in België euthanasie krijgen. Iemand met een psychiatrische stoornis is meestal niet terminaal ziek, hè. Die kan nog jaren daarmee verder. Ook andere aandoeningen in België die niet terminaal zijn, denk bijvoorbeeld aan multiple sclerose of zo. Of iemand met een zware verlamming, die kan in België euthanasie krijgen. Voor alle duidelijkheid, er zijn maar twee landen in de wereld waar je euthanasie kan hebben, ook als je niet terminaal ziek bent. En dat is België en Nederland.
0: Ah, kijk.
1: En er zijn maar 8 landen in de wereld, buiten België en Nederland, dus 10 in totaal. En nu met Frankrijk erbij, als je die hulp bij zelfdoding meerekent, zijn er maar een tiental landen in de wereld waar een euthanasiewet bestaat. Dat is dus heel weinig. Hè? En tegenstanders gebruiken dit altijd als argument om te zeggen... dat bewijst dat euthanasie of hulp bij zelfdoding moreel verwerpelijk is. Want er zijn maar 10 landen die dat werkelijk hebben geregeld. Ja. En ik antwoord dan altijd onmiddellijk... kun je ook afvragen waarom dat er in heel de wereld maar een paar landen zijn met een echte democratie. Hè? De meeste landen van de wereld worden zogenaamd geregeerd door autocraten en dictators. Hè. Onlangs is er nog een bijgekomen. Zou je dan ook moeten stellen dat daarom democratie ook moreel verwerpelijk is?
0: Ja. Dus, of het homohuwelijk bijvoorbeeld.
1: Of het homohuwelijk, of om het even welke progressieve actie. Dus dat houdt je in steek. Wij hebben geluk gehad in België dat we die euthanasie hebben kunnen stemmen. En dat hebben we eigenlijk te danken aan besmette kippen. Hè. Zoals u misschien herinnert, in 1999 is de toenmalige regering gevallen omdat er een schandaal was van de zogenaamde dioxinecrisis. Hè. Kippen die besmet waren met een kankerverwekkende stof, dioxine. En daardoor is de regering gevallen omdat ze dat in de doofpot hadden willen steken. En dat was de laatste regering waar de meerderheid door de voormalige CVP was ingevuld, hè, nu CD&V. Die is gevallen en toen is er een paars groene meerderheid gekomen, dus met socialisten, liberalen en groenen. En die hebben onmiddellijk gezegd, en nu gaan we een aantal wetten stemmen, ethische wetten, die al tientallen jaren werden geblokkeerd
0: door de katholieke
1: meerderheid. Ja. En dat, dankzij die dioxinecrisis hebben wij nu de euthanasiewet.
0: Allee, het heeft toch nog ergens voor gediend.
1: Ja.
0: Ja, de mensen die daar vooral gestorven zijn, zijn daar niet voor niets voor gestorven.
1: Want er zijn weinig mensen aan gestorven. Dat schandaal was wel wat overroepen, maar goed.
0: Ja. Nu, wat in Frankrijk al wel mocht en wat bij ons denk ik ook nog soms wel eens wordt toegepast, maar wat ik zelf verschrikkelijk akelig vind, dat noemen ze dan palliatieve sedatie.
1: Ja, dus griezelig.
0: Ja, dat is echt gewoon griezelig. Dat is gewoon iemand laten verhongeren.
1: Wel, officieel is het een goed bedoelde actie op het einde van het leven van mensen die ondraaglijk lijden en waar je dus niks meer aan kunt doen. En de bedoeling is met palliatieve sedatie van die mensen dan, laten we zeggen, onbewust te maken. Met andere woorden, je dient middelen toe waardoor die mensen verdoofd worden, waardoor die dus in een kunstmatige slaap of een kunstmatig coma terechtkomen. En dan houdt die kunstmatige slaap aan totdat die persoon in kwestie spontaan overlijdt van de ziekte. Dus dat is de juiste definitie van palliatieve sedatie.
0: Ja, maar ondertussen krijgen die ook geen eten meer en geen drinken meer. Dus,
1: klopt. Je krijgt geen eten en drinken meer. En bovendien is er eigenlijk een methode die toelaat om onder de radar toch aan levensverkorting te doen, wat dikwijls gebeurt. Hè. Want je geeft dus verdovende middelen aan die mensen, maar wat dan dikwijls gebeurt is dat... De familie die daar al een week zit te waken aan dat bed van die persoon die er in dat kunstmatig coma ligt, dat die compleet uitgeput geraken, dat die al 10 keer een afscheid hebben genomen en dat die dan heel schoorvoetend naar de arts komen vragen, dokter, kunnen we daar nu niks van doen, want we hebben een afscheid genomen, we weten wat er gaat gebeuren en we zitten niet maar te wachten, gaat dat nog een week duren, gaat dat nog 2 weken duren enzovoort enzoverder. En wat er dan wel al gebeurt, en dat gebeurt dagelijks, daar moeten we niet flauw rond doen, dat is dat die dosissen van die slaapmiddelen een beetje disproportioneel, hè, buiten proportie worden verhoogd, waardoor die persoon toch nog overlijdt, vroeger dan verwacht.
0: Eigenlijk een overdosis morfine of zoiets dan?
1: Ja, of andere, meestal zijn het echt verdovende middelen. Wat ik redelijk hypocriet vind, want dat gebeurt dan dikwijls door mensen die tegen euthanasie zijn, maar die dan wel zogezegd het leven niet willen verkorten, maar de persoon in kwestie in kunstmatig coma willen houden, totdat die dan spontaan overlijdt. Maar in de praktijk overlijdt die persoon door heel die verdoving die dikwijls buiten proportie nog wordt verhoogd, enzovoort, enzovoort.
0: In het beste geval.
1: En sommige mensen met slecht karakter noemen dat de euthanasie voor de katholieken.
0: Ja. Ja, daar komt het dan eigenlijk wel op neer. Hè? Ja. Ja, ik vind het
1: wel,
0: heel...
1: Ja,
0: ik...
1: en dat is wat in Frankrijk al jaren gebeurt. En waarom was het zo moeilijk om in Frankrijk een hulp bij zelfdodingwet te krijgen, of een euthanasiewet, laten we het zo noemen? Omdat de artsen in Frankrijk er tegen waren. Hè? Ook de katholieke kerk, hè? Maar ook de artsen. Waarom waren die er tegen? Ze zeggen, wij hebben geen euthanasiewet of hulp bij zelfdodingwet nodig, want wij doen aan palliatieve sedatie. En we weten uit onderzoek dat palliatieve sedatie in 90% van alle gevallen beslist wordt door de arts. Dus het is de arts die beslist om iemand kunstmatig in coma te brengen. En niet de patiënt. Omdat de patiënt dikwijls niet meer aanspreekbaar is en zo.
0: Oh nee.
1: Dus, maar dan ligt het initiatief bij de arts. En zoals u weet, artsen houden niet van initiatieven van patiënten. Ik ga nu een beetje kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. En dus bij euthanasie moet de arts wachten op het initiatief van de patiënt. En bij sedatie kan hem dat doen zonder dat hem de patiënt zelfs moet raadplegen. Ook weer kort door de bocht, maar daar komt het op neer. En dat bewijst ook waarom in Franstalig België twee keer meer aan palliatieve sedatie wordt gedaan dan in Vlaanderen. Waarom? Ah. Omdat de Franstalige artsen in België, die kijken naar hun Franse collega's, en die pakken dus dat gedrag over. Hè? Men noemt dat de Latijnse cultuur. Hè? Wij beslissen boven het hoofd van de patiënt. En omgekeerd, het overgrote merendeel van de uitgevoerde euthanasies in België gebeurt in Vlaanderen en niet in Franstalig België.
0: En wij sluiten dan aan bij Nederland.
1: Wat zeg je?
0: Wij sluiten dan weer meer aan bij Nederland.
1: Wij sluiten meer aan bij Nederland. En dus 75% van de geregistreerde euthanasies in België komt uit Vlaanderen.
0: Ja, nog eventjes over die palliatieve sedatie. Wat ik daar zo akelig aan vind, in het beste geval geven ze te veel en gaat het sneller. Maar dat kan ook heel lang duren, dat iemand effectief... Ja. Want die zet dat niet bij bewustzijn, maar dat betekent niet dat je niet meer bestaat. Dus die mensen zijn gewoon aan het verhongeren. Ik vind dat een verschrikkelijk akelig idee.
1: Wel, het is zo dat je bent sociaal overleden, hè? Want je hebt geen enkel contact meer met de buitenwereld.
0: Maar er is toch nog bewustzijn?
1: Maar biologisch leef je nog. Hè?
0: Ja, in uw hoofd toch ook nog?
1: En wel, dat is wat we eigenlijk niet weten.
0: Nee, dat weet ik.
1: We weten eigenlijk niet wat er nog in het hoofd van die mensen zich afspeelt. We hopen dat die mensen compleet verdoofd zijn en buiten bewustzijn en niks niet meer voelen of denken of horen. Maar 100% zeker weten we dat niet.
0: Ah, nee.
1: Omdat je het achteraf niet meer kunt vragen, natuurlijk.
0: Nee,
1: hè?
0: Nee.
1: Heb je nog iets gevoeld of iets gehoord? Hè?
0: Een groot wit licht. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Nee, dus dat vind ik daar even gewoon heel akelig aan. Nu, ik las dat er ook nogal wat... euthanasietoerisme zullen we het niet noemen, maar dat er nogal wat mensen vanuit het buitenland naar hier komen, omdat het hier kan en bij hen niet.
1: Ja, klopt. Je zult nooit van een euthanasietoerisme kunnen spreken, waarom niet? Het is verschillend van het abortustoerisme

0: zoals ik al zei, heel weinig landen met euthanasie wet. Dus ook mensen vanuit Engeland, vanuit Duitsland, vanuit de Scandinavische landen. Vorig jaar hadden we zelfs iemand vanuit Polen, stel je voor. Dat was iemand met ALS. Dus een verschrikkelijke neurologische aandoening waar je gemiddeld binnen de 2 jaar van overlijdt. Die wou dat einde niet afwachten en die is dus via een ziekenwagen vanuit het volledige noorden van Polen met de ziekenwagen tot in Brussel gekomen om hier het energie te krijgen. Kun je je dat voorstellen? Het moet een verschrikkelijke lijdensweg geweest zijn.
1: Mm-hmm. Maar een ziekenwagen van hier dan, want ik bedoel... Ah ja, dus in Polen is het illegaal, dus het vervoeren van iemand naar een plek waar het dan wel kan, dat is dan, neem ik aan, ook illegaal.
0: Nee, u kunt een ziekenwagen laten rijden naar om het even waar, hè, zogezegd voor een tweede medisch advies te vragen of zoiets. Hè. Dus je hoeft niet te zeggen dat het zal gaan over euthanasie, hè.
1: Ah nee, met een smoes.
0: Nee. Dus met een Poolse ziekenwagen is die tot in Brussel gekomen. Maar allee, moet u voorstellen dat die mensen gedurende die reis hebben beleefd. Hè?
1: Mm-hmm. Goed, hoe zit het met de wetgeving bij ons? Vindt u dat die voldoet of kan dat nog beter?
0: Wel, voor alle duidelijkheid, we hebben een goede wet. Hè? Ik zei het al, België en Nederland is het enige land waar je ook, als je niet terminaal ziek bent, het euthanasie kunt krijgen. Dus voor psychisch lijden enzovoort. Maar een grote fout in de wet is dat je het niet meer kan krijgen, zelfs al zou je het in een wilsverklaring hebben opgeschreven, wanneer je permanent wilsonbekwaam bent geworden.
1: Ja, ja.
0: Meestal zegt men dan wanneer je dement bent geworden. Maar je kan je ook nog andere situaties voorstellen waar je dus permanent wilsonbekwaam bent. Denk maar aan iemand die een zware hersenbloeding heeft gekregen, die niet in een coma ligt, maar die niet meer kan praten, die niet meer kan communiceren en die wellicht ook niet zo verder wilt leven. Hè? Dus die wetgeving moet worden aangepast. In het geval van dementie heb je nog de tijd, stel dat je diagnose krijgt van Alzheimer, dan heb je nog voldoende tijd om te zeggen, ik vraag het te vroeg, zoals Hugo Claus, zoals Jan Keulers enzovoort, zoals Lode de Koning trouwens, hè, de deelnemer aan de serie Restaurant Misverstand, heb je nog voldoende de tijd om het te vroeg te vragen. Maar stel dat je van vandaag op morgen een hersenbloeding doet, heb je zelfs een tijd niet meer gehad om het te vroeg te vragen. Hè? Dus die wet moet op dat punt worden aangepast. En de Arizona-regering, die nu aan de macht is in België, heeft in een regeerverklaring gezegd dat ze daarover gaan nadenken. Maar het initiatief ligt bij de minister van Justitie. En dat is Annelies Verlinde. En ik weet niet of dat u al bezig hebt gehoord, maar...
1: Mm.
0: Zij heeft daar zelf heel moeilijk mee. En ik heb daar respect voor dat ze het er zelf moeilijk mee heeft. Maar ik vind wel dat ze de wetgeving moet aanpassen voor mensen die daar anders over denken. En ik hoop dus, hè, ja. Nu is het beslist dat er een wetsvoorstel wordt neergelegd einde van dit jaar, dus in december 2026. Maar ik hou mijn hart vast wat daar in dat wetsvoorstel gaat instaan.
1: Ja, ze kunnen toch niet meer terugdraaien wat er al is?
0: Nee. De huidige wet, dat is, laten we zeggen, redelijk verworven. Ik denk niet dat één politieke fractie het aandurft om die wet terug naar af te voeren. Want dan denk ik dat er een volksopstand komt, bij wijze van spreken. Want de bevolking is helemaal gewonnen voor die euthanasiewet. Ook voor de uitbreiding trouwens, hè.
1: Mm-hmm.
0: We hebben bij LEF een petitie lopen. En daar zijn al ongeveer bijna 100.000 mensen die daarop hebben ingetekend.
1: Ah, en kan dat nog?
0: Dus op LEF.be kan je nog altijd die petitie mee ondertekenen. Waar dan we dus gewoon een parlement vragen dat men daar democratisch over stemt.
1: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Dat is een linkje om toe te voegen aan de post op onze website.
0: Ja, laten we zeggen, de voorzitters van de zijn heel wat politieke fracties, zoals

0: kan het of zo enzovoort. Die hebben die petitie ook al ondertekend.
1: Oké. Dat, dat ligt toch wel enig gewicht in de schaal.
0: Wat zeg je?
1: Dat ligt toch wel enig gewicht in de schaal.
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké. Goed, ik denk dat we zo'n beetje alles behandeld hebben.
0: Oké.
1: Dan dank ik u voor uw tijd, professor Wim Distelmans. Zeggen jullie lijf of is het altijd L-E-I-F?
0: Nee, we zeggen lijf. Hè? En we spreken ook van lijfartsen. Lijfartsen zijn artsen die we opleiden. We hebben er al meer dan 1000 opgeleid. Die dus mensen helpen die met een heel moeilijke problematiek bij het leven zijn. Hè?
1: Ah, ja.
0: En die lijfartsen, daar mag je van verwachten dat die openstaan voor de euthanasie. Die beschouwen euthanasie als een van de opties bij het leven zijn.
1: Ja.
0: Dat is niet beter of niet slechter, maar het is een optie die in België wettelijk is.
1: Ja, en zij weten ook precies hoe ze dat moeten begeleiden en aanpakken dan.
0: Absoluut. En in Antwerpen is een heel sterke lijfartsenorganisatie ontwikkeld.
1: Oké. Goed voor onze lokale luisteraars.
0: Ja.
1: Oké, dank u wel, Wim Distelmans. En tot bij gelegenheid op deze radio zeker.
0: Zeker weten. Alsjeblieft.

0: Maar u kunt eigenlijk ook wel een scammer zijn. Hoe komt u bijvoorbeeld aan mijn telefoonnummer? En hij zei, ah, mevrouw, maar hier, dit is het nummer van uw bankkaart. En dat had hij gewoon. Hoe komt hij daaraan?
1: Ja, dat zijn dan dus gegevens die inderdaad gelekt zijn. Dus die zijn online te koop. En hoe komt dat? Ja, omdat wij onze bankkaartnummer hier en daar
0: inderdaad
1: een keer moeten achterlaten voor een betaling uit te voeren, dat die platformen worden gehackt en dat die gegevens worden gecombineerd.
0: Ja, om de
1: het kan zijn dat in de ene datalek dat uw e-mailadres, voornaam en achternaam gelekt wordt en dat in een ander datalek uw e-mailadres en bankkaartnummer lekt. Wel, en dan worden die lijsten worden samengesteld, hè, waarbij dat uw gegevens dan, ja, van maakt niet uit van waar dat ze komen, allemaal worden samengevoegd. En hoe meer dat ze weten, hoe beter natuurlijk. Ja,
0: ja, ja, want hoe overtuigender dat ze kunnen klinken, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nu, de aanleiding voor mijn interview is eigenlijk niet zozeer die phishing en zo, maar wel een artikel in de krant over identiteitsdiefstal. Dat vind ik echt wel. Dat klinkt dystopisch gewoon. Hè? Vorig jaar waren 10.000 Belgen het slachtoffer van identiteitsfraude. Wat gebeurt er dan precies?
1: Ja, eigenlijk is dat geen nieuwe vorm van online criminaliteit. Zien we dat eigenlijk dat de cijfers dan hier redelijk constant zijn. Alhoewel dat ik vrees dat we hierin, gelet de vele datalekken, toch een bepaalde evolutie, negatief dan, zullen gaan zien naar de toekomst toe. Maar dat is dus uw gegevens, die dat via een datalek lekken, dan wel dat gestolen worden, maar dat kan ook fysiek zijn. Dus het kan ook zijn dat uw identiteitskaart wordt gestolen. Maar bij identiteitsfraude gaat iemand uw identiteit overnemen. En dan kan dat kan van alle vormen aannemen. Hè. In het geval van het artikel was dat nu een jonge kerel die zijn pas ooit kwijt was geraakt en er was dan een kopie van gemaakt. En die kopie die werd te pas en te onpas gebruikt. Waardoor dat die jonge man zich heel vaak moest gaan verantwoorden bij de politie om aan te tonen van, ja, maar ik was dat niet. Hè. Ah, nee, en dan maakt het nu net zo lastig.
0: Ja, ja, het ging er met name om, inderdaad, ik herinner het mij, dat hij heel de tijd maar boetes kreeg voor verkeersovertredingen en boetes voor zwart rijden op de trein. Dat hij zei van, ja, maar ik was daar helemaal niet. Maar dan wordt het wel lastig, want dan krijg je eigenlijk, dan moet hij gaan bewijzen dat hij iets niet heeft gedaan. Dat is omgekeerde bewijslast.
1: Ja, inderdaad. En dat is nu net de grote uitdaging als slachtoffer. Ja, dat je moet gewoon bewijzen dat je ergens niet was. Dus dat is het hele lastige. Maar binnen criminele organisaties zien we ook heel vaak identiteitsfraude opduiken. Waarbij de identiteiten die gelekt zijn online bijvoorbeeld worden gebruikt om rekeningen af te sluiten. En op die manier kan dan crimineel geld witgewassen worden. Of waarbij dat identiteiten worden misbruikt om simkaarten te kopen, waarmee dat jij dan bijvoorbeeld eens telefoontjes krijgt van Kaartstop.
0: Ah bon? Ja, ja, maar dat was geen. Ja, hoezo? Dus dat zou te maken hebben met het feit dat mijn identiteitskaart ergens.
1: Dat zou kunnen dat iemand anders identiteit op dat moment gebruikt is geweest om een simkaart aan te kopen. Hè.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: En dan kan die gebruikt worden in het systeem om rond te bellen. Hè. Dus hetgeen wat jij daar straks benoemde. Hey, ik word dan opgebeld door Kaartstop. Hè. Dat is een vorm van phishing. We noemen dat phishing met een V, omdat dat te maken heeft met voice. Hè. Je hebt dan ook smishing, dat is dan met sms'en. Je hebt quishing, dat is met de QR-code.
0: Ah, ja.
1: Hè, maar om te kunnen telefoneren heb je een telefoonnummer nodig, heb je een
0: simkaart
1: nodig, fysiek of digitaal. En tegenwoordig hebben we ook e-sims. Maar die moet je kunnen kopen, legitiem. En daarvoor heb je heel vaak een identiteit nodig. Pas op, er zijn manieren om zonder identiteit die dingen aan te kopen, maar dat is heel vaak in het illegale milieu. En het is wel zo dat onze telecomproviders ondertussen al wel in sommige gevallen een onderscheid kunnen maken tussen wat dat legitieme simkaarten zijn en illegale, en dat dan al proactief gaan blokkeren.
0: Ja, en kunnen ze bijvoorbeeld op de trein niet zien of een identiteitskaart oké is?
1: Dat zou in principe moeten kunnen. Hè. Dat heeft natuurlijk te maken met de manier van waarop dat je controleert en in hoeverre dat je die persoon dan gelooft. Hè. Je wekt die vertrouwen op jou of nee. Er is een overheidsprogramma

0: checkdoc, wat dat u in staat stelt om na te gaan of dat een identiteitskaart al dan niet gestolen is geweest of op dat moment effectief gestolen is. En dus in de systemen gemarkeerd staat als zijnde, ja, mag niet meer gebruikt worden.
1: Nee, verbrand.
0: Ja, inderdaad. Maar ja, dat is des mensen, hè. Ik bedoel, dat zou kunnen, dat op dat moment een conducteur inderdaad vanuit naïviteit, goedgelovigheid of empathie zoiets heeft van, ah ja, oké, ik krijg hier een kopie van een identiteitskaart gepresenteerd. Voor mij is dat voldoende.
1: Mm-hmm. Maar zij kunnen die app van de overheid niet gebruiken, die checkdoc?
0: Iedereen kan die gebruiken. Ook jij kan die gebruiken. Ja.
1: Ah, kijk eens aan.
0: Ja. Niet de meest gebruiksvriendelijke, moet ik er wel bij zeggen. Hè. Dus je gaat, dat is karige informatie, je gaat het hit of no-hit zal er tevoorschijn komen. En hit wil zeggen, ja, het staat in onze systemen bekend als zijnde een kaart die gestolen, dan wel, of toch waar dat iets mee scheelt, die geschrapt is.
1: Mm-hmm. En dan kun je zeggen van, sorry, maar ik trap er niet in. Voilà.
0: Ja, voilà. Ja.
1: Nu, ik zag hier dat er mensen zijn die pleiten naar een volledig digitale identiteit. Dus geen fysieke identiteitskaart meer. Hoe zou dat dan werken?
0: Hoe dat juist in zijn werk zou gaan, ja, daar moet ik mij ook zelf van alles bij gaan voorstellen. Ik weet het niet goed, maar ik zie daar wel heil in. Het is te zeggen dat in de maatschappij van vandaag is zo goed als alles digitaal geworden. Alles gaat razendsnel. En dus als we nog werken met fysieke, oudere systemen, hè, dus denk aan een fysieke identiteitskaart die gestolen is, die dat visueel moet gecontroleerd worden, maar dus niet via een digitaal systeem, ja, dan loopt je natuurlijk, hè, dan is het risico groter dat niet gaat gedetecteerd worden dat die gestolen is. Dus ik zie daar wel een vorm van winst in. Ja, dus waarbij dat we effectief, maar dan weet ik ook niet dan, hè, hoe dat we dat juist gaan doen. Maar ik ga er dan weer vanuit dat zal zijn dat dat op uw smartphone een bepaalde identiteit is.
1: Kijk, daar gaan we al. En ik heb geen smartphone. Wat dan?
0: Zie, voilà. Hè, dus dat zijn dan weer de nadelen. Hè. Want ja, het voordeel is dan dat het is een digitaal systeem is. Dus daar kunnen een aantal veiligheidsmaatregelen worden ingebouwd die detectie van gestolen identiteitskaarten veel grondiger, sneller, beter gaan kunnen uitvoeren. Maar effectief, dan zijn we weer afhankelijk van iets anders, een smartphone onder andere.
1: Voilà.
0: Wat dat ook zou kunnen is dat een ander systeem is, dat het toch een soort fysieke kaart is of een fysiek toestelletje wat dat voortdurend met internet verbonden is. En dus zelf updates, voortdurend kan updaten of dat de identiteit wel juist is, ja of nee. Ja. Dus er lijken mij wel wat oplossingen mogelijk, maar
1: ja.
0: Ik laat er dan de slimmere mensen over om daarover na te denken.
1: Ik vind dat toch ook wel een beetje akelig. Zo. Ik noem de smartphone al lang de vrijwillige enkelband. Nu, als daar uw identiteits aanhangt, dan kan de overheid voortdurend zien wie waar is, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat heeft dan weer te maken met privacy. En dan zou in dat systeem wel heel duidelijk moeten gevat worden dat dat niet iets is wat de overheid zomaar mag beginnen volgen.
1: En dan gaan die dat ook niet doen.
0: Ja, dus. Nee, dan dat weet ik niet. Ik weet niet wat dat... Maar wat je wel bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, is we vergelijken het met een soort computertje wat dat met het internet verbonden is, maar waarbij dat die gegevens, dat wij die in eigen beheer hebben, of... Ay, dat is perfect mogelijk, hè. Dat zoiets synchroniseert met een andere databank, maar waarbij dat locatiegegevens onder andere niet zullen gedeeld worden.
1: Mm-hmm. Ja, ik vind dat toch heel kwetsbaar klinken. En trouwens, die gegevens zouden dan ook gehackt of gestolen kunnen worden. En dan is het hek helemaal van de dam.
0: Ja, klopt. Hè, dus dat is weer het andere risico waarmee dat je te maken hebt. Dus ja, dat is zoals dat Cruijff zei, elk voordeel heeft zijn nadeel. Elk voordeel heeft zijn nadeel, elk nadeel heeft zijn voordeel. Je kunt inderdaad een systeem, de fysieke identiteitskaarten, ja, blijkt vandaag de dag dat dat toch een aantal tekortkomingen heeft. Dus een nieuw systeem, een nieuw digitaal systeem. Maar dat gaat natuurlijk ook gepaard gaan met een aantal risico's, al dan niet.
1: Ja, ik zie al toekomst waarin dat dan die digitale identiteit eigenlijk de kern van een persoon wordt en het fysieke wezen dat eraan hangt, een soort bijzaak zo. Oh ja, dat is... dat je dan eigenlijk, dat als die identiteit gestolen is, dat je zelf eigenlijk bijna niet meer bestaat. Want dat is misschien een beetje heel absurd.
0: Ja. Nu, ik ga er wel vanuit dat zo'n vaart niet zal lopen. Hè. Een soort tussensysteem zal komen dat beide dingen nog mogelijk zijn. Maar goed, ik zeg het, we zijn op dit moment aan het voortgaan op veronderstellingen. Wie weet, wat brengt de toekomst?
1: Ja, dat is... Oké, nu nog eventjes, jullie hebben op een website met een mooi overzicht van allerlei soorten van digitale oplichtingen. Want we hebben het nu over phishing gehad en over die identiteitsdiefstal, maar er zijn nog wel dingen, hè?
0: Ja, er is voor ieder wat wils. Hè.
1: Dus, fantastisch.
0: Een heel breed arsenaal aan digitale criminaliteit. En vanuit de federale politie hadden we gemerkt dat er toch dringend nood was aan wat sensibilisering en preventie en een soort centraal punt, een centrale pagina waarbij het gemakkelijk is voor burgers om zich naartoe te wenden en zich in te lezen en zelf al wat kennis op te doen over welke vormen van digitale criminaliteit er bestaan en hoe dat je er best mee omgaat. En dus is in maart de scamcampagne gelanceerd geweest. Hashtag scam, en dat staat voor Stay Connected, Act Mindfully. Waarbij dat we zo goed als alle vormen van digitale criminaliteit overlopen en tips en advies geven over wat je best kan doen om het te voorkomen en wat je moet doen wanneer je slachtoffer bent geworden. En heel eenvoudig te vinden, hè, dus als je in Google gewoon federale politie hashtag scam intikt, dan kom je op die pagina terecht en dan kan je je toch een aantal uren verdiepen in de wereld van de online criminaliteit.
1: Oké, dus... ik ben eventjes mijn draad kwijt. Ik denk dat we een beetje aan het einde van ons gesprek zitten. Was er iets wat u nog wilde toevoegen?
0: Wat ik wel belangrijk vind, is om te benoemen dat we zien dat nu vanuit de overheid ook redelijk wat initiatieven worden genomen. Zeer positieve signalen. Hè. En dan moet ik toch minister Beenders daar een pluim geven. Hè. Hij voorop. In de zin van dat hij al een aantal maatregelen heeft getroffen, zeker naar de banken toe, die het voor de burgers, die een hele positieve, een heel positief effect hebben op de burgers als het gaat over phishing. Er was dringend nood aan betere communicatie, sensibilisering, centralisatie, noem maar op. En we hebben nu recent Fraudstop, een nummer 1, centraal nummer waar je naar kan bellen als je slachtoffer bent geworden of denkt slachtoffer te zijn. En dat is ook heel belangrijk dat je dat nummer als eerste belt als je vreest dat je slachtoffer bent geworden. Omdat je bent dan bij je bank en zij zitten aan de knoppen om onmiddellijk bepaalde zaken te kunnen gaan tegenhouden, blokkeren, noem maar op. Hè. Politie komt pas nadien. Hè. Dus dat vind ik heel goed. Je hebt de IBAN-check, hè, dus waarbij dat je naam, de naam van de persoon naar wie je overschrijft, wordt geverifieerd, ja of nee. Dus ja, dat wil ik wel. Ik vind dat er nu eindelijk de nodige aandacht wordt gegeven aan al die digitale criminaliteit en dat er dat de broodnodige stappen genomen worden om dat voor te zijn.
1: Ja, en we krijgen ook... Het betekent niet dat als we een e-mail krijgen van u, dat dan een legitieme mail is trouwens, hè?
0: Nee, dat klopt. Dus die criminelen die zijn zelfs zo slim dat die weten wie dat er bepaalde rollen heeft in verschillende landen. En, dus ik ben zelf ook slachtoffer van identiteitsfraude, diefstal. In de zin van dat er in mijn naam ook mails worden uitgestuurd naar mensen om hen, hoe moet ik het zeggen, te beschuldigen van bepaalde vormen van online criminaliteit. Dat heeft dan eigenlijk te maken, dat is heel vaak in het kader van seksuele uitbuiting van minderjarigen, waar dat echt niet de minste vorm van criminaliteit is. Hè. Maar daar word je dan van beschuldigd en dan staat mijn naam daaronder en dan moet je mij...
1: Ja, klikken of zo.
0: Via een adres met mij contact opnemen. Maar dat dus absoluut niet het geval is. Hè. Als je van die feiten verdacht wordt, ja, dan gaan wij niet zomaar een mail sturen. Hè. Dan zal je echt ter verantwoording worden geroepen, fysiek, op het commissariaat. Dan wel dat je thuis gewoon wordt opgepikt. Hè.
1: Ja. Oké, we hebben onze tijd goed gevuld. Bedankt, Christophe van Wortel, voor dit interview. En tot bij gelegenheid. Ja.
0: Heel graag gedaan. Tot genoegen.
1: Zo, het einde van ons programma. We hebben nog 25 seconden. Ik heb al van alles voor volgende week, maar ik weet het eigenlijk allemaal niet meer goed. Dus ik geef hier gewoon de fakkel door aan Dennis.

met het nummer World People. Het volgende nummer komt uit een wereldstad uit Antwerpen, Kiel meer bepaald. De UFO Collective, en UFO staat hier voor Unlisted Fanatic Outer Space. Ze hebben onlangs een EP uitgebracht en we draaien het eerste nummer van kant B. Dat is Art of Conversation, en ironisch genoeg is dat een instrumentaal nummer met begeleiding van de Moonshine Horns.

De Sputniks met het nummer Computerman. Draaien er nog een Skinhead Boss Reggae Classic achter. En daarna neemt de C3K het voor de eerste maal 30 minuutjes over vandaag. En die klassieker, dat wordt de Mohawks met Champ.

Op het einde van Kama Sofwa van de Tabansi Studio Band uit Nigeria. Van twee albums die als bij toeval werden teruggevonden op het moment dat er besloten was om ander materiaal van de Tabansi Band, en dat waren eigenlijk ook de Martin Brothers Band, om die heruit te brengen, kwam het plots met twee bekraste LP's met daarop twee Afrobeat LP's die dan samen zijn gebracht tot Tabansi Studio Band Moussen Sofwa Volume 3. En nog daarvoor kon u natuurlijk genieten van de tasty global grooves van de Stereo Tropical DJ die nu even uitpufft, maar over een twintigtal minuten zit hij hier terug aan het roer van It's a Family Affair.

Dat was een uitgebreide Nigeriaanse ouverture, begonnen met de afrobeat van de Tabansi Studio Band. En daarna de semicolon, die doet wat van alles. Die doet zowel afrobeat als funk als hier. En dit nummer was een beetje een mengeling van afrobeat en fuzz guitars en psychedelia. En die laatste twee tunes waren te vinden op een uitstekende Soundway compilatie die bestaat uit meerdere delen. The World Ends Afro Rock en Psychedelia. We gaan even naar het westen, maar ook met afro-invloeden, de heliocentrics uit hun From the Deep album.

0: communie.
1: Goedemorgen weer, liefste luisteraars. Welkom hier weer bij de communie live en op Radio Centraal. Het is woensdag 29 juli, midzomer in aller glorie. We staan weer aan de rand van een nieuwe hittegolf. Gelukkig dan maar. Of niet, ja, misschien staat het hier ook in brand. Ze hebben zoals in Frankrijk en Spanje. Het zou misschien niet slecht zijn om ons allemaal in as te liggen, om dan weer helemaal opnieuw te beginnen. Maar goed, voordat we die donkere gedachten tegemoet gaan, stel ik voor dat ik J.D. Emmanuel even het woord overlaat. Rainforest music of ocean music, het is een van de twee kantjes. We zullen het zo dadelijk te weten komen. Maar het is geïnspireerd op een mooie foto van wijlen koningin Elisabeth, koningin der Belgen, die al lang voor dit programma field recordings verrichtte en dergelijke opnames van geluiden waar niemand op zat te wachten. Zoals deze, Daniel Emmanuel. Welgekomen.

En zo zijn we weer helemaal van start gegaan, heet en greet, in een zweethut van een studio. En ik heb hier al meteen bezoek gekregen, super. Ocean Music hier van J.D. Emmanuel, of Daniel Emmanuel. Ik vermoed

Dat zijn eerste uitgave ooit was, gereissued natuurlijk. Ik denk dat zelfs een Lieve Martens, onze Antwerpse Lieve Martens van Eddie Soes, daarvoor iets tussen zet, als ik me niet vergis. Hij heeft in ieder geval al menig werk van deze levende legende heruitgebracht. Gelukkig maakt de wereld, of draagt bij aan de wereld, iets minder corrupt te maken. J.D. Emmanuel, dus Ocean Music. Zoveel ruis op deze cassette dat het niet duidelijk is of het van de oceaan komt of van ja, de cassette zelf. In ieder geval meer van zulke werk kunt u nu verwachten van Taylor Dupree en Zimoon. Tijdje geleden ook al met jullie gedeeld, maar terug aan onder het stof gehaald, letterlijk dan wel. Uit de nestkuisen thuis is onbegonnen werk gebleken. Wind Dynamic Organ Deviations, de B-kant daarvan, oftewel het orgel heruitgevonden, iets zoals we wel vaker aan bod laten komen hier tijdens de communie op Radio Centraal. Dit is nog altijd de communie op Radio Centraal. Jawel.

Wind Dynamic Organ en Deviations door Taylor Dupree van het befaamde label 12K, New York, als ik me niet vergis. Heel fijn label dat meerdere van zulke muziek uitbrengt. Taylor Dupree dus en Zimoon, twee artiesten uit de gelijkaardige muziekcircuit, die hier een speciaal instrument onder handen nemen, dus een Wind Dynamic Organ, dus een prototype, een soort orgel dat meer modulair is, meer individueel afstelbaar, dus niet enkel iets dat aan of uit gaat, maar iets met meer mogelijkheden, dermate dat er soms windgeluiden kunnen gecreëerd worden in plaats van echt noten, tonen, melodieën, enzovoort enzoverder. Een stuk dat gecommissioneerd is, of in opdracht van de Swiss National Science Foundation, Zwitserland natuurlijk. Als je het opzoekt, een beetje de historie van deze plaat en het instrument dat hier bespeeld wordt, kun je alleen maar vaststellen dat subsidies niet altijd ten slechte gebruikt worden. Dat krijg je dus als je een consequent cultuurbeleid doorvoert in plaats van 1,5 miljoen euro erdoor te chassen op 1 jaar tijd om een overleden troubadour te eren die vandaag de dag ongetwijfeld geen spaander heel zou laten van het bestuur in de wereld. 2028 is het Antwerpen muziekjaar, maar voor mijn part is het elk jaar muziekjaar, waarom er dan juist dat jaar zoveel geld moet doorgespoeld worden. Dat is mij een raadsel. Wat mij ook een raadsel is, is waarom sommige buurten plotseling tegen de vlakte moeten gaan. Dat gebeurt niet alleen hier, dat gebeurt ook in Japan. In een befaamde buurt, Mitakoyama-cho, moest volledig tegen de vlakte gaan om plaats te maken voor grote wolkenkrabbers. Het grote kapitaal, uiteraard. Niets verandert ooit. We kunnen er alleen maar liedjes over maken. Tatsuro Murakami, hier in een heel mooi ambient plaat, ook opgerakeld in Objects and Sounds. Ze verdelen ook zulke parels. Dat is een van de weinigen hier in België. Een winkeltje in Gent, dus Objects and Sounds. Bij deze Tatsuro Murakami.

ode of een requiem liever aan een verdwenen buurt. Een buurt die tegen de vlakte moest gaan om plaats te ruimen, plaats te maken liever voor het Joodse kapitaal. Dat is Mitakoyama Cho, dat is de naam van de buurt die niet meer bestaat, door Tatsuro Murakami. Een mooie ode dus. Een beetje heimwee, ja. Louis Neefs bezong het ook over het tuinpad van zijn vader. Als je naar Radio Minerva luistert, hoort je eigenlijk gewoon dezelfde thema's, maar dan in een licht andere uitvoering. Daarvoor luisterden we naar Wind Dynamic Organ van Taylor Dupree en Zimoun. Het label 12K, wel het volgende in de aanslag, is een artiest van eigen bodem die daar veel aan te denken heeft, zo blijkt. Het succes is daar begonnen. Dat is natuurlijk Ivo de Meij, klankmeester en muzikant. Messias, lokale messiasfiguur die al een tijdje niet meer live optreedt, binnenkort hopelijk wel. Hier horen we hem aan het werk op Bleak Comfort, op Latency Records. Maar dus zijn succes kunnen we denken aan die ene Taylor Dupree en die is label 12K. Hier is Yves de Meij met Bleak Comfort, een naam op zijn ziel geschreven. In Trist, of ja, ijdele hoop, vrij vertaald misschien. Of ja, eigenlijk kan ik het gewoon aflezen. Een album over afwezigheid, malfunctie en disoriëntatie. Ja. Voilà, ja, ik kan eigenlijk deze wereld niet beter omschrijven dan met die drie termen. Hier is Yves de Meij.

En als we toch bij Yves de Mey aanbeland waren daarvoor, konden we even goed een bruggetje maken naar de artiest die ik vorige week ook met jullie gedeeld had, Dag Are Haugan. Geen idee of ik het juist uitspreek. Het zal me ook een borst wezen. Die Scandinaviërs verdienen toch al genoeg geld. Dag Are Haugan dus, uitgebracht op Kraaklabel, ondertussen al toch meer dan 20 jaar geleden. Ik denk 2002, dus dat is al ja, voor sommige mensen al heel oud. Voor mij zijn die mensen die dat jaar geboren zijn, zijn nog steeds jonkies. Maar goed, 2002 dus, Dag Are Haugan. Een beetje minimalistische, bevreemdende gitaarmuziek. En hij heeft als gemeenschappelijke deler met Yves de Mey dat ze allebei de elektronische muziek zien komen. En ook dat ze die allebei op hun eigen manier deconstrueren. Volledig ontbenen en terug in elkaar steken als een soort verfijnde collage. Collagemuziek dus, ja. En voor welgemeende troost kunt u altijd terecht bij Yves de Mey en diens Bleak Comfort. Somber comfort, somber troost. Een twee vinyl titelende, maar tellende, excuseer. Tellend album, zijn derde langspeler op, ben even het label kwijt, even opzoeken. Ja, ik vind het ook niet meteen terug. Ah, Latency Records, ja, uit Parijs, Frankrijk. Bleak Comfort dus, uit van Yves de Mey. Heb ik dan zeer geniepig in elkaar gemixt met deze Dag Are Haugan. Dag Are Haugan, excuseer. En die ga ik dan op zijn beurt zeer geniepig inmixen met Rachel Evans, a.k.a. Motion Sickness of Time Travel. Heb ik al een paar keer met jullie gedeeld. Denk nog een keer vooraleer ik overgaan naar een totaal andere muzieksoort of iets bij benadering. Motion Sickness of Time Travel, ook weer al een goede tijd geleden dat die plaat is uitgekomen. Wat vliegt de tijd? Jawel.

Rachel Evans hoort u hier nog, ook wel bekend als Motion Sickness of Time Travel. Als u het opzoekt, Bandcamp, dan zult u een hele breed scala aan zelf uitgebrachte werk terugvinden, met altijd zeer mooie individuele ontworpen hozen. Een onafhankelijk artiest dus. Hij heeft een aantal dingen op labels uitgebracht, maar dus voornamelijk alleen, zoals het hoort, en met een cultvolging. Lukt dat zeker? Ja, dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. Er moeten wel volgers zijn. Er moet wel een messias aspect zijn aan de artiest om zoiets te verwezenlijken. Maar dus bij deze Motion Sickness of Time Travel, Sleeping. Of is het Sleeping? Sleeping? Ik zie hier precies geen L staan. Of Seeing. Ja, het is niet altijd heel duidelijk geschreven. Het is allemaal wel mooi, maar... ja, niet altijd even duidelijk. Ik denk Seeping Through the Veil of the Unconscious. Ja, aan epische, poëtische titels geen gebrek. Zo heb ik weer iets klaarstaan waar ik ook niet weet wat ik ervan moet verwachten. Er staat ook nagenoeg geen informatie met letters op de hoes. Het is een cassetje, heel mooi ontworpen wel. Het is altijd dezelfde artiesten van het label Cozy My Beats. Dat weet ik dan weer wel. Even de naald tref. Maar de info zult u zo dadelijk krijgen. Ik zal het alvast in gang zetten. Het was de bedoeling om het allemaal mooi in elkaar te faden. Maar dat is dus andermaal niet gelukt. Helpt ook niet dat de cassettespeler op zijn eigen zich afzet. In ieder geval, hier is een nog nader te bepalen artiest op het label Cozy My Beats.

Het betreft hier dus ene Ferdi Schuster. Schuster, een Duitser vermoed ik. En diens album Noon, of is het de artiestennaam Noon en de titel Ferdi Schuster, dat is ook nooit heel duidelijk bij dit soort muziek. Maar het is wel altijd heel mooi artwork, altijd heel consequent, meticuleus, gevormd door ene Monica Michalko. Die zal wel deel uitmaken van het Cosima Pitts team, het labeltje waar, of het groot label waar dit en nog veel andere stukken op zijn uitgebracht geweest. Moet maar eens kijken op hun bandcamp. Je hebt meteen een gevoel van, ja, dat is allemaal consequent, coherent. Breng je voornamelijk cassettes uit. Onlangs ook één vinylplaat door een Jordi Santanach, zie ik hier. Maar dus, nu luisteren we naar Ferdi Schuster, of zoiets, Schuster, excuseer. Een cassetje uit 2023. En eigenlijk, ja, ik moet hier niks verzinnen of proberen te verzinnen. Soms is de omschrijving zo beeldrijk creatief geschreven dat ik het gewoon beter kan voorlezen. Al is het in het Engels. Dit is ook onbegonnen werk om te vertalen. Zo on the spot. Clouds upholstered in red corduroy smoke. Me and you, lucky Luke. A shisha smoking dachshund. Gongs in a wildflower meadow. Rubber ball factory. Mushrooms chatting on a couch. Velvet spinning saucers over hills. Caramel daydreams of a parking lot keeper at the Cheops pyramids. Soap dispenser. A closed snack bar on a ferry. Purple rain. Voilà, en zo klink ik precies helemaal het verhoorspel op woensdagavond met zijn gedicht voor Drecht toestanden. Maar nog korter samengevat is deze ene comment die ik wel tof vind van een zekere Una Soledad. Vat het mooi samen in het Spaans. Así es como uno respira bajo el agua. Zo, op die manier ademt iemand onder het water. Voilà. Adem onder water, zo klinkt deze muziek. Beter zou ik het zelf niet kunnen verwoorden. Maar wat ik wel beter ken, is totaal iets anders met jullie delen. Misschien nog eens tijd voor een licht politiek geladen stuk. Ja, waarom niet? Of niet noodzakelijk. Urko, Gure Lagunei. Toen ik die plaat vastpakte, moest ik even mijn hoofd scherpen om de taal te identificeren, maar al snel kwam ik uit op het Baskisch. Ja, het Baskenland. Dat één volk waar zoveel Vlamingen van een bepaalde slag zich bij identificeren, om bepaalde redenen. Nu ja, kijk, het is een mooie cultuur als een ander. En eigenlijk ben ik ook wel fan van stemcultuur in plaats van een hopeloos achterhalen federale staatsstructuur die toch maar die mooie dingen wilt onderdrukken en niet in staat is om bosbranden te bestrijden. Of andere klimaatdoelstellingen op de tafel te smijten bijvoorbeeld. Maar politiek en eigenheid, cultuur gaan soms hand in hand en het is een moeilijk evenwicht. Soms neemt het een het overwicht en het ander het onderwicht. Dan toch beter dat de cultuur en de muziek het zware gewicht vormen in plaats van een politieke boodschap. Een mooie lofbetuiging dus aan de Baskische cultuur door ene Urko. En diens naam even opzoeken. Urko is een van de namen. José Antonio Larrañaga Urko uit Donostia. Voilà, is een zanger die in de jaren 70, 60, 70 is opgekomen. Dus behoort tot die lichte progrock, politiek bewogen, sociaal geëngageerde muziekstroming uit Weleer. Dus je kunt verwachten, een grote orchestratie, overdaad. Toen was er nog geld. Toen was er nog was er ruimte voor zulke producties met echte mensen in plaats van met computers en AI. Urko, dus met Gure Lagunei, een lofzang aan zijn cultuur, heeft vanaf een bepaald moment besloten om in het Baskisch te zien in plaats van in het Spaans. En zo zijn er nogal een paar gepasseerd tijdens de communie. De laatste die ik mij kan herinneren is Emmanuel Parenin. Ah nee, die zingt in het Frans. Of die zingt zelfs niet. Het is een ander. Ik haal ze allemaal door elkaar. Een Bretonse die in het Bretonse zingt, uiteraard, wat else. In ieder geval, en die heren van Latijn, het Frans-Zwitserse gezelschap, of die scene althans, die dan in een soort Occitaans-achtige taal zingen,
varianten daarvan. Altijd heel mooi. En elke keer vraag ik me af, wat is er toch gebeurd? Waar zijn die mooie culturen? Wel, hier is alvast snuifje Baskische cultuur heruitgevonden, weliswaar in de jaren 70. Door ene Urko in de Goure Lagune. Het is een stuk van bijna 20 minuten. We gaan zien hoe ver we springen. We gaan zien hoe lang ik het volhoud. Ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe het in zijn volledigheid klinkt. We zullen het samen ontdekken. Agur.

0: Ja, en als u even, zo lange tijd geen figuratieve muziek hebt gespeeld, dan is het toch even wennen om plotseling heel concrete muziekparameters te ondergaan. Deze vorige Urko, een Baskische jaren 70 progrock symfonische band. Ik kon het toch niet aan om de volledige 17 minuten uit te luisteren. Daarvoor was het iets te veel een tang op een varken. Maar neemt niet weg dat het de moeite waard is om te ontdekken, misschien op een ander moment, een lofbetuiging aan de Baskische cultuur. Dan dacht dan maar, dan zal ik er maar een flink portie taragot en orgel doormixen. Romeins taragot, een soort klarinetachtig instrument, dat klinkt als een sopraansax. Klinkt eigenlijk gewoon als een zigeunerinstrument, als je het mij vraagt. En orgel dus, door een Dimitro Farsas en Marcel Serrier, of iets dergelijks. Ik zal het volgende week met meer accuraatheid jullie kunnen delen. Ondertussen staat Ignace Supplier weer heet en gereed om de fakkel over te nemen. Vers terug van op vakantie. Ah, hij moet naar vakantie gaan. Excuseer. Ja, in ieder geval heet en gereed staat hem altijd. Hier nog een stukje taragot en orgel en misschien nog een stukje Gatto Barbieri nadien. Een mooi koppertje naar het volgende programma. Argentijns, jawel. Begon als free jazzer, geëindigd als smooth cat. Ja, maar een mooie aanzet voor het volgende programma. Supli Delica, 2 uur lang Latin muziek van de bovenste plank. En als alles goed is, als ik uit bed geraak, en als het tenminste niet zo heet is, dan zie ik jullie volgende week terug hier ter Radio Centraal. Tussen 10 en 12 voor wederom 2 uur lang muziek waar niemand om vraagt, maar die u altijd heeft nodig gehad, zonder dat u het ooit heeft geweten. Oh, ik kan hier alvast een kabel. Ja, het is duidelijk tijd om ermee op te houden voor vandaag. Tot die dag, dan wees lief voor jullie zelf en voor anderen naast jullie. En pas op voor de bosbranden en dergelijke meer. Wie met vuur speelt, zal van zijn camping moeten wegvluchten, blijkbaar. En de diertjes dan? Ja, daar zullen we volgend jaar wel over spreken. Tot volgende week.
1: Balacina Leoncia. Arriola correntinada. Trajo entre la muchachada. La flor de la juventud. La paz, la fuerza, la esperanza, la lucha. La China Leoncia, arrió y trajo entre la muchacha.

Orchestra Harlow, het album Typic Afro-Cuban. Aan de microfoon Ismael Miranda en het nummer Origami Juan Juanco. Dit is het radioprogramma of muziekprogramma Supli Delica met uitsluitend Latin Music. Goedemiddag.

Celia Cruz uit Cuba met Sonora Matancera en het nummer De Cuba a Mexico. Het komt uit een LP vanuit Mexico, een verzameling.

wie anders dan Carl Jeter met het nummer Hurrakan. Eveneens uit het album Hurrakan. En dan de conga, senor Poncho Sanchez.

bring them down a piece.

Jonah.

We'll be right back.

Orchestra Akokan uit het album America van de Dubtown Recording Records. Maar het zijn allemaal Cubanen en het is in Havana opgenomen. Een cha-cha-cha nummer met aan de microfoon Kiko Ruiz en het nummer Mami KK.

Dit was het laatste nummer van Supli Delica. Het laatste nummer was Irakere met het nummer Aguanile Bongo. Tot over 3 weken. La Lupe, la

Voilà, voilà. Het is woensdag 29 juli. Dit is Radio Centraal met tussen 2 en 3 Soleil Zafrique ofwel Fleur Creole. Eén van de twee ofwel alle twee. We begonnen met Régine Félin uit haar LP. Régine Félin met Histoire d'elle. En dit zijn Edmond de Rusland en Clemenceau Cancel. Caruquera heet de LP uit 1984. Toute l'ernité. Voilà, op naar de Mozart Band of de Mozart Band in Soukousé. LP heet SOS Dépannage. Soukousé.

Is het begin of is het zoek of is het eventueel cadans? Dit was Puissance 8 met de LP Auto Shocker 1975. Tout Jean-Phi, tout Jean-Phi. En daarvoor Cosmos 97.

Kaseko Music from Suriname. Komt ook uit die LP Suriname van Panjagas of Panjagas. Mans passi, oui, free. Panjagas, mans passi, oui, free. Uit Suriname. Muziek uit Zuid-Afrika nu met Sifo Keswa en de Amamba Woo. Een maxi op het Elephant label. Sifo Keswa.

niet op het Elephant label zoals ik eerder vermeldde, maar op het Buffalo label. Deze Amambawu van Sifo Keswa, een maxi van

Pepe, Pepe Calais en Empire Bakuba, ofwel Pepe Calais, Jean-Baptiste Cabacele en zijn LP Lia Lia Faina. Dit was Lia Lia Faina van Pepe, Pepe Calais. En daarvoor Sifo Kwesa en de Amambawu. André Ayissi Esomba en zijn, ik zeg het niet, hij zegt het zelf, Afro-Ska Beat, Nlan Mezza. André Ayissi Esomba, Afro-Ska Beat.

Madame, Abula, Undina.

een Afro-ska beat en merengue. De La Mezza en de Afro-ska beat Mezza. André Aïssi is son bar. Voilà, Bozambo, Bozambo, Bete, Bete.

bete bete. Vo zambo de Burkina Faso Wagan. Dugu TLP Safari Ambiance volume 2. Curtis Louisar uit zijn gelijknamige LP.

Antoine Louisard, ofwel Curtis Louisard, komt uit de gelijknamige LP. Bravo, Nick Maron. Muziek de Guadeloupe, Frédéric Caracas en zijn LP. Hommage aan Jacques Bramon. Touristes sont gentils. Frédéric Caracas.

voilà, dit was een uurtje Soleil Creole, ofwel Fleurs Afrique, hier op Radio Centraal van 29 juli. Zo dadelijk nog twee nummertjes die absoluut niet thuis horen in dit programma, maar een beetje wel. Dit was Soleil Creole. Tot volgende week. Dag.

Voilà. Angelique en Etje, kom in een beetje. Nog eentje tot 3 uur deze van Jane en Herondi. Met een nummertje van Elton John en Kiki D. Voilà, tot volgende week. Tot Soleil Creole van volgende week. Da-da.

Elke twee weken op woensdag is er liefde in de lucht. Dit de

Ja, daar ben ik dan. De enige echte Hollandse presentatrice. Dus ja, we gaan een beetje verder met die exotische klanken die we daarnet ook al gehoord hebben. Dus, maar dan een beetje feministisch.

Ja, wat leuk hè, dat Love is on the Air weer terug is, want dat is alweer een maandje geleden. En ik vind dat mijn accent echt nog wel meevalt, want ik reed laatst in de auto naar Nederland en toen luisterde ik daar naar Radio 1. En toen dacht ik, wat heeft die man een ontzettende harde G. Dus die heb ik al een beetje aangepast hoor. Dus dat viel zelfs mij op. Ja, ik ga weer gewoon een beetje recycleren, want ik luister ontzettend veel naar Radio Centraal de laatste tijd, omdat dat gewoon kei goede radio is. En ja, dit hoorde ik op Radio Centraal en ik dacht, nou dat ga ik ook spelen hoor.

Ja, en van Californië gaan we naar Zwolle. Tenminste, ik weet niet of ze nog bestaan. Maar oorspronkelijk komen ze uit Zwolle. En het zijn Rico en Styx.

0: Ja, wel een beetje laat ben ik erbij hoor, want ik leerde ze nu pas kennen ook via Radio Centraal. Radio Centraal, Radio Centraal. En ja, strak en met humor, hè, zo moet dat zijn. En nu het onnavolgbare duo, volgens mij zijn ze. Outcast, daar kan ik geen genoeg van krijgen.
1: Even the sun goes down, heroes eventually die. Horoscopes often lie, and sometimes lie. Nothing is for sure, nothing is for certain, none

0: En dan ben ik even in mijn eigen verleden gedoken. Want dit deed mij ook denken. Dit nummer deed mij denken aan mijn jeugd. Omdat ik wel hier... Oeh! Wat gebeurt er?
1: Finally, Igor!
0: Oh, leuk. Er zit nog een staartje aan.
1: We've done it!
2: Yes, master. Yes, master.
1: Igor! We've done it!
0: Ook tof. Dus ja, zeker ook dat einde doet denken aan... ik luisterde wel naar Parliament. En dus ben ik daar even ingedoken. En dan hoor je ook zeker waar deze gasten van Outkast hun mosterd hebben gehaald. Met het uiteinde, met natuurlijk ook een zeer frisse eigen inbreng. Ja, dus gaan we naar de jaren 70 met Dr. Funkenstein.

0: Einstein. Yeah. Don't funk with your mind.
1: Let me hear it for me.

En zo zijn we alweer bijna een half uur verder bij Love is on the Air op Radio Centraal. Woensdag namiddag, midden in de vakantie. Het is bijna wisselweekend, mensen, dus ga de weg niet op. En ja, dit was een beetje zo het een stuk van de United States. En nu gaan we even een andere lijn of een andere weg volgen. En zit ik nog een beetje in jeugdsentiment, want ik had vroeger de plaat van Todd Rundgren, Utopia. Die had zo'n heel speciale hoes. En ik ben daar nog eens op gaan zoeken. En nu heb ik het Utopia theme live. En dat is een heel lang nummer. Dat duurt 14 minuten, maar ik zal het respecteren. En eerst is er een hele lange, kan je het zeggen, gitaarachtige intro. En dan ineens komt er een soort synthesizer en zang. Dus ja, zo ging dat in die tijd. En ik weet niet of ik het echt goed vond of dat ik dacht dat ik het goed moest vinden. Maar bij deze mogen jullie dat zelf luisteren. Dus ja, luister maar een kwartiertje. Ga ik ook even iets anders doen? Kan ik even pauze nemen? Sigaretje roken? Oh nee, ik rook geen sigaretten. Nu ja, glaasje water drinken dan. Veel plezier met Todd.

Ja, en hier stonden waarschijnlijk alleen maar van die jongens in de zaal die gitaarfreaks zijn. Nog even volhouden, nog 7 minuten, nee, nog 3 minuutjes of zo tot 7 minuten. En dan komt de overgang naar iets anders.

Ja, ik zie zo die zaal voor me, zo van die jongens, magere jongens met lang haar die zo wat helemaal aan het frieken zijn met hun ogen dicht en hun haar aan het zwaaien. Witte, magere jongens.

Ja, en omdat het tot toch wel heel veel tijd kost om dit af te ronden, ga ik dat dan maar voor hem doen. Maar toch was het fijn om terug te horen. En ja, ik vond het niet onaangenaam. En ook uit die tijd, daar luisterden ook veel mensen naar uit mijn puberteit. Dat was dit nummer en dat kennen jullie waarschijnlijk wel, want dat is wat bekender.

Ja, ik krijg er toch helemaal een heerlijk, niet helemaal alleen heerlijk natuurlijk, maar toch een beetje een soort van verzadigd misschien, of verzadigd en onverzadigd jeugdgevoel van die tijd is voorbij. En dan nu even weer helemaal iets anders. We gaan naar Daniel Schmidt, dat is een voetballer, maar dat is ook een Amerikaans componist en die heeft zelf een gamelan gebouwd. En die is al 84 jaar, dus dat zal hij nu niet meer doen. Maar ik denk in de jaren 70 ook, heeft hij een gamelan gebouwd. En een gamelan is misschien, zoals de geïnformeerde luisteraar weet, een muziekinstrument dat in Indonesië bespeeld wordt. En dat hebben we ooit in een ander fantastisch Radio Centraal programma, Scherzo op maandagochtend, hebben we daar eens een heel programma over gedaan. En maar hij bouwde die dus zelf, zo'n apparaat, en speelde daarop. En op zijn, ik zag op het plaatje van zijn, de cover van zijn plaat toen, staat hij met lang haar en een klein, en zijn kind erbij of zo, wat nog een baby is of een peuter. Helemaal zoals het moet in die tijd. Dus ja, sit back and relax.

Dat heeft hij goed gedaan, die meneer Schmid. En omdat we een beetje in exotische sferen zitten, ik hoor mezelf niet zo goed. Omdat we in iets exotischer sferen zitten, dacht ik, geen Love is on the Air zonder damesgezang. Dus zijn we nu in Portugal of Brazilië met Sara Correia. Dat zoek ik even op.

0: Obrigado. Dat is het enige Portugese woord wat ik ken. En het heeft lang geduurd om dat te leren. Want dat staat zo los van thanks en dankje en danken. Dat was moeilijk. En nog een beetje meer damesgezang. Blossom Dairy. Het moet natuurlijk zijn dairy. Dairy is melkproducten.
1: The Bronx and Staten Island too.
0: Hedendaagse jazzzangeres.

Blossom Dare, Deary, ging ik bijna weer naar de melkproducten toe. Het is Deary and not a Dairy. En ja, dit was het alweer, Love is on the Air. En ik ga afsluiten met de onnavolgbare jazzzangeres Rachelle Farrell, die improvisatiekoningin, keigoede pianiste. En dit is Live at Montreux, dus ja... Enjoy, zou ik zeggen.

0: beetje rommel in de marge. Actualiteit vanuit de zijkant. Een programma op elke derde en vijfde woensdag van de maand tussen 4 en 5 op Radio Centraal 106.7 FM. Verhalen die vaker onder de radar blijven, kritische stemmen of verrassende invalshoeken. Blijf luisteren, want het gerommel is begonnen.
1: Zo, welkom bij een vijfde woensdag in de maand. Opnieuw een uitzending van Gerommel in de Marge op Radio Centraal 106.7 FM. We gaan vandaag luisteren naar een bijzonder werk van de Amerikaanse componiste Julia Woolf. Namelijk Fire in My Mouth. Een monumentaal oratorium in vier delen. Julia Woolf zelf is geboren in Philadelphia in 1958 en al jaren actief in New York. Zij is een componiste die muziek gebruikt om verhalen te vertellen die vaak onder de radar blijven. Verhalen over arbeiders, migranten, vrouwen en sociale strijd. Leek wel gepast. In dit programma. Woolf woont en werkt al jaren in New York, waar ze ook lesgeeft aan de universiteit als professor muziek. Ze groeide niet op met Bach of met Beethoven, maar met folkmuziek, protestsongs en liederen van Amerikaanse arbeiders. Dat hoor je nu ook nog steeds in haar werk. Haar muziek beweegt zich ergens tussen minimalisme, volksmuziek en hedendaagse klassieke muziek. Als je de beschrijvingen erop naleest op verschillende sites, staat er ook altijd rock bij. Ik vind dat zo raar. Ritmisch, compromisloos en lichamelijk. Want zelf verwijst ze naar haar muziek als athletic music. Muziek die van de muzikanten bijna een topsportprestatie vraagt. Ze studeerde onder meer bij de Nederlandse componist Louis Andriessen, een van de drijvende krachten achter de actie Notenkraker, die eind jaren 60 het klassieke muzieklandschap grondig wilde openbreken. Muziek moest opnieuw een plaats krijgen midden in de samenleving en niet alleen mooi zijn, maar ook iets in beweging zetten. Die geest van vernieuwing en engagement klinkt ook door in Julia Woolf's eigen werk. Zij is medeoprichter van het invloedrijke Bang on a Can collectief. En ze bracht daar klassieke muziek, minimalisme, rock en experiment dichter bij elkaar. Haar composities gaan opvallend vaak over mensen die zelden een monument krijgen. Mijnwerkers, fabrieksarbeiders, migranten, vrouwen of stakers. In 2015 kreeg ze de Pulitzer Prize for Music voor Anthracite Fields over een stuk dat ze maakte over Amerikaanse mijnwerkers. En ook het stuk dat we vandaag gaan horen, Fire in My Mouth, vertrekt vanuit een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis. Dat gaat eigenlijk over de uprising. Allee, dat gaat er niet over. Het gaat over de Factory Fire. Maar in de context van de uprising of the 20,000. Dus dat is in New York een tweetal jaar voor de brand. Rond 1900 groeit de stad explosief. Tienduizenden jonge vrouwen uit Oost- en Zuid-Europa komen aan in Amerika. Ze ontvluchten daar de armoede, pogroms, politieke vervolging op zoek naar een beter bestaan. Maar voor velen eindigt die mooie American Dream in de kledingsindustrie, waar werkdagen van 12 tot 14 uur eerder uitzondering dan regel waren. Eerder regel dan uitzondering zijn. Pardon. De lonen zijn laag, de werkplaatsen overvol en de veiligheid is nauwelijks een bekommernis. In de herfst van 1909 bereikte die onvrede een kantelpunt. Tijdens een massabijeenkomst van naaisters neemt een jonge Oekraïense Joodse immigrante het woord. Clara Lemlich. Ze is op dat moment amper 23 jaar en heeft al verschillende arrestaties achter de rug en werd door ingehuurde knokploegen zwaar mishandeld omdat ze vakbonden organiseerde. Ze werd dan geslagen tot ze gebroken ribben had en sanderendags klom ze opnieuw op het podium en roepte ze niet op tot nog een debat, maar tot een algemene staking. En zo geschiedde. Meer dan 20.000 arbeidsters leggen het werk neer. De Uprising of the 20.000 wordt de grootste staking van vrouwelijke arbeiders die de Verenigde Staten tot dan toe hebben gekend. Wekenlang trotseren de vrouwen winterkou, politiegeweld, arrestaties en intimidatie. Ze eisen eenvoudigweg wat vandaag vanzelfsprekend lijkt: een leefbaar loon, kortere werkdagen, het recht om zich te organiseren en veilige werkplaatsen. Nou, dat is niet overal gegarandeerd, veilige werkplaatsen, helaas. Een aantal fabrieken gaan uiteindelijk overstag na die algemene staking, maar sommige grote bedrijven weigeren elk akkoord. En de Triangle Shirt Waist Factory is daar één van. En ja, mensen moeten nu eenmaal brooddozen vullen of hebben monden te voeden, dus ze hebben weinig keuze. In die Triangle Shirt Waist Factory is er op 25 maart 1911, dus 2 jaar na die uprising, breekt daar een brand uit. En blijken precies de problemen waarvoor de stakers hadden gewaarschuwd nog altijd te bestaan. In die fabriek waren de uitgangen afgesloten en de vluchtwegen ontoereikend. 146 vrouwelijke arbeidsters verliezen het leven in de brand. De verontwaardiging daarover is enorm. Meer dan 100.000 mensen wonen de begrafenis toe bij. En de ramp leidt uiteindelijk tot ingrijpende hervormingen van de arbeidswetgeving in de staat New York. De veiligheidsvoorschriften worden aangesteld. Scherpt, ja, daar moet dan altijd eerst een tragisch ongeval voor gebeuren, blijkbaar. En de vakbeweging krijgt nieuwe slagkracht. En het is daar dan een gedenkbeeld in New York waar Julia Woolf altijd voorbij kwam. Julia Woolf vertelt het verhaal dus niet als een geschiedenisles, maar ze geeft deze vrouwen opnieuw een stem. Niet alleen als slachtoffers van een ramp, maar als mensen die zich organiseerden, weerstand boden en verandering afdwongen. Niet onbelangrijk dus. Het is geen toeval dat haar werk Fire in My Mouth heet, want jaren na de staking keek Clara Lemlich, die dus toen opriep met haar gebroken ribben voor die algemene staking, terug. Ze blikte terug op die periode en ze zei: "Then I had fire in my mouth." Dus dat ging niet over het vuur dat vernietigde, maar over het vuur van woede, overtuiging en verzet. Dus Julia Woolf maakte eigenlijk deze geschiedenis tot een muzikaal monumentje. Ze ging zelfs op zoek naar de perfect klinkende schaar om te gebruiken in de voorstelling. Tijdens de uitvoering gebruikt het vrouwenkoor die scharen als percussie-instrumenten, terwijl het orkest met ongewone speeltechnieken het geluid van naaimachines, metaal en uiteindelijk ook vuur oproept. Dat alles zal u zelfs horen. Ik ga het in 4 delen afspelen. Het eerste deel heet Immigration. Dus we luisteren nu naar Fire in My Mouth van Julia Woolf, deel 1, Immigration.

Zo, het eerste deel Immigration bracht ons naar de Atlantische Oceaan. Jonge vrouwen verlaten Europa op zoek naar de American Dream, een beter leven in de States. Nu belanden we in de fabriek. Factory heet het tweede deel. Het orkest verandert in een gigantische machine.

Zo, u hoorde hier dan die zogenaamde symfonische schaar. En de muziek die fysiek tot het uiterste gaat met extreme tempi en een enorme intensiteit, waar Julia naar verwijst als athletic music. In het volgende stuk, dat heet Protest, en daarin verschuift het perspectief. De vrouwen zijn niet langer alleen slachtoffer van uitbuiting, maar worden mensen met een stem. Centraal daarin staat dus Clara Lemlich, de activiste die in 1909 die grootste vrouwenstaking uit de Amerikaanse geschiedenis mee op gang bracht. En daarop terugblikte met Then I Had Fire in My Mouth.

Zo, u hoorde dus I want to walk like an American, I want to look like an American. Dat werd gezongen door het vrouwenkoor, terwijl het vrouwenkoor droomt van een beter leven, antwoordde het meisjeskoor met de bittere realiteit en scandeerde zij de speech van activiste Clara Lemlich. En dan hebben we nu het laatste deel, Fire, waar de twee koren samen zingen.

En zo reconstrueerde Julia Wolf voor ons deze tragedie in de Amerikaanse geschiedenis. In vier delen met Jiddische volksdeuntjes en een Italiaanse tarantella op de achtergrond. En 146 stemmen in het koor die de 146 slachtoffers vertolken van meisjes van 14 tot 23 jaar die het leven lieten en in rook opgingen in de Factory Fire. Net zoals hun American Dream die verscheurd werd en door Julia Wolf verknipt werd met de symfonische schaar. En dat was het voor Gerommel in de Marge op deze vijfde woensdag in de maand. De volgende uitzending is over 3 weken. En waarschijnlijk gaan we het dan toch echt eens hebben over Anna-Maria van Schuurman. Over naar Rudy.

17 uur op Radio Centraal. Voorspel komt eraan. Voorspel tot 18 uur. Maar ja, ik heb eerst een bericht bekeken op de website van Radio Centraal. Daar kan je ook de streaming oproepen via die website. Maar er staat 41-jarige Bradenswaan zingt. Dat is een bericht voor 19 augustus, woensdag ook. 41-jarige Bradenswaan zingt en 21 jaar de Kapkamer met 36 jaar voorspel. Op Radio Centraal. Dus zijn drie programma's die een verjaardag vieren. Inderdaad, 36 jaar voorspel, begonnen in oktober 1989. Maar ik moet wel aan dat bericht toevoegen dat de interventies door voorspel, door mij dus, zullen gebeuren tussen 17 en 18 uur. Dus tijdens de zendtijd van voorspel. Maar het zal geen gewone uitzending van voorspel worden. Ik kan nog niet in detail treden, maar ik ga dus iets bijzonder doen voor de gelegenheid. Die correctie of die aanvulling moet ik er wel even aan toevoegen. Je hebt het ook al aan de betrokken instanties of instantie laten weten, dus mogelijk zal het bericht aangepast worden binnenkort. Tussen 18 en 19 uur heb ik zandbak-invullingsgelegenheid. Het is geen proefprogramma in de zandbak. En ik breng het vervolg, deel 6 van de voorlezing door Annie M.G. Schmidt van haar roman Minus uit 1970. Een opname uit 1987. Tussendoor muziek uit de compilatieserie Flat Earth Society Fessisms, samengesteld door Mike Patton uit de USA en uitgebracht op zijn eigen label IPCAC. Ik probeer het goed uit te spreken. In 2004 uitgegeven met onder meer heel wat tracks toch uit de soundtrack van de film Minus uit 2001. Regie Vincent Ball en soundtrack door Peter Vermeers en Flat Earth Society. Ik heb extra ook bij muziek van Flat Earth Society uit hun CD 13. Verschenen in 2013, dat was de 14e jaargang van Flat Earth Society, opgericht in 1999. Dus dat is voor het tweede uur, mag ik zeggen, dat ik hier aanwezig ben en programma zal maken voor Zandbak invullingsgelegenheid. Wat voorspel betreft vandaag deel 9 in de reeks van 17 uitzendingen waarin ik gedichten voorlees uit de bundeling Conrad Live on Stage uit 1973. Gedichten van Patrick Conrad uit de periode 1963 tot 1973. Vandaag de cyclus Ontmoeting met Peggy Guggenheim. Een cyclus uit 1968. Muziek erbij van Nino Rota voor films van Federico Fellini. Uit de compilatie dubbel CD Tutto Fellini, zo meteen begin ik daarmee. Er is ook muziek uit Artificial Memory Trace volume 5, Talati Abstract uit 1995. Muziek uit de compilatie Roland van Kampenhout, Parcours, een dubbel CD uit 2009. En ik herbegin met een deel van het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Verschenen op LP in 1973 oorspronkelijk. Pink Editions, label van de Pink Poets. Ik heb in bijna alle afleveringen van de reeks daarop naar verwezen dat Pink Poets werd opgericht door Patrick Conrad en Nick van Bruggen. Dat was in 1973. Even kijken. Tutto Fellini. De film La Dolce Vita, Het Goede Leven, uit 1959. Ik begin met een fragment uit de track die op die dubbel CD staat. Even kijken, ja, hier komt die.

Conrad, live on stage. 1973, uitgave van Manto. Zoals ik zei, aangekomen bij de cyclus. Ontmoeting met Peggy Guggenheim. Uit 1968 deze cyclus. Een woordje over Peggy Guggenheim. Geboren in New York in 1898. Op 21-jarige leeftijd kreeg ze een grote erfenis. Ze kocht een grote kunstverzameling. Had ook een galerie. Ze woonde en werkte lange tijd in Venetië, Italië. Overleed in 1979 op 81-jarige leeftijd. Was in 1968 70 jaar. Patrick Conrad heeft zich ook herhaaldelijk positief uitgelaten over de films van Federico Fellini. En ja, veel van die films zijn ondenkbaar zonder de soundtrack van Nino Rota, kunnen we stellen ook. Ik zal heel de cyclus voorlezen zoals hij hier staat. En er staan sterretjes, dat betekent voetnoten. En die zal ik ook voorlezen.

Ja. Even kijken. Positie kiezen achter de microfoon met het boek. Dat is altijd toch even een oefening, zullen we stellen.

1. Beschrijving van mijn eerste ontmoeting met Peggy Guggenheim. Of althans een approximatieve evocatie ervan. Welk zou de verscholen reuk van haar gekerfde oksels zijn?

Welk zou de verscholen reuk van haar gekerfde oksels zijn? Moest ze zich niet met Opopanax, Corylopsis, Cyclamen en Azurea insmeren? Ook nog met Violetta in de reeks Preciosa Pomaden van L.T. Piver en Co. De heupwiegende reuk van het lange mos, slijmerig, slapend, in hyperbarokke Italiaanse fonteinen. Of gewoon de vrouwelijke geur van mijn glanzende vingers, nabevend soms? Of reeds de koortsige, gespleten reuk van het weldra vermoorde leven? De luxueuze reuk van... Ja, het is altijd even een beetje zoeken naar de juiste toon. Want ik zat er net naast, heb ik de indruk. Dus ik herneem nog een keer. Ik weet niet of ik rond ga komen met dit uur. Ja, één, beschrijving van mijn eerste ontmoeting met Peggy Guggenheim, of althans een approximatieve evocatie ervan. Welk zou de verscholen reuk van haar gekerfde oksels zijn? Moest ze zich niet met Opopanax, Corylopsis, Cyclamen en Azurea insmeren? Ook nog met Violetta in de reeks Preciosa Pomaden van L.T. Piver en Co. De heupwiegende reuk van het lange mos, slijmerig, slapend in hyperbarokke Italiaanse fonteinen? Of gewoon de vrouwelijke geur van mijn glanzende vingers, nabevend soms? Of reeds de koortsige, gespleten reuk van het weldra vermoorde leven? De luxueuze reuk van... Als het zittende meisje uit Edelhars van Gallo, Frank Gallo, Toledo, Ohio, 13-1-1933, woonachtig in Urbana, Illinois. Als het zittende meisje uit Edelhars van Gallo, maar verwelkt, zat ze op een heel zwart stoeltje van de Florian. Venetië, 2 augustus 1968, 11:30. Daar waar de vrouwen opvallend lijken, op wasse planten, warm de planten, op vlezige meubels, de meubels, op bloemen in de zon, de bloemen, op mannen op de maan, madame. Ik dronk een Ron Rico rum. Ze zei, en reeds zag ik een hoog en verlicht balkon waar ze me tussen ademende bibelot en vleesetende kamerplanten met haar purper plusje pantoffels op perverse tapijten zou folteren en troosten. Ze zei, Ron Rico, wasn't he the dance director who spotted Ruby Keeler in the Siegfeld line? Ik moest toegeven, ze had gelijk, de vrouw.

Keep From Keeping On uit 1996 van Roland van Kampenhout, door Roland van Kampenhout en Ensemble. Oorspronkelijk uit de soundtrack voor de film Mannen Maken Plannen van Mark Dillon uit 1996. Als ik de jaartallen goed heb. Met inderdaad een soundtrack van Roland van Kampenhout. Patrick Conrad, ontmoeting met Peggy Guggenheim, 2. De borsten hangend, van zoveel schuldige liefde moe, reeds 2 x 20, geen 20 meer, maar meer dan tepels, de rubbertempels, waar enkel zwellen. Lag niet met deze verrukkelijke vrouw, deze doorploegde gravin. Haar bond bewonder, haar welende juwelen streel, haar rococo crocolaarzen kil lik. Hoor de heese haat, nog steeds die schrijt in haar ringen. Telkens je lost haar genervde hand voor goed. En wanneer uw dijen, weken wangen, stijgen als witte mongolfière in mijn hemel, dan is dat God. Zij dank niet zomaar, madame, de wrange pruik eronder waakt. Otto e Mezzo, 8,5. Film van Federico Fellini uit 1962. Met muziek van Nino Rota. De dirigent is Carlo Savina. Dat geldt voor de orkestrale stukken van Nino Rota die ik in uitzending breng vandaag. Vaste dirigent daarbij. 8,5.

Ja. Zometeen nog muziek van Nino Rota voor een film van Federico Fellini. Giulietta degli Spiriti uit 1965. Waar is het volgende gedicht uit de cyclus van Patrick Conrad, Ontmoeting met Peggy Guggenheim, een cyclus uit 1968. 3. Nu ter zake. Ovalig varend wrak, o royale ruïne. Uw bed is een dor en onduidelijk park, waar sinds lang geen uitlopende bloedrozen meer bloeien. Hoe mooi en mals is een moe vrouw, vol melk, gekneed en gemalen en mak in de magere mazen van haar martelaar. Ik zag één vrouw sterven in de onvruchtbaarheid, de pijn, de traagheid van de wanhoop. En dat volstaat. En zoals men geen cognac drinkt om zijn dorst te lessen, zal ik u vandaag ook niet neuken, madame. Maar aangezien men iedere plaats die men beschrijft bezocht moet hebben, zal ik het morgen doen, madame. Ovalig, varend wrak, o royale ruïne, het regent.

4. Epiloog. Ik, stralend, sta naakt, te gestreeld en gestreept achter het venster. En buiten, vol schaduwen, zie de stad. Met haar wetten, haar rechters, haar blikken, haar vermoedens en haar straten vol katten. U, vol licht, ligt naakt, pralend onder uw stras, madame. En ik schrijf lui uw lichaam, kromme, kronkelende kokon nog, in een pauselijk en droevig geschrift. Een rampzalig alfabet van littekens tussen de lome, lakse lakens. O, wrak. O, ruïne. Het schemert. En kind, je keel klopt. Maak de som en sluit en de deur en je ogen.

Verborgen in het puin van een tuin, glijdend als gezogen door schaamteloos scheurende schaamlippen, mijn eerste triomfboog. Aanvaard ik zoveel later, te jong nog om te zuchten, maar te oud reeds om te wenen, als schillende superstar te sterven, schuldig en gewelddadig.

Dit was muziek van Nino Rota voor Fellini Satyricon uit 1969. Daarvoor, zoals aangekondigd, Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verscheen in 1973, oorspronkelijk bij Pink Editions op LP, is enkele jaar geleden heruitgegeven door Kraak tot de derde macht in Gent, op LP en ook digitaal. Zo heb ik alles aangekondigd. Kom ik nu tot de aankondiging van Voorspel volgende week. Trouwens, eerst even zeggen dat delen 10 en 11 in de reeks van 17 uitzendingen van Voorspel met gedichten die ik voorlees uit de bundeling Conrad Live on Stage, gedichten Patrick Conrad 1963 tot 1973. De volgende twee afleveringen zijn volgens de huidige planning op 26 augustus en 2 september. Dat is het. Volgende week in Voorspel lees ik 6 gedichten voor van Gust Gils uit de bloemlezing Met andere woorden. Jonge dichters uit Noord en Zuid, verschenen in 1960. Samengesteld en ingeleid door René Gijzen uit Antwerpen en Hans Sleutelaar uit Rotterdam. Beide samenstellers maakten in 1960 deel uit van de redactie van het literaire avant-garde tijdschrift Gare Civique, ontstaan in Antwerpen in 1954, opgericht door Gust Gils en Paul Snoek. Deze twee oprichters verlieten de redactie in 1957-1958. Wat muziek betreft, ik breng in fragmenten een vocale exploratie door Gust Gils, opgenomen in 1969 in een radiostudio van de Zweedse Openbare Omroep in Stockholm, te vinden in een box met 5 cd's, tekst, sound, compositions, een Stockholm Festival met opnames uit de periode 1967 tot 1977, box verschenen in 2005. En ook in fragmenten breng ik 2 werken van Joris de Laat, Radio Centraal collega en componist, uit zijn dubbel cd Joris de Laat, Experimental and Parametric Music, 1976 tot 2017, dubbel cd verschenen in 2020. Ik ga even terug in de tijd. In het Zuiderpershuis in Antwerpen was op 28 februari 2015 een radiocentraal evenement waarbij ik enkele door mij geselecteerde gedichten van Gust Gils voorlas en Joris de Laat daarna live met de opname van mijn voorlezing aan de slag ging met zijn elektronische instrumenten. Joris de Laat heeft in het verleden samengewerkt met Gust Gils en heeft mij ook voorgesteld om dat project te doen daar samen. En er waren op die avond in het Zuiderpershuis ook muziekoptredens van Timo van Luik, Dan de Calut en Alouda Lexterni. Overigens, de 6 gedichten van Gust Gils die ik volgende week in Voorspel breng, zijn andere gedichten dan die ik bracht in het Zuiderpershuis in 2015. Ook nog even zeggen dat ik, wat betreft die bloemlezing Met andere woorden uit 1960, ik zal in 4 afleveringen van Voorspel gedichten brengen uit die bloemlezing. Even kijken hier op volgende week, de volgende 2 weken dus, 5 en 12 augustus, en op 9 en 16 september. Tussen dus de uitzendingen met poëzie van Patrick Conrad, maar ja, het is toch ook jaren 60, in dit geval, wat deze bloemlezing verscheen in 1960, dus mag ik zeggen jaren 50, in Antwerpen toch wel, ja. En Patrick Conrad jaren 60 tot 1973. Dus toch de geschiedenis van de poëzie, avant-garde poëzie in Antwerpen, jaren 50 en jaren 60. Zoiets. Een kort stukje Artificial Memory Trace. U hebt al een aantal fragmenten gehoord. Een stuk van 1 minuut en dan kom ik met de aankondiging van Thuisreis morgen.

Aankondiging van Thuisreis. Morgen Thuisreis, elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Vergeten Straat. In Brussel, geïnspireerd door de roman Vergeten Straat van Louis-Paul Boon uit 1946. Met als centraal thema in die roman de aanleg van de Noord-Zuidverbinding tussen de treinstations Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Die verbinding werd geopend in 1954. Ik heb ook al ergens vernomen dat het 1952 was. Ongeveer die periode alleszins. In het derde uur tijdens Thuisreis door mijn boekenkast lees ik enkele passages voor uit de roman Vergeten Straat. In de loop van de uitzending muziek uit het Brusselse of geassocieerd met Brussel. Filmmuziek uit de soundtrack van de film The Smashing Machine uit 2025, geregisseerd door Benny Safdie, soundtrack van Nala Cinefro, geboren in Brussel. Ze is Belgisch, Belgisch met een Caraïbische achtergrond, maar wel de Belgische nationaliteit, woont en werkt in Londen. Verder een ruime selectie uit een soloalbum van Walter Huss, Supersonic Flora, piano solo uit 2018. Een selectie uit het derde album van Urbanus van Anus, Drie Sprookjes uit 1977. En uit een compilatie van het Still-label uit Brussel, Stillism uit 2005. Verder muziek uit cd's, even kijken, van Jules Verne en Ballade, verscheen op vinyl in 1983, ik heb een cd en uitgave. K. Branding, Facial uit 2006. K. Branding met onder meer Gregory Duby, gitarist, en zijn soloproject Jesus Is My Son. Een album van Jesus Is My Son, Tout à une fin, même l'amour, uit 2018. Dat is het meest recente album van Jesus Is My Son. En een keuze uit een CDR van Brlaap, moeilijk uit te spreken, Boogie Trop, uit 2016. Zo ben ik rond met de aankondiging van de muziek. Morgen wat meer details erover. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. Rietland, geregisseerd door Sven Bresser. De La Comédie Française, een film geregisseerd door Martin Darondeau en Bertrand Huskla. En Hocum, geregisseerd door Damien McCartney. McCartney, ja, moet ik even overstrakelen, heb ik de indruk. Hocum, geregisseerd door Damien McCarthy. Zo heb ik het ook een keer herhaald. Dat zal de bedoeling zijn, denk ik, van die demonen die dat voor zorgen. Het is een horrorfilm trouwens. Ja, een beetje boven natuurlijk, maar ook met wat merkwaardige middelen die ter sprake komen ook. Even kijken, wat heb ik nog? Tentoonstellingsrubriek. Ik ben geweest naar galerie Ilona Schaal. Dat is in Brussel, in Elsenen. Ikzelf, ik moest daar in de buurt zijn. Ilona Schaal ken ik eigenlijk voornamelijk als zangeres. Enkele belangrijke albums in de jaren 80 uit het Brusselse, waar ze als zangeres op aan meewerkte. Onder meer Jules Verne en Ballade. Maar ook bijvoorbeeld zangeres van Kos op hun album Passiones. En Univers Zero, Ceux du Dehors, in de eerste instantie instrumentaal album. Maar zij is daar ook gastzangeres. Zo. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis morgen. Ik heb nog heel kort. Ik kan nog iets laten horen van Roland. Dat zal er nog. Ja, ik kan het helemaal laten zenden, want ik heb in principe ook nog het uur hierna. Dus ik kan het wel laten uitlopen. Roland met 17 years in a phone booth. Roland van Kampenhout. Thank you.

Radio Centraal, iets na 18 uur. Zandbak invullingsgelegenheid komt eraan. Ik zal, zoals om 17 uur aangekondigd, ik zal vast een stukje laten horen van Flat Earth Society, dan herhaal ik wat ik heb gezegd om 17 uur. Voor degenen die nu afstemmen op Radio Centraal 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet, radiocentraal.be of .org en DAB Plus dobbert hier en daar rond. Kunnen we stellen, denk ik. Flat Earth Society, woeful message from the VLF.

Ja, het begint heel snel, maar het komt er zo meteen ook wel aan, die halve seconde die u reeds hoorde, van de volgende track. U hoorde Flat Earth Society met de track WUFO Message from the WLF. Ja, vandaag, tijdens Zandbak-invullingsgelegenheid, breng ik het vervolg, deel 6 van de voorlezing door Annie M.G. Schmidt van haar roman Minus uit 1970. Een opname uit 1987. Annie M.G. Schmidt was toen 76 jaar. Ja, ik vermeld het graag, een dame op leeftijd kan je zeggen. Dus door muziek uit de compilatieserie Flat Earth Society Fascisms, samengesteld door Mike Patton uit de USA en uitgebracht op zijn eigen label IPUCAC, als ik het juist uitspreek, is een merkwaardige naam voor een label toch, in 2004. Ja, de track die je net hoorde komt uit die compilatie, komt er nog één aan. Dat is dan uit de soundtrack van de film Minus, uit 2001, de verfilming van Minus, met regisseur Vincent Ball en een soundtrack van Flat Earth Society, of beter Peter Vermeers en Flat Earth Society. Alle muziek in de uitzending vandaag is door Peter Vermeers gecomponeerd, denk ik wel. Ja, ja, wel degelijk. Film met hoofdrollen voor Theo Maassen en Carice van Houten uit 2001. En wat komt er nu aan? Ja, ik had beloofd het stuk dat er al een halve seconde in uitzending is geweest. Uit de soundtrack voor Minus is de zoekactie. En dan komt wat ik heb aangekondigd, dus ik ga niets meer zeggen, tot aan de klok van 19 uur. De zoekactie uit de film Minus komt dit.

Hoofdstuk 9, de praatdokter. Zo kwam het dat Minoes een dag later in de spreekkamer zat van dokter Schult. Mag ik eerst even uw naam? Vroeg de dokter. Juffrouw Minoes. Is Minoes uw achternaam of uw voornaam? Het is mijn roepnaam, zei Minoes. En wat is dan uw achternaam? Ze zweeg erg lang en keek naar een vlieg die langs het raam zoemde. Toen zei ze, ik geloof dat ik er geen heb. Hoe heet uw vader dan? Vroeg de dokter. De rode van de overkant. Wel, dan heet u ook zo. De dokter schreef op het kaartje, mejuffrouw M., de rode van de overkant. En vertel u eens, wat zijn uw klachten? Klachten? Vroeg Minoes. Ik heb helemaal geen klachten. Maar u wou me toch spreken? Daar moet er een reden voor zijn. Ja, mijn baas zegt dat ik te kats ben. Te wat? Ja, te kats. En ik word aldoor katser en katser, zegt hij. Bedoelt hij misschien dat u iets weg hebt van een kat? Dat is het, zei Minoes. Wel, zei de dokter, laten we beginnen bij het begin. Vertelt u eens iets over uw ouders. Wat deed uw vader? Hij zwierf, zei Minoes. Ik heb hem nooit gekend. Ik kan verder niets over hem vertellen. En uw moeder? Mijn moeder was grijs gestreept. Pardon? De dokter keek haar aan over zijn bril. Ze was grijs gestreept. Ze leeft niet meer. Ze is overleden. Overleden, mompelde de dokter. En hij schreef het op. Moeder overleden. Niet overleden. Overreden, zei Minoes. Wat vreselijk, zei de dokter. Ja, ze werd verblind door de koplampen van een truck met oplegger. Maar het is lang geleden. Wel, gaat u verder. Broers of zusters? We waren met ons vijven. En u was de oudste. We waren alle vijf even oud. Een vijfling dus. Dat gebeurt niet veel. Jawel, zei Minoes. Het gebeurt om de haverklap. Drie van ons zijn weggegeven toen we 6 weken waren. Ik bleef over met mijn zusje. De vrouw vond ons het liefste. Ze glimlachte bij de herinnering. En in de stilte die volgde, hoorde de dokter haar duidelijk spinnen. Het klonk erg vredig. De dokter hield van poezen. Hij had er zelf ook een, Anneliese, boven in zijn woonhuis. De vrouw, vroeg hij, was dat uw moeder? Nee, zei Minoes. De vrouw was de vrouw. Ze zei dat ik het mooiste staartje had. Aha, zei de dokter. En wanneer bent u dat kwijtgeraakt? Wat kwijtgeraakt? Dat staartje. Ze keek hem peinzend aan en ze leek zo erg op een kat dat hij begon te denken, misschien heeft ze het nog. Misschien zit het onder haar rokje, opgerold. Ik heb een keer iets uit een vuilnisbak gegeten, zei ze. De vuilnisbak van een instituut. En daardoor is het gebeurd. Maar ik heb nog zoveel katse eigenschappen. Ik spin en ik blaas. En ik klim altijd in een boom als er een hond aankomt. En is dat een bezwaar? Hebt u daar last van? Ik niet hoor, zei Minoes. Maar mijn baas heeft er last van. Die vindt dat het niet te pas komt. En wie is uw baas? Meneer Tibbe van de krant. Ik ben zijn secretaresse. Het gaat erg goed. Maar ik voel me nog helemaal kat. En is dat een bezwaar? Vroeg de dokter. Het is een beetje ingewikkeld, zei Minoes. En het is soms erg verwarrend om 2 wezens te zijn door elkaar heen. Half poes, half mens.

zei de dokter. Het is ook erg verwarrend om helemaal mens te zijn, hoor. Oh ja? Jazeker. Daar had Minoes nooit over nagedacht. Ze vond het een interessante gedachte. Toch zou ik graag of het een of het ander zijn, zei ze. En wat wilt u het liefste? Dat is het juist. Wist ik het maar. Ik twijfel zo. Soms denk ik, oh, wat zou ik graag weer kat worden. En met mijn staart omhoog onder de gouden regen doorlopen. Zodat de bloesems in je vacht hangen. En op daken zingen met andere katten. En op jacht gaan in een tuintje. Als de jonge spreeuwen uitvliegen. En soms verlang ik er zelfs naar om op een bak te gaan zitten. De kattenbak. Maar aan de andere kant, een juffrouw zijn is toch ook wel prettig. U moet maar even afwachten wat het wordt, zei de dokter. Ik dacht, begon Minoes, misschien zou u me een drankje kunnen geven. Of druppeltjes of zoiets. Waardoor u wat? Waardoor u weer kat wordt? Nee, zei Minoes. Ik twijfel zo. Dan moet u eerst een besluit nemen, zei de dokter. En kom nog eens terug als u het weet. Ik heb geen drankjes en geen druppeltjes voor u. Maar praten kan altijd. En praten helpt wel. Er werd op de deur gekrapt. Het was de dokter zijn kat, Anneliese. Mijn kat wil erin, zei de dokter. Maar ze weet best dat het niet mag als ik een patiënt heb. Minoes luisterde even naar het gemauw buiten de deur. Of u even boven wil komen, zei ze tegen de dokter. Uw vrouw staat de kip te grillen. Hoe weet u dat? Vroeg de dokter. En nou heeft ze haar duim verbrand aan de grill. En of u dadelijk wil komen, zei Minoes. En dan ga ik nu maar, dokter. En ik kom terug als ik weet wat ik wil. De dokter holde naar boven naar zijn woonkamer. Zijn vrouw had een grote blaar op haar duim en was woedend op de grill. Hoe wist je dat er iets was, vroeg ze. Een hele leuke kat heeft het me verteld, zei de dokter. En hij haalde een zalfje. Onderweg naar huis hoorde Minoes het akelige bericht over de jakkepoes. Het was gele Simon die het haar vertelde. Wat ontzettend, zei Minoes. De poot, zei je dat? Heeft ze iets aan de poot? Ze heeft toch niks gebroken? Was het een auto? En waar is ze dan nu? En zijn er kinderen er ook? Zijn er kinderen nou alleen? Vraag niet zoveel tegelijk, zei schele Simon. Misschien valt het best mee. Ik heb het van de pompkat gehoord en die overdrijft altijd zo vreselijk. Ze is geslagen. Geslagen? Met een fles door iemand. En met veel moeite heeft ze zich naar huis gesleept. Naar de caravan en naar de kindertjes. Ik ga meteen naar daartoe, zei Minoes. Ik zal eerst wat eten voor haar halen en wat melk.

Ze vond de jakkepoes in de caravan bij haar kleine katjes. Norser dan ooit tevoren. Wat is er gebeurd? Vroeg Minoes. En ze knielde bij het bankje. Is het erg? Is je poot kapot? Is er bloed? Ze hebben me kreupel geslagen, zei de zwerfkat. Met een volle fles wijn. Ga je gang. Heb je het ooit zo zout gegeten? Misschien moet ik het nog een eer vinden om met een fles bourgogne op mijn mieter te krijgen. Laat eens voelen of er iets gebroken is, zei Minoes. Blijf aan mijn lijf, krijst hij de jakkepoes. Ik wou enkel maar even voelen. Er is niks te voelen. Handen thuis. Maar als je een poot hebt gebroken, dan moet er toch iets aan je gedaan worden. Het zal wel overgaan. Het hoort er allemaal bij. Maar ik zou je ergens kunnen brengen. Bij ons op de zolder bijvoorbeeld. Ik wil nergens gebracht worden. Ik crepeer nog liever. Ik lig hier goed. Minoes zuchtte en gaf de jakkepoes vlees en melk. Dat komt net op tijd, zei de kat. Een dorst dat ik had. Ik drink altijd bij de kraan van het parkeerterrein. Daar ligt een plasje water onder. Maar het is een end weg en ik loop zo moeilijk, weet je. Toen ze genoeg had gedronken, zei ze, het was mijn eigen stomme rotschuld. Vertel dan eens wat er gebeurd is. Nou, ik liep door die dure tuinen, zei de jakkepoes. Ik kwam langs die grote witte villa met al die rozen. Meestal durf ik die tuin niet in, want ze hebben daar een hond. Maar deze keer zat de hond opgesloten in de garage. Hij blafte ontzettend, maar ik trok me er niks van aan. Lekker, want hij zat toch opgesloten. Hij kon toch niet bij me komen. De tuindeuren stonden open en ik rook hele lekkere luchtjes. En ik had zo'n honger, want met 6 van die kroelende piepers blijf je honger houden. En er was helemaal niemand in de kamer. Er stond een grote gedekte tafel met een bos rozen. Nou geef ik niks om rozen, maar ik rook zalm. En wat doe je dan? Je neemt je kans waar. Ging je naar binnen? Natuurlijk ging ik naar binnen. Ik sprong op de tafel en ik stond meteen met mijn voeten midden in de zalm. En toen zag ik dat er nog veel meer was. Kreeft en kip en koude rosbief en slagroom en garnalen. En allerlei schaaltjes met sausjes zus en sausjes zo. En allerlei smoddertjes en smaddertjes. De jakkepoes kwijlde over de kindertjes heen. En toen, ik werd hartstikke duizelig, weet je dat? Ik wist niet meer waar ik het eerst aan moest beginnen. Stommer dat ik was. Had ik nou maar van die zalm gegeten. Dan had ik tenminste nog iets gehad. Maar al die geurtjes stegen me naar mijn kop. En nou te bedenken dat ik die kans heb laten voorbijgaan. En dat ik zelfs geen hapje heb gehad. Mieuw. Ga nou door. Wat gebeurde er? Nou, wat dacht je? Daar stonden ze ineens. Wie? De mensen. De meneer en de mevrouw. Ik had ze niet horen binnenkomen. Idioot, maar ja, ik was in zo'n roes, weet je. Ik dook van de tafel af. En ik wou naar de tuindeur. Maar daar stond zij met een paraplu. En ze sloeg naar me. Dus ik terug de andere kant uit, maar daar stond hij. Hij had een volle fles wijn van de tafel gepakt. En dat kwam aan. Mrouw. De jakkepoes jammerde. En hoe ben je er dan uitgekomen? Ik zou het niet meer weten. Ik kwam eruit, dat wel hoor. Maar hoe, dat weet ik niet meer.

Ik schoot de tuin in. En eerst merkte ik nog niks. Maar toen ik over de heg wou springen, toen was er iets mis. Ik kon niet meer springen. En ik kon niet meer klimmen. Hoe ben je er dan gekomen, vroeg Minoes. Die hond. Ze hadden de hond losgelaten. Die kwam uit de garage. Ik hoorde hem aankomen. Hij was vlak achter me en er was geen gat in de heg. Nergens. Ik dacht, daar ga je, Jakkepoes. Verlamd met zo'n hond tegenover je. Je hebt geen kans. Maar ik gaf hem een kras over zijn neus en daarvan ging hij een eindje terug. En toen die rotzak weer opnieuw aanviel, dacht ik ineens aan mijn nestjongen. En ik kwam over de heg. Hoe? Dat weet ik niet. Maar ik kwam er. En hoe gaat het nou met lopen, vroeg Minoes. Bedonderd. Ik kan me heel langzaam voortslepen, dat wel. Maar het zal wel overgaan. Het hoort er nou eenmaal bij. Daarvoor ben je zwerfkat. In elk geval ben ik blij dat ik die rothond een lel heb gegeven. Die zal hem lang heugen. Hoe heette die hond? Vroeg Minoes. Mars. Wat? Oh, je kent hem. Ik ken hem hoor, zei Minoes. Maar dan was het ook de baas van Mars die jou heeft geslagen. Ja, natuurlijk, dat vertelde ik je toch zo even. Het is Ellemeet. Hij is de directeur van de deodorantfabriek, waar mijn zoon de deodorantkat is. Hij is ook voorzitter van een vereniging, zei Minoes. De vereniging van dierenvrienden. Wel, wel, zei de Jakkepoes medelijdend. Daar heb je het weer. Het verwondert me niks. Mensen. Allemaal tuig. Wat afschuwelijk, zei Bibi, toen ze het verhaal hoorde. Wat een nare man, die arme Jakkepoes. Je moet maar eens naar het toe gaan, zei Minoes. Je weet waar ze zit. Ja, ik weet het, want ik ben er een keer geweest. In die oude caravan. Zou ze het goed vinden als ik de kindertjes fotografeer? Bibi nam haar fototoestel overal mee en ze maakte links en rechts foto's van alles. De foto's waren meestal erg scheef, maar wel scherp. Bibi en Minoes waren hele goede vrienden geworden. Nu zaten ze samen op een bankje in het plantsoen. Heeft Tibbet in de krant gezet? Vroeg Bibi. Ik bedoel van meneer Ellemeet en de Jakkepoes. Nee hoor, zei Minoes. Hij mag niet over katten schrijven. Maar dit gaat niet alleen over katten. Het gaat over de voorzitter van, wat was het ook alweer? Van de Vereniging van Dierenvrienden. Nou, dat moet toch dadelijk in de krant. Dat zo'n man een arme moederpoes kreupels slaat. Ja, ik vind het ook, zei Minoes. Maar hij doet het niet, hij wil niet. Ze keek langs Bibi naar een laaghangende tak van een iep. Bibi volgde haar blik. Er zat een vogeltje vlakbij. Bibi keek naar Minoes en schrok. Er was iets heel akeligs in die blik. Precies zoals die keer met de muis. Minoes, schreeuwde Bibi. Minoes schrok op. Ik doe toch niks, zei ze. Maar ze keek schuldig. Het mag volstrekt niet, hoor. Denk erom, zei Bibi. Een vogel is net zo lief als een kat. Toen ik nog in de Emmalaan woonde, zei Minoes dromerig. Toen je waar woonde? In de Emmalaan, als poes. Toen ving ik vogeltjes achter het huis. Naast het terras was een gouden regenstruik. Daar ving ik de meeste. En ze waren zo. Ik luister niet meer, riep Bibi. En ze draafde weg met haar fototoestel.

Hoofdstuk 10. Katten zijn geen getuigen. Ik begrijp het niet, zei Minoes voor de zoveelste keer. Dat moet toch in de krant? De jakkepoes kreupel geslagen door de voorzitter van de dierenvrienden. Nee, zei Tibbe. Katten zijn geen nieuws, zegt mijn baas. Een arme oude moederpoes slaan met een fles, zei Minoes. Misschien is ze voor haar hele leven ongelukkig. Nou, ik kan me voorstellen, zei Tibbe aarzelend. Ik kan me voorstellen dat je driftig wordt als er ineens een zwerfkat in je zalm staat. Ik kan het me voorstellen. En ik kan indenken dat je dan de eerste de beste fles grijpt om de kat van de tafel te jagen. Zo, zei Minoes. Ze keek Tibbe zo vals aan dat hij een stapje opzij deed. Bang voor de nageltjes. In elk geval is het niks voor de krant, zei hij. Altijd als Minoes boos was, ging ze in haar doos om daar te mokken. Dat wilde ze nu weer, maar Fluff kwam binnen door het keukenraam met een langgerekt gemiauw. Wat zegt ze allemaal, vroeg Tibbe. De haringman, riep Minoes. Wauw, miauw, wauw, ging Fluff door. Hij vertelde een opgetogen verhaal in het kats. Toen verdween hij weer het dak op. Wat is er met de haringman, vroeg Tibbe. In het ziekenhuis. Oh ja, maar het leek zoiets vrolijks wat Fluff vertelde. De haringman is omvergereden, zei Minoes. Met stalletje en al, door een auto. En alle katten in de buurt zijn er naartoe, want de haringen liggen zomaar op de straat. Ik ga er naartoe, zei Tibbe. Hier kan ik een stukje over schrijven. En hij pakte zijn bloknootje. Ik ga ook hoor, zei Minoes. Over het dak, dan ben ik er eerder. Ze wilde het keukenraam uit, maar Tibbe hield haar tegen. Nee, juffrouw Minoes. Nee, ik wil niet dat mijn secretaresse als de eerste de beste straatkat om een omgevallen haringkar schobbert. Minoes keek hem hooghartig aan. Bovendien, zei Tibbe, zijn er natuurlijk een hoop mensen. En daar houdt u niet van, hè, van mensen. Goed, ik blijf hier, zei Minoes. En ik hoor alle nieuwtjes wel op het dak. Er waren inderdaad veel mensen op de Groenmarkt. Een hele oploop was het. De politie was erbij en er lag glas op straat. Van de gebroken ruitjes. En de hele haringstal was in puin. Overal lagen brokken en latten. De vlaggetjes waren vertrapt. En de laatste kat liep weg met de laatste haring. Meneer Smit stond ook te kijken. De haringman is weggebracht, zei hij, naar het ziekenhuis. Hij heeft een gebroken rib. Hoe kwam het, vroeg Tibbe. Een auto. Maar het gekke is, niemand weet welke auto. Hij is doorgereden. Schandelijk, hè? Heeft dan niemand het zien gebeuren, zo midden op de dag? Nee, zei meneer Smit. Het was net op het middaguur, iedereen zat te eten. Ze hebben wel allemaal de klap gehoord. Maar toen ze kwamen kijken, was de auto er al lang vandoor. En de hoek om. En de haringman zelf, die weet het ook niet. Het ene ogenblik stond hij haring schoon te maken. En het volgende ogenblik lag hij met kar en al ondersteboven.

0: I should like to tell you that I have seen some of the experiments shown in this film actually carried out at the All-Russian Physiological Congress.
1: De politie heeft iedereen ondervraagd, maar niemand heeft die auto gezien. Het moet een vreemdeling geweest zijn. Iemand van buiten de stad. Op de hoek van de groenmarkt zat een kat te eten. Ik denk dat de katten gezien hebben wie het deed, dacht Tibbe. En ik denk dat Minoes al op de hoogte is. En dat was ook zo. We weten al lang wie het gedaan heeft, hoor, zei Minoes, toen Tibbe bovenkwam. Het is overal op de dak al rondverteld. Het was de auto van meneer Ellemeet. Hij zat er zelf in. Hij heeft het gedaan. Tibbe keek ongelovig. Kom nou, zei hij. Waarom zou zo'n man doorrijden als hij brokken heeft gemaakt? Hij zou het dadelijk hebben aangegeven. Maar de katten hebben het gezien, zei Minoes. Er zijn immers altijd katten bij de haringkar. Schele Simon was erbij. En de schoolkat. En Eukemeentje. Gelukkig dat u het weet. Hè, meneer Tibbe? Nou kan het in de krant. Tibbe ging zitten en beet op zijn nagels. Dat is toch zo? Vroeg Minoes. Dit mag toch wel in de krant? Nee, zei Tibbe. Ik zal wel een stukje schrijven over het ongeluk. Maar ik kan er niet bij zetten dat Ellemeet het gedaan heeft. Er is geen bewijs. Geen bewijs? Maar al die katten dan? Ja, katten. Wat heb ik daaraan? Er was geen enkele getuige. Er waren 3 getuigen. Katten zijn geen getuigen. Oh nee? Nee. Ik kan niet in de krant zetten naar wij van verschillende katten gehoord hebben. Is de haringman omvergereden door onze bekende stadgenoot, de heer Ellemeet. Dat kan ik niet in de krant zetten. Begrijp je dat nou? Minoes begreep het niet. Ze ging zwijgend in haar doos. 'S nachts, op het dak, zei schele Simon, er zit iemand op je te wachten bij het gemeentehuis. Wie? De deodorantkat. Hij heeft nieuws. Minoes ging erheen. Het was 3 uur in de nacht en erg stil op het pleintje. Voor het gemeentehuis zaten 2 stenen leeuwen. Ze zaten op hun hurken in het maanlicht. Ieder met een stenen schild tussen de knieën. Minoes wachtte. Uit de schaduw van de linkse leeuw kwam een mengeling van vreemde luchtjes. Ze rook poes en ze rook parfum. En nu kwam de deodorantkat tevoorschijn. Even neusie neusie, zei hij. Minoes stak haar neus uit. Sorry hoor dat ik naar appelbloesem ruik, zei de kat. Het is ons laatste nieuwe geurtje, weet je. Ik heb je iets te vertellen. Maar je moet niet zeggen dat je het van mij hebt. Mijn naam mag er niet bij genoemd worden. Mijn naam mag niet in de krant. Beloof me dat. Ik beloof het, zei Minoes. Nou, weet je nog dat ik je vertelde van Willem? Van Willem de kantinejongen. Die jongen die bij ons werd ontslagen. Oh ja, zei Minoes, dat weet ik nog. En hij is weer terug. Hij is weer aangenomen. Dat is fijn voor hem, zei Minoes. Maar is dat alles? Het is niks voor de krant. Stil nou, zei de deodorantkat. Ik ben nog niet klaar, hè. Luister, ik zat vanmiddag op de regel. Buiten aan de muur is een regel. En als ik daar zit tussen de wingerd, dan kan ik alles horen en alles zien wat er in het kantoor van de directeur gebeurt. De directeur is Ellemeet, weet je wel? Nou, of ik dat weet, riep Minoes. Heeft je moeder kreupel geslagen? Juist, zei de kat. En zodoende haat ik hem. Niet dat ik zoveel contact heb met mijn moeder, hoor. Ze ruikt me te ordinair. Ik ben gewend aan fijnere luchtjes. Maar...
0: As you can imagine, technique is everything.

Maar daar gaat het nou niet om. Ik zat dus op die richel en ik zag dat Willem op het kantoor zat bij Ellemeet. En ik dacht, even luisteren, je kan nooit weten. Ga door, zei Minoes. En ik hoorde Ellemeet zeggen, dat is dan afgesproken, Willem. Je kunt weer terugkomen. Ga maar dadelijk aan de slag. En Willem zei, graag meneer, fijn meneer, dank u wel meneer. En was het daarmee klaar, vroeg Minoes? Dat dacht ik eerst, zei de kat. Ik dacht dat het klaar was en ik soesde zo'n beetje in. Want de zon scheen en je weet hoe het dan gaat als je op een richel zit. Ja, ja, zei Minoes. Ga nou door. Nou, wel, ineens hoorde ik dat Ellemeet bij de deur nog zachtjes zei. En denk erom, mochten ze je ooit vragen wat je vanmiddag gezien hebt op de groenmarkt, dan heb je niets gezien, begrepen? Absoluut niets. Nee, meneer, zei Willem. En hij ging het kantoor uit. En dat was dat. Aha, zei Minoes. Ik begrijp het. Willem heeft het ongeluk zien gebeuren. Dat dacht ik ook, zei de kat. Nou weten we eindelijk ook een mens die het gezien heeft, zei Minoes tegen Tibbe. Een echte getuige dus. Niet alleen een kat. Ik ga dadelijk naar Willem, zei Tibbe. Misschien geeft hij toe dat hij iets gezien heeft. Als ik het op de man afvraag. En hij ging. Terwijl hij weg was, had Minoes een gesprek op het dak van het hotel met de hotelkat. De monopoolkat. Luister eens, zei Minoes. Ik hoor dat Ellemeet wel eens komt eten in het hotel. Is dat zo? Ja, zei de monopoolkat. Eén keer per week. Dan komt hij met zijn vrouw bij ons dineren. Op vrijdag. Dat is dus vandaag, vanavond. Wil je dan alsjeblieft bij zijn tafeltje gaan zitten? Vroeg Minoes. En luisteren naar wat hij zegt. Dank je lekker, zei de monopoolkat. Hij heeft me al eens een keer een trap gegeven. Onder de tafel. Nou kijk, zei Minoes. Het zit zo. We zouden zo graag eens horen wat hij zelf te zeggen heeft allemaal. Maar niemand van ons durft bij zijn huis te komen. Want hij heeft immers die hond, Mars. Dus als je een beetje dicht in de buurt kan komen van zijn tafel, ik zal zien wat ik kan doen, beloofde de monopoolkat. Tibbe kwam veel later thuis, erg moe en moedeloos. Ik ben bij Willem geweest, zei hij. Maar Willem zegt dat hij niets gezien heeft. Hij houdt vol dat hij helemaal niet op de groenmarkt is geweest. En ik geloof dat hij liegt. Hij durft natuurlijk niks te zeggen. En ik ben ook bij de Haringman geweest, in het ziekenhuis. Hoe is het met hem, vroeg Minoes. Rook hij lekker? Hij rook naar ziekenhuis, zei Tibbe. Wat jammer. Ik heb tegen hem gezegd, kan het niet de auto van meneer Ellemeet geweest zijn? Maar de Haringman werd woedend en riep, wat een idioot idee. Ellemeet is mijn beste klant. Die doet zoiets niet. En, ging Tibbe verder, ik ben ook nog bij de politie geweest. En ik heb daar gevraagd, kan het misschien de auto van meneer Ellemeet geweest zijn? En wat zeiden ze? Vroeg Minoes. Ze begonnen te lachen. Ze vonden het een krankzinnige vraag.

Dit was Sneak Attack of the Sponges. Tweede track uit het album 13 van Flat Earth Society uit 2013. U hoorde ook reeds uit het album Experiments in the Revival of Organisms. Het kwam in twee delen. En wat ik nog kan uitzenden, naar het einde toe van deze zandbak invullingsgelegenheid, is Fast Forward, ook een compositie van Peter Vermeers. En om 19 uur zal de kapkamer overnemen.

signal.

hallucination of the mind.

Big Bang.

Attention, we're getting close!

Kerstmis. Nu op een dish.

Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Alles goed? Welkom bij Lokaal Metaal op Radio Centraal. Je hoort die een blazen hier, zalig. Goed, dat was die Emissary van Hallas, of Hellas, een Zweedse band die morgen in het Rivierenhof staat. Zij staan daar gelukkig. Allee, wel gelukkig, want ze zijn een keigoed live. Niet alleen, zij spelen daar het voorprogramma van mijn allerfavorietste band. Jo, bijna aller tijden. Is misschien een beetje overdreven, maar toch top 5 sowieso. Ja, mensen die mij kennen weten dat die op mijn arm staan. Mensen die mij kennen weten hoe zot ik hiervan sta. Dus ik ga gewoon er geen woorden vuil aan maken. This is Ghost of Perdition.

Ghost of Perdition van het weergaloze Opeth. Zalige. Morgen dus in het Rivierenhof. Ja, ik zie. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Ik zie er enorm erg naar uit. Zwat. Heb je daar geen ticket voor kunnen bemachtigen? Wat uiteraard kan natuurlijk. Of je hoort dat ook niet graag en je wilt dat je muziek iets trashier is, raad ik u aan om morgen naar de Kids te gaan op de Grote Markt. Daar staat een Spaanse trashband, namelijk Angelus Apartrida. Deze is van hen Indoctrinate.

Dus morgen deze Spanjaarden gratis en voor niks in de kids. Het is een beetje Spanje-Zweden morgen precies hier in Antwerpen. Nu, dat is het voor morgen. Voor vrijdag heeft de kids nog een band geprogrammeerd. Promise Down heet die. En we zullen eens even naar het subtiel getitelde Sex Slave luisteren.

0: Rob your slave.
1: Ziezo, Sex Slave van Promise Down, deze vrijdag ook gratis en voor niks in de kids hier op de Grote Markt hier achter de hoek. En dat is het eigenlijk voor deze week van optredens dan. Ik heb nog een half uur uw oren, normaal gezien. En ja, dat is eigenlijk altijd in de zomer, hè, dat de zalen wat plat liggen. Buiten inderdaad de openluchtzalen, zoals het Rivier en Hof bijvoorbeeld. Want ja, in de zomer is Festival Koning en een van de beste metalfestivals van België komt er met rassenschreden aan. Ik heb het dan uiteraard over Alcatraz in Kortrijk. Begint volgende week donderdag. Nu, volgende week ga ik daar mijn favoriete bands van laten horen. Dat jullie lijstje ook kunnen maken. Maar nu ga ik toch wel even kleine aandacht geven aan drie Belgische bands dat er staan. Drie heel goede bands. En ik begin met Enthroned. Ik denk toch wel een van de beste black metal bands uit ons land. Ze bestaan al van 93. Dus die zijn toch al wel even bezig. Zij staan dus inderdaad op Alcatraz. Ik ga u direct weten, want ik heb dat niet opgeschreven wanneer. Ik zal het u laten weten na dit nummer. Dit is Evil Church van Enthroned.

Evil Church Enthroned. Zij staan donderdag 6 augustus om 9:55 staan zij een uurtje in de Morgue tent. Eigenlijk de drie bands dat ik ga laten horen staan, alle drie in de Morgue. Want daar eigenlijk, op elke tras is de Morgue eigenlijk garantie het beste tentje. Altijd de Morgue en de Swamp is dat zeker. De tweede kleinste. Oh, nu moet ik nadenken. Shit. Ja, El Presidio is het café natuurlijk. De podia. Eldorado Stage, sorry, de Eldorado Stage. Die twee, La Morgue en Eldorado, dat zijn eigenlijk de twee beste stages dat je daar hebt. In mijn bescheiden mening natuurlijk. De volgende band dat ik jullie wil voorstellen... ik heb ze hier al wel meer gespeeld, gewoon omdat ik ze zo fantastisch vind, is deze Modder uit Gent, die dat in instrumentale sludge, psychedelische doom spelen, maar met elektronica invloeden, met een boom van een Hollander als frontman, die dat niet zingt, maar af en toe eens een woordje Hollands tussen de liedjes doorgalmt. Dit is Modder. Zij staan op vrijdag 7 augustus om 4:10 in de Morgue. Dit is Doomdenker.

Ziezo, doemdenker, of doemdenker, gelijk dat je zelf wilt, is allemaal gelijk, hè. Van Modder, de laatste Belgische, band, mijn excuses, waar ik eventjes aandacht voor wil geven, is Your Highness. Ik denk ook wel hier in het Antwerpse voornamelijk bekend geworden, denk ik wel. Zeker door passages op AMF en mini-AMF. Zij staan de zaterdag 18 augustus om 3:50 in de morgue. Ik zeg het, je moet die kleinere bands die daar om 4:00 's middags ook spelen, zeker in de kleinstentjes, je moet die allemaal wat steunen, hè. Ik bedoel, die staan daar, uiteraard staan die daar voor de lol ook, maar je moet gewoon denken, een beetje Belgische trots naar voren steken. Deze is in ieder geval Desert Kater van Your Highness.

Your Highness, Desert Kater, Antwerpse trots in Kortrijk. Nu, in Kortrijk, op elke terras, staan er ook altijd wel wat specialetjes. Bands dat je denkt van, waar zink ik nu eigenlijk in aan het kijken? Dat is toch wat vreemd. En ja, dat is dit jaar ook niet anders. Dus nog even aandacht voor drie specialetjes. En het eerste specialetje staat, ik heb het hier openstaan, vrijdag 7 augustus staan zij om 3 uur op de prison stage, dus op de main stage van Alcatraz. Ik ga, ja, de titel van het nummer is This Shit Will Fuck You Up. En ja, This Shit Will Fuck Me Up. Deze is Combi Christ.

0: Jason will fuck you up.
1: Combi Christ. Dus op de main stage. Op Alcatraz. De volgende band staat in de morgue. Even zien. Vrijdag 7 augustus om 6:55 tot 7:15. Nu, mensen dat al vaker naar dit programma luisteren weten dat ik een hele grote fan ben van deze band. Nu, ik zeg, ik heb het over de specialetjes, want zij zijn speciaal niet omdat die muziek zo raar is of ik weet niet wat, maar gewoon omdat zij in een toch wel, laten we eerlijk zijn, mannen gedomineerde metalwereld afkomen met feministische black metal. Ik heb het dan uiteraard over Witch Club Satan, die mij, allee, die ik al 2 keer heb gezien en mij 2 keer echt omver hebben geblazen. Niet alleen omdat zij er naakt op het podium staan, maar gewoon omdat zij steengoeie black metal maken met nog een boodschap eraan. Ik vind ze gewoon keigoed. Ga dat gewoon kijken. En als je niet voor de muziek gaat, dan heb je toch dat weekend toch nog een blote vrouw gezien. Nee, je weet maar nooit. Goed. The Kids Will Kill Us, Witch Club Satan.

The Kids Will Kill Us, Sweet Club Satan. Ik heb nu 3 redenen gegeven om er naartoe te gaan kijken. Ik ga er nu nog een 4e geven. Doe het gewoon voor mij, want ik kan zelf niet gaan. Dan ben ik er toch in gedachten bij. En het laatste specialeke, en ook ineens het laatste nummer van deze Lokaal Metaal voor deze week, is een specialeke, niet omdat Hollanders zijn, niet omdat ze folk metal spelen, maar omdat ze folk metal spelen met traditionele instrumenten. Ze hebben een dubbele zang en, en gewoon die traditionele instrumenten, zoals een bukkelhorn bijvoorbeeld. Ik heb het dan uiteraard over Heidevolk. Heidevolk staat donderdag 8 augustus in Den Heldorado om 9:55 s'avonds, wel te verstaan. In ieder geval, merci voor te luisteren iedereen. Tot volgende week, waar ik mijn favoriete bands voor Alcatraz aan jullie voorstel, om misschien jullie toch een beetje te inspireren. Doe het nog goed van de avond, doe het nog goed. Tot volgende week woensdag. En ja, tot dan. Deze is nog, om af te sluiten, voor het atelier begint, A Wolf in My Heart, Heidevolk.

Zo. Ik denk dat je op Radio Centraal zit. Het is 21:30 op woensdagavond. Tijd voor Atelier Centraal. Ja, het is warm. Ook in uw appartement. Gewandeld naar het park, moet de ring oversteken, staat file. Je ademt het fijn stof en de uitlaatgassen in. De natuur gaat deugd doen. De beukenbomen in het park zijn dood of stervende. Hetgeen wat er nog resteert van vijver, daar drijven dode vissen in, massaal. En minister Theo Franke zegt vanop zijn zwembad dat u moet van het leven genieten. Dus veel plezier ermee.

Libby.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikerswaanzin.

Het zou wel eens kunnen zijn dat u zegt van tja, dit wijkt wel af van de versie die ik ken van Freak Out. Wel, dan zou dat wel eens kunnen zijn, want dit is de versie die u kan horen op The Making of Freak Out. Waar dus op dit nummer, How Could I Be Such a Fool, de man Plas Johnson, die u kent van de Pink Panther, dus in plaats van de saxofoon de fluit speelde. Zo deed hij dat ook bij andere arrangementen van Zappa. Onder andere deze You Didn't Try to Call Me. Ook niet de versie die u kan horen op Freakout, maar dit is de andere versie.

You didn't try to call me in een instrumentale versie. Hier met dus inderdaad Plas Johnson op fluit en niet op saxofoon, zoals u hem normaal zou kennen van de Pink Panther. Maar hij heeft op meerdere tracks gespeeld, vooral dan op de B. zijde, of ja, de D-zijde is dat dan zeker, A, B, C, D, de D-zijde van de tweede plaat, dus de tweede kant van de tweede plaat speelde Plas Johnson en nog andere muzikanten mee. Het was de bedoeling, of de Wrecking Crew, waaronder Plas Johnson, dus waarbij Plas Johnson meespeelde. Dat waren de muzikanten die vooral speelden

voor muzikantjes zoals de Monkees bijvoorbeeld, die totaal niks van muziek kenden. Maar zij mochten dus ook af en toe meespelen op platen zoals Freak Out, waar dat zij versteld stonden van de muziek die ze moesten spelen. Want het was niet altijd zo dat zij maar hun ding konden doen. Af en toe moesten ze ook het ding doen van de muzikant die hen zei van dit moet je spelen. En het was dus Frank Zappa op Freak Out die dat zei tegen de Wrecking Crew en Plas Johnson. Vooral ook op de B-zijde van de tweede plaat. It can't happen here.

geen Blas Johnson te horen op deze percussie van The Making of a Freak Out van Zappa. Dat zijn allemaal stukjes muziek die niet op Freak Out geraakten, maar misschien doen denken aan Freak Out. Blas Johnson, die dus op die plaat Freak Out de fluit speelde. Maar vooral bekend dus, zoals ik daarnet al zei, voor de saxofoon die hij speelde bij de Pink Panther van Henry Mancini. Maar hij speelde ook saxofoon bijvoorbeeld bij Blue Mitchell met zijn Blue Dashiki.

What the fuck is this, zou je kunnen denken. Maar ook hier speelde Plas Johnson mee met wat mensen van de Wrecking Crew op een plaat, het debuut van Shuggy Otis. Here comes Shuggy Otis. En Shuggy Otis kent u uiteraard allemaal dan als de man die ook speelde op de plaat Hot Rats van Zappa. Oxford Grey was dat uit Here Comes Shuggy Otis. Nog een nummertje, het laatste nummer van de B-zijde van Here Comes Shuggy Otis. Dit is The Hawks.

Plas Johnson dus al sinds een uur of negen dat u hem hoort. Het zij bij Frank Zappa, het zij bij Shuggie Otis, maar ook bij Jimmy Smith en deze Burning Spear. Maar ook bij exotische muzikanten zoals Les Baxter hoorde u Plas Johnson op saxofoon.

Bij dit soort van exotica speelde Plas Johnson dus ook mee bij Les Baxter, maar ook bij onder andere Quincy Jones.

Zo, Plas Johnson, voordat u hem niet zou vergeten, was dat ook nog een samenwerking met Quincy Jones, maar ook met de Three Sounds. En dan stoppen we ermee. Zo heet met de Three Sounds, Star Trek, het thema van Star Trek, gecoverd. En daarop deed Plas Johnson mee. Dat was het voor Plas Johnson. Ondertussen is hij toch ook al meer dan 1 week dood.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Don Wacky en straks met Dubwave Sound nog eens in de studio. Bouwen gaat zijn selectie laten horen die hij nog maar net heeft meegebracht uit Berlijn. Spijtig genoeg is daar van het weekend het een en ander misgelopen, maar daar weet u ook alles van. We waren met een beetje klein stopje begonnen, maar we zijn toch vertrokken met deze Eggshell Rhythm. Nieuwe rhythm op het Explorer Record label en we gaan daar twee vogeltjes van laten komen. De eerste is een nieuwe van Turbulence dan met de titletrack Eggshell All Massive.

we in a walk on eggshells for no one, zegt deze Turbulence op de gelijknamige Rhythm Explorer Records. En ik heb er ook nog een jonge dame op klaarstaan, dat is Tanya, en dat is ook dan met deze Drifting Away.

In the meantime, long time no hear, deze Ziggy Ricardo. Hij was toch een jaartje of 7-8 geleden nog zeer actief in Amsterdam. Dan lang niks meer van gehoord, maar hier is hij met zijn nieuwe single One Step Forward op het Roadrunner label. En dan verder met Jamaican stuff, Jesse Royal, altijd actief ondertussen. Hier samen met Cameron en een Paris Lamont productie op het Easy Star label met Herbsman, new stuff.

Tot daar deze Herbsman, Jesse Royal en Cameron. En dan verder met King Eisenman samen met de Coloradese auto's uit de US. Dus ook weer een Easy Star productie met Clean Energy.

clean energy hebben we allemaal nodig hier, verteld door King Isam in de auto's. En dan verder met Dilano, dat komt uit de Island Hopping Rhythm, die is net uitgekomen, een Gidimani productie. En daar gaan we twee van laten komen, zoals de eerste, Dilano dus met This Life.

twee keer de... Weet hem, Island Hopping Rhythm, excuseer. Met Dilana West en This Life. En dan Loot and Fire heeft een workout gegeven met Rastaman Fitness. En dan verder met Black Hero. Hij heeft een iets up-tempo nummer gemaakt en dat is Liberate.

0: Black Hero met Liberate. En dan nog eentje te gaan is het de beurt aan Dubwave Sound. En die laatste van mij komt van Capleton, van zijn laatste album Capleton en Friends op het Evidence label. En hier samen met Derek Sound en Prayers Up.
1: Back to base and the king of fire, say, please.

Goedemiddag, zoals Wacky al aankondigde, net terug uit Berlijn en daar een beetje gaan record choppen. Dus ik mag mijn haul met jullie delen deze namiddag. We vliegen er ineens in met de nieuwe RZ Jackson in Berlijn, opgepikt op het Sata Dub label uitgekomen. U hoorde Chant Naya Bingi, wij speelden de Dubwise Organic version. Ik heb een plaatje van Joseph Cotton opgepikt op een label dat ik zelf nog nooit van had gehoord. Higher Mountain Records, komt uit de Duitse Alpen. Samenwerking met Joseph Cotton, History of the Dancehall op uitgebracht. En ik speel daar van Handclapping en Footstomping en dan de version er ineens achteraan. Here we go!

Joseph Cotton, handclapping en footstop in de dub version erachteraan. We gaan hier een keer iets heel lokaal spelen. Prince Istari heeft daar uitgebracht op het, en ik ga waarschijnlijk de pronunciation niet helemaal correct hebben, het socialistische plattenbouw label in 2025 uitgebracht op een 7-inch. Dit is Mwendo Cassie dub.

Prince Isatara met Mwendo Kasi Dub, zoals ik eerder al zei ook. We gaan ineens door met de nieuwe Willett Sayon, samen met Kitty Roots, Vampire en dan de Horns version, The Appropriator, daarachter. Uitgekomen op Black Redemption, ik had hem nog niet en heb hem eindelijk op de kop kunnen tikken in Berlijn. Dus hier gaat-ie.

Katie Rhodes met die Appropriator. Ja, fantastische platen. Zo blij dat ik ze tegen ben gekomen. Ja, ik zat dus de namiddag in de Blessed Love Record Shop in Berlijn. Elkaar voorgesteld te hebben, kwamen die mannen in een keer van achter een toog met: hey, we hebben hier ook nog een paar lokale plaatjes. En ik heb er nog twee om mee af te sluiten. De eerste daarvan is geen onbekende namen, maar wel op een onbekend label. Dread Lions Music met Eddie T-Bone. Dus we gaan nog even met de horns doorgaan. Die spelen Across the Alps uit wat Ital Breakfast Records uit Berlijn. Here we go.

Eddie T-Bone op de saxofoon met Red Lions Music op de rhythm. Ik heb er nog eentje om mee af te sluiten. Dat is een lokaal talentje uit Berlijn. De producer kennen we. Dat is Danubian Dub. Dubfinity, de vocalist, is Ainando. Lokaal talentje uit Berlijn.

Tot daar dus weer back to base voor vandaag, maar nog niet helemaal gedaan, want de Wave Bavo gaat nog even de B-kant opzetten en dan heb ik nu nog even de dub van deze Danubian Dubfinity. Maar u kunt de Dub Wave ook nog live aan het werk zien op 22 augustus. Dan spelen ze op het Nightingale Festival samen met de Not Surrender Sound en Bloodhound Sound en dus ook Dub Wave op het gratis festival in het Nachtegalen Park. Volgende week dus Reggae Geel en ook op zondag nog Helden in het Park in Eeklo met onder meer Aiba Maar in de Asham Band. En wij zijn er volgende week ook terug tussendoor eventjes tussen alle festivalitissen. Het was dus Back to Base met, op Radio Centraal 106.7 MHz met Don Wacky, met Dubwave. En ik zeg nog peace, love, respect to each and everyone en tot dan.